0: Middag overal zonnig, bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant luistert.
1: Dat kan niet anders.
0: Op FM, DAB+,
2: online
3: en via de gratis Omroep Brabant app.
0: Dit is Omroep Brabant.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: is het vrijdagmiddag. Dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan...
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij...
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: fijn dat je erbij bent op deze donderdag alweer. 6:02. Als je wakker bent, stuur dan even een kei goeiemorgen naar de Omroep Brabant app. 06-573-28203. En als ik je nog een tip mag geven, gooi even lekker vroeg het huis open. Kan het lekker een beetje doorwaaien, want het wordt best wel een warme dag. Wij gaan er in ieder geval weer tegenaan tussen 6 en 10.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: kei goeiemorgen.
2: Jordi Graat.

0: UB40 en Sing Our Own Song.
1: Kei goeiemorgen.
0: 6:10 en een kei goeiemorgen. We zijn weer begonnen aan een nieuwe uitzending van de ochtendshow. Het is vandaag donderdag 9 juli en de dag die begint nog wederom met wat bewolking. Ik heb gisteren overigens die zon niet meer gezien die in het weerbericht stond. Ik heb
2: dat had jij wel beloofd.
0: Ik heb achter de gordijnen gekeken en alles, maar die zon die was pleiten. Het is in ieder geval, vanmiddag gaat dan wel de zon doorbreken en het wordt 27 tot 29 graden. Volgens de weerdeskundigen.
2: Wij lezen het ook maar voor.
0: Wij geven maar gewoon don't shoot the messenger in dit geval.
2: Ja. Daarover gesproken. Ja. Vandaag wordt het vliegveld in Palm Beach in Florida hernoemd naar het Donald Trump Airport.
0: Nou.
2: Je kunt ook niet genoeg naar jezelf vernoemen.
0: Nee,
2: zo is het ook.
0: Dat is ook waar.
2: Het is de dag van het suikerkoekje en de dag van de fashion. Dus daar zitten wij helemaal goed met onze witte t-shirts.
0: We zitten al in de weer. Ja, laatst vroeg iemand of wij dingen met elkaar afstemmen. Maar dat is echt puur toeval. En ik moet zeggen, zo in de zomerperiode vind ik dat gewoon leuk om lekker wat wits te dragen of zo, weet je wel.
2: Ja, dat helpt toch een beetje.
0: Ja, toch een beetje. En dan steekt het ook minder af tegen mijn witte armen.
2: Oh ja, ja, precies. Ik was toen ik terugkwam van vakantie heel bruin, maar dat is ook allemaal wel weer vergane glorie inmiddels.
0: Nee hoor, het
2: zit er nog.
0: Kan nog wel hoor.
2: Oh, gelukkig.
0: Kan nog wel. Vandaag onder andere jarig Courtney Love, 62 jaar. Gert-Jan Zegers, natuurlijk oud-politicus, 57 jaar. En Jack White. Natuurlijk bekend van dit, van de Seven Nation Army. Toch ja.
2: Ja.
0: Dan kun je toen. Dat zijn de eerste drie.
2: Dan weet je het meteen.
0: Dan weet je, oh.
2: Ik denk niet dat Jack White ooit had kunnen vermoeden dat hier nog ook hobby's van onze oosterburen opgezongen zouden worden, zeg maar.
0: Nee, maar goed.
2: Maar,
0: hij zal ongetwijfeld trots zijn.
2: Ja.
0: Laten we daarop houden. We gaan naar het nieuws, Nick. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op het strand bij Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Of er op dat moment gasten in die woning aanwezig waren, is niet duidelijk. De huisjes eromheen die zijn ontruimd. Jumbo heeft momenteel problemen met het leveren van producten vanuit het distributiecentrum in Veghel aan supermarkten. Daardoor zijn sommige schappen in winkels in het zuiden van Nederland leger dan normaal. Jumbo hoopt de leveringsproblemen de komende dagen op te lossen. Dan naar Mexico. Daar wordt een hotel op de vingers getikt omdat ze een dolfijn hebben in een ondiep zwembad. Dat dier moeten bezoekers vermaken met zijn aanwezigheid. Ja, op droombeelden van die organisatie die dat allemaal heeft geconstateerd is te zien hoe de dieren doelloos rondcirkelen of roerloos blijven dobberen aan de rand van het bassin. Verschillende organisaties ze willen nu dat die dolfijn wordt vrijgelaten.
0: Ja. Ik ga dan lekker naar een professioneel waterpark waar in ieder geval daar kun je ook van alles van vinden. Hè? Maar
3: die bad ook.
2: Nee, maar precies. Bij een dolfinarium of in het buitenland heb je ook dat soort parken. Dat vinden mensen ook dan niet kunnen, maar daar leven ze nog in. Of met elkaar in diepe en grotere bassins. Ja, zo'n zwembad.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb die documentaire gezien, die Blackfish-documentaire. Ja, als je dat ziet, dan heb je niet zo heel veel behoefte om daar nog een keer heen te gaan, hoor, moet ik zeggen.
2: Ik heb er zelf ook niet zoveel mee, maar ja. Ja, dit is helemaal.
0: Dit is gewoon in een zwembadje.
2: Ja.
0: Ja. En ja, goed. Ja.
2: Het doet het dier ook geen eer aan, vind ik. Want zo'n beest heeft het dan helemaal niet dolfijn.
0: Nee. Ja. Is op zich waar.
2: Ja.
0: Kijk, goedemorgen. 13 over.

0: koffie of thee? Dat is de grote vraag. Waar gaan we voor op deze donderdagochtend? Ik hoop dat je zometeen een van de twee liedjes heel erg leuk gaat vinden. En dat je ook denkt van, nou, dat komt wel goed. Daar heb ik wel zin in. Dan mag je gaan appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. U hoeft dadelijk alleen maar koffie of thee te sturen. Dan regelen wij de rest, want wij maken zometeen weer een keurig lijstje hier. En we zetten iedere keer achter koffie of achter thee een streepje, zodra jij daarvoor hebt gestemd. Je mag één keer stemmen, zeg ik altijd bij. Daar gaan we, luister maar mee.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Mike and the Beganics.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: The Crash Test Dummies. Welke van deze twee zou je willen horen? Bij koffie, Mike and the Beganics. Bij thee, The Crash Test Dummies. Zeg het maar, het is helemaal aan jou. Ja, je mag gewoon gaan appen nu. 06-573-28203. En hoef je alleen maar koffie of thee te sturen. Dan komt dat verder eens helemaal dik in orde. Dus koffie of thee. Koffie is Mike and the Beganics. Thee is de Crash Test Dummies. Laat het maar weten. En wij zeggen altijd, en dat vinden we ook echt, hoe meer stemmen, hoe beter. Dus als je denkt, ja, ik twijfel nog een beetje, denk er nog heel even over na en stuur dan een appje. Naar 06-573-28203. Dan komt dat helemaal goed. Dit is Kiss. And I was made for loving you.

0: Gaga, Ariana Grande en Rain On Me.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, Mike en de Mechanics horen vandaag bij koffie.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: De Crash Test Dummies horen bij thee. Zeg het maar, waar gaan we voor op deze donderdagochtend? Koffie of thee? Je mag dat nu appen naar 06-573-28203. Zeg je koffie, kom je bij Mike en de Mechanics. En zeg je nee, doe maar thee. Dan zit je goed bij de Crash Test Dummies.

0: half zeven, kijk, goedemorgen. We gaan naar Annemieke van de ANWB. Waar staan de files?
1: Ja, de spits is begonnen en je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. Iets verderop op de A2, tussen Waardenburg en Culemborg 10 minuten op onthoud. En op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door de wegwerkzaamheden een kwartier extra reistijd.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, het is vandaag een dag die start met wat bewolking, maar uiteindelijk gaan we de zon zien. Het gaat vandaag echt gebeuren. Het is vooral zon overgoten en zomers warm met 27 tot 29 graden. Het nieuws krijg je van Niek.
3: Het was een drukke avond en nacht voor de brandweer in Den Bosch. Rond 11 uur brak er brand uit in een appartement aan de Oostwal. De brand was ontstaan in de meterkast van een woning op de tweede verdieping. Dat appartement is flink beschadigd. Rond 12:15 brak er brand uit in een flat aan de Helftheuvelpassage. Daar was een droger de oorzaak. Bij beide branden raakte niemand gewond. Het Openbaar Ministerie wil dat de vrouw die de 14-jarige Esmee eind 2024 doodreed in Sint-Antonis TBS krijgt. Dat bleek gisteren tijdens het hoge beroep in deze zaak. Volgens de OM moet er alles aan worden gedaan om te voorkomen dat de vrouw nog meer slachtoffers maakt. De rechtbank legde haar vorig jaar alleen een celstraf op. Die heeft ze inmiddels al uitgezeten. Een staakcaravan op resort Waterweelde in Moerdijk is op last van de burgemeester gesloten. In en rond die staakcaravan werden eerder dit jaar chemicaliën gevonden die werden gebruikt om drugs als GHB en speed te maken. Agenten vonden toen ook een wapen en munitie. De staakcaravan is de komende 2 maanden verzegeld. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump kondigde dat gisteren op de NAVO-top in Turkije al aan. De nieuwe acties volgen op vermeende aanvallen van Iran op 3 schepen in de straat van Hormuz. Eerst sprak Amerika over vergelding, maar deze nieuwe aanvallen zijn meer dan dat, zegt NOS-correspondent Sjoerd en Daas.
4: Het heeft nu echt het uithollen, het degraderen van de capaciteit die Iran daar nog heeft om de vrije doorvaart in de straat van Hormuz te ontregelen. Dus ze hebben ze recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust.
3: Wat de gevolgen zijn voor de gesprekken tussen Iran en de VS blijft onduidelijk, al zei Trump gisteren dat die wat hem betreft stoppen. Ja, de NAVO-top in Ankara is afgelopen en de host was natuurlijk de Turkse president Erdogan. Die gaf alle leiders wel een heel bijzonder afscheidscadeau mee, namelijk een pistool dat voorzien was van de naam van de betreffende leider. En hij gaf er ook nog een doos munitie bij. Dat heeft de Britse premier Starmer gezegd toen hij terugvloog naar Londen. Hij moest zelf dat pistool trouwens achterlaten in Turkije, omdat hij het wapen niet mag invoeren daar in Groot-Brittannië.
0: Nee, ja.
3: Ook Rob Jetten die heeft er dus waarschijnlijk een meegekregen, maar of hij hem wel meeneemt naar Nederland, ja, dat weten we nog
0: ja,
3: niet.
0: Ja, maar echt, wat is er nou toch weer voor een cadeau? Ja.
5: Maar er heeft dus iemand ooit een keer gezegd tijdens een vergadering,
3: laten we dat.
5: Zullen we een geweer geven? En toen zeiden andere mensen, ja, goed idee.
0: Ja.
3: En dan gaf hij er ook nog de naam in.
5: Ja. En zullen we er dan wel ook kogels bij hebben? Ja, goed idee.
0: Maar je moet er wel mee kunnen schieten.
5: Ja.
0: Ja,
3: het is
0: nee, het is echt, zeker in de tijd waarin we leven, echt een geweldig cadeau. Daar is goed over nagedacht.
5: Nou, ik, mijn vriendin is bijna jarig.
0: Ja.
5: Nou.
0: Wat geef jij?
5: Nou, misschien wel. Ja.

0: Het zijn de wasbeertjes, oftewel raccoon uit Goes natuurlijk, uit het mooie Zeeuwse Zeeland. Het is altijd een feest als je die gasten ziet spelen en ook hoort, want man, man, man, wat hebben die in hits gehad. Waaronder deze.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Adriaan, kei goeiemorgen.
2: Kei goeiemorgen.
0: Bijna vakantie?
2: Nee, 27 september pas.
0: Oh, dan moet je nog even de zomer door, jongen.
2: Ja, ik moet nog even bikkelen.
0: Bikkelen, ja, snap ik. Nou ja, dat is niet erg, hè? Weet je?
2: Nee, joh.
0: Het is vanzelf september.
2: De kinderen.
0: Ja, en als iedereen terug is, dan mag jij nog gaan.
2: Juist, dan kan ik lekker genieten.
0: Dan, nou, lekker genieten. Dan heb jij nu eventjes nog 2 maanden voorpret. Of 3.
2: Ja.
0: Dus, 2,5 vooruit.
2: Ja, 2,5, ja.
0: Ik was heel erg benieuwd waar deze koffie en thee heen zou leiden. Maar waar gaan wij voor op deze donderdag?
2: Deze donderdag gaan we voor een lekker bakje thee.
0: Ja, voor de Crash Test Dummies. Ja.
2: Juist.
0: Echt zo'n jaren 90 plaatje waarvan ik eigenlijk vind dat het iets snel te vergeten is. Die plaats te snel vergeten door velen.
2: Ja, dat is een leuke nummer, ja.
0: Ja, en ik moet je zeggen, er waren heel veel mensen die stuurden zo van zo'n oh ja momentje of och wat leuk. En het is het uiteindelijk geworden, dus wij willen jou kei bedanken voor het stemmen.
2: Ja.
0: En maak er een mooie dag van, hè?
2: Ja, gaan we zeker doen. Jullie ook, hè?
0: Houdoe.

Samuel Welt en Echte Liefde is te koop. Zometeen mogen we weer gaan raden waar een nieuwsberichtje over gaat. We zitten er best lekker in deze week, mag ik toch wel zeggen. Eerst Niels Geuzebroek en The Street of Hearts.

0: Niels Geuzenbroek en de Street of Hearts hier in een kei goedemorgen. Wij zijn razend benieuwd. We hebben tot nu toe een best wel goede week. Tenminste, we zitten overal of dichtbij of we halen een puntje binnen. Want na zevenen, dan heeft Niek voor ons natuurlijk weer een nieuwsoverzicht. En ja, één berichtje krijgen we alleen de titel. Daar moeten we over gaan. Daaraan moeten we gaan raden wat dat zou kunnen zijn na zevenen. Ik ben echt razend benieuwd, Niek.
1: Een influencer uit Cambodja die dacht dat ze met dit huisdier wel online kon, maar kreeg een koekje van eigen deeg.
2: Oké. Een Cambodja. Een kameel. Geen idee of ze die hebben in Cambodja.
0: Ik denk een grote wurgslang.
2: Oh ja, dat is logisch.
1: Ja, kameel.
3: Sorry. Ik ga ze opschrijven.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, ik denk, ja, dat denk ik.
0: Een influencer uit de website van online kon. Ja, online en dat ze dan niet door heeft gehad. Of ze heeft gedacht
2: dat
0: van...
2: Dat hij ineens in de nek zit.
0: Ja, in de nek en dan op een keer of gebeten of weet ik het wat. Ja. Zoiets zal het wel zijn.
2: Ik vind dat logischer dan dat van mij. Als ik...
3: Maar ik dacht, ik zoek eens een uithoekje op.
0: Nou, we gaan het straks horen. Mocht je nou wel een idee hebben, mag je dat altijd nog appen. Hè? Naar 06-573-28203. Dan hopen wij een zetje te krijgen in de goede richting. Richting de klok van 7, terwijl het zonnetje schijnt, jongens. Het is ongelooflijk.

0: alles over Omroep-Brabant check je via de website en app.
1: Mijn papa verkoopt stoelen.
2: Dit
3: in Mil, Reuzel en Riethoven.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
7: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
10: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
9: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
11: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
9: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hartelijk dank. 7:02 en kei goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB.
13: Ja, de spits is begonnen en je hebt nu vertraging op de volgende wegen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een half uur oponthoud. Op de A27 Breda richting Utrecht, door wegwerkzaamheden voor Noorderloos een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Den Bosch Maaspoort is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.
12: Dankjewel. Er komt weer een nieuw festival naar Brabant. Welke dat is, blijf luisteren.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Kom nu naar een van de 8 Fortsat testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsat.nl. Oh, op die fiets!
19: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
20: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
21: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
22: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Kei. Goedemorgen.
25: Jordi Graat.

0: begint de dag met wat bewolking, maar vrij snel gaat de zon doorbreken. En het is heerlijk zomers warm, 27 tot 29 graden alweer.
1: Oh, even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1981 komt het spelletje Donkey Kong uit.
0: Ach,
1: dat heb jij veel gespeeld, hè?
0: Ja, heel veel, ja.
1: In 1922, de eerste keer dat de 100 meter zwemmen in onder de minuut wordt gezwommen.
0: Zo.
1: Wil je raden waar het wereldrecord nu dan op staat? Nu we zeg maar
0: 100 meter.
1: 100 jaar verder zijn.
0: 46 seconden.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, echt?
1: Ja, 46,4.
0: Nou, dat is echt een
1: staat het. Oh. Ja, nee, jij wist het echt niet. Staat het ook niet in het draaiboek. En in 1982 komt Coca-Cola met een nieuw product. En toen dachten ze, hoe kunnen we dat nou aan de man brengen? Een leuk liedje.

0: Ja, ja, Diet Coke, Cola Light. Dus ja, kwam in 1982 vandaag.
1: Kan ook eigenlijk niet op tegen de, hun kerstdingetjes.
0: Nee, zeker.
1: Vandaag jarig Jochem Uithagen, 50 jaar. Tim Hofman, 38 jaar. En Tom Hanks wordt vandaag 70 jaar. Verder in nieuws, Niek.
2: West-Europa heeft de warmste juni ooit achter de rug. Zo meldt de Europese organisatie die daarover gaat. De extreme hittegolf aan het eind van de maand verbrak temperatuurrecords in verschillende landen en dus ook voor Europa breed. In een flat in Den Bosch is vannacht brand geweest. Een droger vat er vlam. Een aantal bewoners moest uit voorzorg hun huis uit. De brand brak uit na middernacht op de tweede verdieping van het gebouw. Brandweer kwam en had het vuur snel onder controle. Ja, en dan wat ik voor zevenen zei. Een influencer uit Cambodja die dacht dat ze met dit huis hier wel online kon, maar kreeg een koekje van eigen deeg. Jordi, jij zei van, nou, het zal wel te maken hebben met de wurgslang. Ja. Mark, jij had het over een kameel.
0: Ja.
2: Ja, helaas, beide niet goed.
0: Ah.
2: Nee, het gaat over een krokodil namelijk. Cambodjaanse influencer die wordt tijdens een Facebook-livestream gebeten door haar krokodil, terwijl ze schoonheidsproducten verkoopt. Lisa Stray, zo heet ze, die houdt haar bijzondere huisdieren snap op haar schoot, geeft het beest van ruim 2 meter een tik. Maar dat laat hij niet gebeuren en hij bijt dus terug. In haar arm heeft ze de bijtsporen vervolgens zitten.
0: Ja, maar als jij met een beest van 2 meter schoonheidsproducten gaat zitten,
1: dan ga je over vragen over. Ja, het is ook echt weer...
0: Alles voor
1: waarom zou je dit nou ook weer willen? Ja.
0: Het wordt voor mijn gevoel ook steeds gekker. Gekker met die influencers, man.
2: Ja, je moet meer doen om op te vallen, dus ja, dat blijft.
1: Ja. Ja, nou, dat
0: het is wel leuk om te weten dat Jordi presenteert volgende week dinsdag dit programma naakt. Gewoon voor de, voor de kijkcijfers.
1: Ik ga hier volgende week gewoon in de blote piel zitten.
0: Met een wurgslang om zijn nek en een krokodil op zijn schoot.
1: Nou ja, goed. Die hoef je niet te vragen, hoor. Die wurgslang heb ik al.

0: wel Jordi de Anaconda gaat.
1: Ja, ja,
0: dus dan weet
1: ja,
0: je het wel.
1: Dat is allemaal, ja.
0: Ja.
2: Het is weer 7 uur. Een keigoeie morgen.
0: Keigoede morgen.

0: komt een nieuw festival naar Brabant. In de buurt van Liemde komt het Graceland Festival naar onze provincie. Dat was eerst in Zeewolde, maar nu komt het christelijke festival naar hier. Van 13 tot 16 augustus is dat. En we hebben aan de lijn de directrice Gerda. Gerda, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom nu naar Brabant?
1: Ja, omdat het daar gezelliger is natuurlijk.
0: Dat is te makkelijk.
2: Dat is wel waar. Ja,
0: wel waar, maar dat is niet te makkelijk.
1: Daarom. Nee, wij hebben een prachtige jaar gehad in Zeewolde. En helaas was de samenwerking daar over. En er kwamen andere grotere evenementen daar waar wij niet tegenop konden. En toen zijn we naar het prachtige Liemd gekomen. En, maar ik ben er ook wel heel vaak geweest. Want vroeger was daar het Flevo Festival. En daar lijken wij wel een heel klein beetje op.
0: Ah, okay.
1: En, dus het is voor mij en voor een deel van onze bezoekers helemaal geen onbekend terrein. Dus Liemd is natuurlijk heerlijk. Dus we zijn er met heel veel plezier komen daarheen.
0: Precies. Maar ja, je moet natuurlijk wel inderdaad met elkaar overleggen van ja, je gaat wel een stuk de andere kant op. Hè. Het is niet dat het dan... Want in de, waarom dacht u dan, nou, dan gaan we in ieder geval een stuk zuidelijker zitten nu?
1: Nou, weet je, het is ook een kans. Hè. Het is ook een kans voor we hebben ook bezoekers uit België. Hè, die voor hun is dichterbij. Uh-huh. Het is maar net hoe je het bekijkt. Het is ook een kans om op een nieuw terrein in het midden van het land wat meer mensen uit het buitenland erbij te betrekken. En om in een omgeving te zitten waar we gewoon lange termijn kunnen zijn. En niet elk jaar moeten kijken van, gaat dat lukken? Een festival zijn tegenwoordig is, als mensen het een beetje volgen, best wel ingewikkeld. Er komt heel veel bij kijken.
0: Ja, absoluut.
1: En in Liemd zijn de voorwaarden ook gewoon supergoed. Waardoor je ook lekker lange termijn iets samen kunt opbouwen. Bijvoorbeeld de relatie met de gemeente bijvoorbeeld.

0: Nou, je kunt je komen laten inspireren. En wij zijn zelf van oorsprong, hebben iets met de christelijke traditie. En vanuit daar maken we het. En wat we maken is leuk voor iedereen. Dus,
1: ik hoef niet te bidden voor ik binnenkom of een kruisje te hebben.
0: Jij wel, maar de rest niet. Dus dan shiften we dat.
1: Ja, heel goed, heel goed.
0: Nee, absoluut niet. Als je gewoon een gezellig festival wil hebben en een lekker biertje wil komen drinken, dan heb je een superleuk festival. Er wordt heel veel gedanst. We hebben echt fantastische muziek. Michelle David, Lucky Fons, maar ook in de nacht een rave in de bossen. Dus ja, je kunt gewoon, wat je ook wil, kun je daar lekker doen. En tegelijkertijd zitten we in een tijd waar mensen ook wel behoefte hebben aan een goed gesprek en aan zingeving. En dat kan ook. En als je dat niet wil, hoeft dat niet. En als je dat wel wil, dan is het een prachtige plek om dat te doen.
2: Nou is het aanbod natuurlijk qua festivals heel groot. Hoe proberen jullie dan net even mensen over de streep te trekken?
1: Ja, want er is een hoop jullie uitgekocht, jongen, de laatste tijd.
0: Ja, dat klopt. Wij zijn wel uniek. Ja, wij hebben die combinatie. We zijn een heel vriendelijk festival. We zijn ook, we hebben een beetje het huiskamergevoel. Mensen vinden elkaar vooral ook heel gezellig. Mensen zijn veel met elkaar ook aan het praten. Dus als je gewoon een plek wil hebben waar je zegt, ik kan zowel lekker feesten, lekker even aan mijn dak, lekker dansen, maar ook tot rust komen en even bezinnen op het nieuwe jaar dat straks weer start. Nieuwe seizoen dat weer start. Dan is dit gewoon wel een unieke plek waar je het allebei hebt. En als je zelf ooit iets hebt gehad met christelijke roots en denkt van, goed, hoe zat dat nou ook alweer? Of wil ik daar überhaupt nog wat mee? Dan is het helemaal een mooie plek om te zijn.
2: Ja. Ik begreep zelfs dat jullie ook nog iets heel moois doen echt voor mensen die misschien wat moeilijker aan een kaartje kunnen komen, toch?
0: Ja, absoluut waar. Sorry, ik moest even een slokje water
2: nemen. Doe rustig aan.
1: Nee, alle tijd.
2: Wij hebben alle tijd, hoor. Wij zitten hier nog tot 10 uur.
0: Ja. Goed zo, gezellig. We zeggen altijd, Graceland zijn we met z'n allen. En we realiseren ons ook ten eerste dat niet iedereen de portemonnee heeft om naar dit soort evenementen te gaan. En we dachten, dat moet eigenlijk niet. Iedereen moet daar kunnen komen. Dus we hebben een hartstikke leuke kleine beursticket. Die kan iedereen gewoon op de site kopen. Onze eigen bezoekers betalen daarmee en aan fondsen. Uh-huh. Maar we hebben dit jaar zelfs nog een veel grotere primeur. Dat fondsen ons zo gunstig gezind zijn dat we ook gratis kaarten kunnen weggeven.
2: Ja.
0: Aan mensen die het financieel moeilijk hebben.
2: Kijk.
0: Wij vinden gewoon iedereen moet naar zo'n evenement toe kunnen. En dat kan met hulp van de fondsen die wij daarvoor hebben aangesproken, kan wel gewoon. Ja, dus mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten of in de schuldsanering, of jongeren die krap bij kas zitten, of mensen met een vluchtachtergrond, of mensen die in armoede leven. Ja, die kunnen helemaal gratis naar het festival. En sterker nog, die krijgen ook nog gezellig van ons wat muntjes erbij.
2: Want het is
0: een festival zonder consumptiemunten.
1: Hoe kom je daarvoor in aanmerking dan?
0: Gewoon laten zien wat je doet en zeggen, wij zijn meer dan een festival, we zijn ook een community.
1: Hè? Ja, gewoon even bij jullie melden via de mail of zo.
0: Als mensen hier aanspraak op willen maken, dan kun je gewoon mailen naar info@gravesandfestival.nl.
2: Kijk.
0: Je kunt gewoon naar de website, je kunt contactformulier invullen, dat komt echt wel goed. Als je nou aangesloten bent bij een organisatie, dan kan de organisatie zich ook contact met ons opnemen. En dan kunnen we meer mensen daarbij nog helpen. Want zoals je zegt, Liemte is een nieuwe plek voor ons. In Zeewolde hadden we onze netwerken van mensen die deze tickets kregen. En nu kan ik me voorstellen dat in Brabant het leuk is dat lokale organisaties daar ook gebruik van maken.
2: Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen, Gerda. Wij hebben er ontzettend veel zin in, denk ik, met z'n allen. Als we het zo horen, dan gaat het helemaal goed komen.
0: Mag ik
2: je hartelijk danken en succes met de laatste voorbereidingen. En veel plezier alvast, hè?
0: Ja, jullie ook, hè?
2: Fijne dag.

0: Sixpence, Non The Richer en Kiss Me. Het is bijna 19:30, zometeen naar het nieuws met Diek.
1: Ja, onder andere gaat het over branden in appartementen in Den Bosch. En de fans van Taylor Swift die hebben veel over om iets te bemachtigen wat misschien wel te maken heeft met de zangeres.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
6: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
5: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Het is exact 19:30. Annemieke zit bij de ANWB en die weet waar de files staan.
7: Ja, onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een kwartier vertraging. Ook op de A2 richting Utrecht, maar dan tussen Rosmalen-West en Waardenburg een half uur oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum. Door de wegwerkzaamheden een half uur vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein een kwartier extra reistijd.
8: Omroep Brabant.
0: Vandaag begint met wat bewolking, maar al vrij snel gaan we het zonnetje zien in Brabant. Het is zomers warm vandaag, 27 tot 29 graden. Wij gaan naar het nieuws, dat krijg je van Niek.
1: Het was een drukke avond en nacht voor de brandweer in Den Bosch. Rond 11 uur brak er brand uit in een appartement aan de Oostwal. De brand was ontstaan in de meterkast van een woning op de tweede verdieping. Het appartement is flink beschadigd. Rond 12:15 brak er brand uit in een flat aan de Helftheuvelpassage. Daar was een droger de oorzaak. Bij beide branden raakte niemand gewond. Omdat het warm blijft, mag vanaf vandaag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald in 14 gemeenten in Oost-Brabant. Volgens waterschap A en Maas is het onttrekkingsverbod nodig omdat de waterkwaliteit is verslechterd door de tropische temperaturen en de lagere waterstanden. De maatregel geldt voor gebieden ten zuiden van Den Bosch, Nuland en Herper. In Breda is weer een Dixie in brand gevlogen. Dat is de laatste maanden vaker gebeurd in de stad. In de meeste gevallen ging het om brandstichting. De politie onderzoekt nog of het mobiele toilet aan de vestkant vannacht ook in brand is gestoken. Lijkt erop dat er geen staakt het vuren meer is tussen Iran en Amerika. Na Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen heeft Iran vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. De NOS-correspondent Daisy Moore over hoe er in Iran wordt gereageerd.
9: Van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen. Daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump wel nog de optie om te onderhandelen open. Taylor Swift die trouwde natuurlijk een paar dagen geleden in New York met Travis Kelce. Daar kwamen toen een boel fans op af, maar die zagen eigenlijk helemaal niks. Dus veel van hen die dropen weer af. Nou, een kunstenaar uit New York die raapte afval op rondom Madison Square Garden, waar het koppel trouwde en ook een feest gaf. Die besloot alle zooi maar te koop aan te bieden. Denk dan aan sigarettenpeuken, dopjes van waterflessen, rietjes, bestek en zo. En wat denk je? Swifties die tellen daar gewoon geld voor neer.
0: Ja,
1: deze kunstenaar die heeft nu al ruim $1,250 verdiend met al. Ja, en het gaat dus om spullen die hij heeft opgeraapt. Ook nog buiten het terrein dat werd afgezet voor die bruiloft. Dus niet eens van de locatie zelf.
0: Maar dit is dus helemaal niet van mensen die daar zijn geweest.
1: Nee.
0: Dit is gewoon van Hans Likbelul die toevallig staat te kijken op 200 meter.
1: Ja, maar ja, die fans die denken, ja, misschien dat dan toch iemand zou.
0: Ja, maar dan ga je wel echt een beetje een grens over.
1: Ja, nou dat is.
0: Ik snap dat je fan bent en ik snap dat je iets wil weten daarvan.
10: Dat snap ik ook nog, hoor.
0: Dat snap ik echt allemaal. Maar dat je dan de sigarettenpeuk van iemand die er helemaal niks mee te maken heeft voor €100 gaat kopen.
1: Nee, dan schijnt iemand inderdaad $25 te hebben betaald gewoon voor een rietje. Dat dus die kunstenaar heeft opgeraapt.
8: Ja. Nee, ja, ik gun het die kunstenaar vindingrijk, maar...
1: Ja, die doet het waarschijnlijk onder bom van dit is een kunstproject. Maar die had waarschijnlijk ook niet verwacht dat alles wat hij zou verkopen gewoon ook...
0: Ja, hier hebben we een bult zand. Daar hebben ze overheen gelopen misschien. Of overheen gereden. Ja, weet je, zo wordt het...
8: Ja, dat is €200, Jordi.
0: Dure hobby, Taylor Swift en vervolgens. Kijk, goedemorgen. We gaan zo meteen natuurlijk ons spelletje doen. Op donderdag is dat de telefoonbingo. Het uitgebreide weer komt eraan. En nu Montel Jordan.

0: Montel Jordan en This Is How We Do It. 8:08. Berend bij Weerplaza, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen, gisteren zat ik bij iedereen aan te kondigen, we gaan lekker de zon zien vanmiddag. Nou, ja. Ik heb langer moeten wachten, maar ik denk dat hij nog verstopt zat.
1: Ja, gisteren viel een beetje tegen inderdaad.
0: Klopt, die zon, maar vandaag, nieuwe ronde, nieuwe kansen, toch?
1: Precies. Ja, kijk, de zon die schijnt op dit moment al veel plekken. Hè? Dus ja, klopt. Daar gaat ook maar weinig verandering aan komen. Dus vandaag volgt echt wel gewoon een zonnige zomerdag met temperaturen die flink op gaan lopen. Want het wordt gewoon zomerswarm vanmiddag met zo'n 25 tot lokaal misschien wel 28 graden in het zuidoosten van de provincie.
0: Kijk.
1: Dus ja, echt een zomerse dag met ook niet al te veel wind. Dus heerlijk weer om lekker op uit te trekken.
0: Absoluut. En hoe gaan we dan een beetje in het weekend in? Want het staat natuurlijk voor de deur. Morgen voor het zuiden heel veel mensen vakantie, officieel. Ja,
1: precies.
0: Kunnen ze een beetje met een goed gevoel de vakantie in?
1: Nou, die vakantie gaat gewoon tropisch beginnen zelfs. Want de temperatuur gaat nog verder oplopen. En in Brabant verwachten we gewoon temperaturen die vanaf morgen lokaal zelfs de tropische 30 graden weer aan kunnen gaan tikken.
0: Mm-hmm.
1: En daarbij is vanaf morgen ook gewoon ronduit zonnig elke dag. In het weekend is zelfs waarschijnlijk gewoon zonovergoten. Geen wolkje in de lucht verwacht ik in Brabant. Bij temperaturen die op zaterdag uit kunnen vallen op zo'n 32 lokaal, misschien wel 33 graden. Dus echt wel
0: heetje.
1: Zondag wordt het dan graad of 30 op de meeste plekken. Dus het wordt echt wel zeer warm weer. Wel minder heet dan bijvoorbeeld 2 weken terug. En ook die luchtvochtigheid is wat lager. Dus het is echt wel iets aangenamer dan tijdens die vorige hittegolf. Dus dat is voor de meeste mensen denk ik wel positief nieuws. Ook volgende week, voor de mensen die gewoon vakantie hebben, ziet het eruit dat het warme weer gewoon stand weet te houden.
0: Ja.
1: Temperaturen van 35 graden hoeven we gelukkig niet te verwachten. Maar dat we waarschijnlijk zo schommelen rond de graad of 30... is best wel aannemelijk voor een langere tijd. Ja.
0: En natuurlijk ook volgens mij wel een verschil met de nacht. Hè? Want ja, toen het echt zo warm was, gingen we gewoon 23 graden de nacht in. En nu is het nog wel eventjes raampje open, toch?
1: Zeker, ja, dat is inderdaad wel. Het is gewoon een ideaal moment om alle ramen open te zetten om je huis nog even te verkoelen in de nachten. Want zeker de komende nachten koelt het nog af naar 14, 15 graden. Dat is gewoon lekker frisjes. Vanaf zaterdag worden de nachten ook wel ietsje warmer. Maar het blijft wel echt elke nacht gewoon ruim onder die 20 graden uitkomen. Dus echt die plaknachten, die zijn gelukkig ook niet aan de orde. Dus dat is ook wel positief nieuws, denk ik.
0: Kijk, kijk. Helemaal top. Dankjewel en een fijne dag.
1: Zelfde.
2: Telefoonbingo.
0: Het is donderdag, dus doen wij de telefoonbingo. Het is heel simpel. Zometeen laten wij de computer een getal draaien. Bijvoorbeeld, stel voor, we draaien een 10.
3: Dat is een voorbeeld, hè?
0: Een 1 en een 0, dus dat je een 10 hebt. En je hebt 10 in je telefoonnummer. Dan mag je bingo appen naar 06-573-28203. Voor duidelijkheid, dit is een voorbeeld.
3: Dit is een voorbeeld. En het is dus niet als je een 1 hebt en ergens anders in de telefoonnummer een 0.
0: Nee, achter elkaar
3: zitten.
0: Nee,
3: het moet echt een 10 zijn.
0: Streng, bij deze. Laten we eens even kijken waar we op uitkomen vandaag.
4: 5.
0: Oké. Okay. We zijn met een 5.
3: Iets in de 50 dus.
0: Ja, dus ook nu hoef je nog niet te appen, want we moeten nog een tweede erbij doen.
3: Ja.
0: Daar gaat hij.
4: 5.
0: En nog een 5.
3: Oké. Okay.
0: 55. Heb jij 55 in je telefoonnummer, dan mag je nu zo snel mogelijk bingo appen naar 06-573-28203. En wat ook belangrijk is, als we je straks gaan bellen, dan moet je opnemen met bingo.
3: Oh ja. En als je opneemt met hallo Hans?
0: Nee, dan gaan we door naar de volgende.
3: Oké, okay, ja.
0: Dus bij deze. 55, heb je dat in je telefoonnummer? Nu snel appen naar de studio. 06-573-28203. Even het woordje bingo appen. En houd je telefoon in de gaten. Dat is ook belangrijk.

0: prachtig liedje. Eerlijk is eerlijk. Danny Vera, Try Again.
1: Telefoon bingo.
0: We gaan eens iemand bellen.
2: Die moet wel nog goed opnemen.
0: Ja.
3: Bingo!
0: Nou!
2: Ja, ik hoorde een bingo!
0: Yeah. Met wie hebben wij het genoegen?
3: Met Danielle Melis.
0: Danielle, Danielle of Danielle?
3: Ja, officieel Danielle, maar daar ben ik een beetje allergisch voor.
0: Oh, dan zeg
3: ik... Ik Daan gewoon.
0: Nou,
2: hallo. Okay. Hey Daan.
0: Hey Daan.
3: Hoi.
0: Waar kom je vandaan?
3: Uit Sint-Oederode.
0: Sint-Oederode, kijk. En ja, ik ben meteen even jouw telefoonnummer aan het controleren. En dat klopt, want na de 06 komt er een ander getal. En dan komt 55 voorbij. Dus
3: ja.
0: Jij hebt hem binnen. Het Kei Goeiemorgen prijzenpakket.
3: Oh, geweldig.
0: Kom zo snel mogelijk naar je toe.
3: Nou, dank je.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
3: Werken.
0: Nou, dan
2: is dat leuk.
0: Wens ik jou een kei mooie werkdag toe.
2: Oh, leuk werk. Ook echt gelukkig.
0: Houdoe, hè.
3: Houdoe, bedankt.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
12: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
11: Vragen over groei.
13: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
11: Of vragen waar je niet omheen kunt.
14: Hoe behoud ik mijn mensen?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
17: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
16: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
18: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
16: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
19: Twee minuten over acht. We gaan naar het Omroep-Brabants verkeer. Annemieke bij de ANWB. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. De ochtendspits komt verder op gang. Met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. En dan iets verderop tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen ook nog eens 20 minuten extra reistijd. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Voor Moergestel een kwartier extra reistijd.
19: Dankjewel. Ja, het is donderdag. Voor heel veel kinderen is het vandaag de laatste schooldag voordat ze 6 weken vakantie hebben. Ik denk dat de kinderen daar enorm naar uit hebben gekeken. En ik denk de ouders ook, denk ik.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
23: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
29: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
30: SWK Benelux.
29: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
31: Mijn papa verkoopt stoelen.
32: Dit
29: in Mil, Reuzel en Riethoven.
33: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Kei. Goedemorgen. Jordi Graat.

0: Het is Prince en 1999.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent op deze donderdag, de 9e van juli. Vandaag begint de dag wel wat bewolking, maar die is ondertussen al bijna zo goed als verdreven uit Brabant. En de zon gaat doorbreken. Betekent ook dat het zomers warm gaat worden, met temperaturen tussen de 27 en de 29 graden.
2: Ja, het is de dag van de kuiltjes in de wang.
0: Ach, ja.
2: Ja, het is de dag...
0: Ja.
2: Ja? Oh, nou dan, ja. Hartelijk... Oh ja, ik zie het.
0: Ja.
2: Ja, hartelijk dag voor jou dan.
0: Ja.
2: Dag van de omelet is het.
0: Kan ik ook maken.
2: Ja, en het is, ik weet niet of je weet wat het is, de dag van de durian.
0: Nou.
2: Dat is een vrucht die vooral in Zuidoost-Azië voorkomt.
0: Ja.
2: En dat noemen ze ook wel de stinkvrucht, want als je die openmaakt...
0: Oh, dat is dit, oh, ja.
2: Meurt.
0: Ja.
2: Ongekend hard.
0: Ja, ja,
2: maar het is dus als je het dan daarna opeet, is het lekker.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja.
0: Oh, een aparte vrucht.
2: Zeker, die komt hier in Nederland bijna niet voor, maar in Zuidoost-Azië heel veel.
0: Bij deze. Vandaag jarig, Gert-Jan Zegers, 57 jaar. Courtney Love, 62. En deze dame wordt 79. Journey Kaagman. En voor velen is dat natuurlijk gewoon een muzikaal icoon. Voor anderen is het het jurylid van Idols. En ja, anderen, dat is gewoon, ja, dan denken ze, zoek het maar even op. Zou
2: nee, zeker.
0: Dus,
2: en het voordeel van Johnny Kaagman, als ze er nog steeds zo bij zit als in de Idols-tijd, als je haar een cadeautje geeft en ze vindt het niks, kun je het niet anders zien.
0: Nee. Dat is waar,
2: gezicht blijft gewoon in
0: waar,
2: de plooi.
0: Ja. Janiek, we gaan naar het nieuws.
3: Ja, een vrachthuischauffeur in Duitsland is opgepakt nadat hij met volle lading met meer dan 150 km per uur over de snelweg reed. Hij haalde auto's in die 140 reden en gaf dan vaak nog wat extra gas bij. Hoe het kon dat zijn vrachtwagen zo hard ging, dat is nu ook duidelijk. Want eigenlijk kan hij niet zo hard, zo'n vrachtwagen, maar dat was met de techniek geprutst. FC Eindhoven heeft een oefenwedstrijd gewonnen van degradant NAC. Het werd 2-0 voor de Eindhovenaren. Mooie opsteker voor de winnende ploeg, maar NAC bleef met veel vragen en stof tot nadenken achter, want het speeldodem is heel erg slecht. En de vakantie hoort de ultieme manier te zijn om te ontspannen, maar voor veel Nederlanders blijkt een nachtrust op bestemming een flinke uitdaging. Uit nieuw onderzoek van Swiss Sense blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden slechter slaapt op vakantie dan in een vertrouwde omgeving thuis. Vooral jongeren en vrouwen die ervaren moeite met de omschakeling.
2: Ja, heb jij er last van?
0: Nee, bij mij gaat het altijd redelijk snel goed, moet ik zeggen. Alleen ik was in juni dan in Spanje en dan heb je zo'n twijfelaar, weet je wel?
2: Ja.
0: Dan kan je reet niet keren. En dat vindt de wederhelft vindt dat heel romantisch en ik vind het verschrikkelijk.
2: Ja, ik vind dat ook niks. Je moet wel een beetje ruimte hebben.
3: Ja, je
2: vindt
3: wel al gewoon kussens vaak slecht.
0: Ja, kussens zijn
2: dat is wel slecht.
0: Ja.
2: Maar ja, ik ga ook geen kussen in mijn koffer doen, dan zit je halve koffer vol.
0: Nee, dus dat is wel echt. Maar het ligt ook puur aan, weet je, volgens mij ook nog aan het land waar je bent, want weet je, volgens mij de Spaanse bedden zijn vaak wat harder. Volgens mij bijvoorbeeld de Griekse bedden zijn wel wat breder en wat zachter. Weer, weet je, volgens mij is ook ieder land heeft weer net wat andere manier van slapen ook, of hoe je gaat liggen of dat soort dingen. Dus het is wel, ja, maar ik snap het wel, maar het is ook gewoon echt shit als je dan eindelijk op vakantie bent en je ligt de halve nacht wakker omdat je draai niet kan vinden.
2: Nee, dat is zeker zo. Ja, ik slaap overal in het vliegtuig, op de bank,
0: ja, dat is
2: op een zwembadbedje, heerlijk.
0: Ja, dat is echt één groot feestje. Maar ik vind wel, ik snap het wel. En meestal heb je ook nog zo dat je dan de eerste 2-3 dagen dan ook even nog moet wennen. Dan heb je een paar goede nachten en dan moet je eigenlijk alweer terug. Dus
2: dan zeg ik, meer drinken. Val je zo in slaap?
0: Meer drinken.
2: Meer drinken.
0: Ja, meer drinken.
2: Ja.
3: Dat werkt bij mij niet zo.
0: Nee? Ben jij goed in slaap op vakantie?
3: Ja, nee, dat wel. Maar als ik echt veel drink, dan slaap ik echt niet beter, hoor. Nee.
0: Nou ja, het is gewoon bij mij gewoon echt de ruimte. Dat ik dan gewoon denk, weet je, dat je dan echt een beetje op het randje ligt. En dan lig je echt immer in één zo'n houding. Ja, ik vind
2: dat ik heb goed nieuws. Jij gaat binnenkort weer even weg.
0: Ja,
2: dat is een eenpersoonsbed.
0: Ja, dat weet ik. Ja, dat is echt zo. Die caravan, dat is een eenpersoonsbed. Ja, waarom lach je nou?
2: Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. Ik heb ook gezegd, koop een luchtbed. Want dan, weet je, ga ik wel in de woonkamer liggen of zo. Dan is voor mij ook prima. Maar ja, dat is dan weer niet romantisch en
2: cool.
0: Ja, waar een wil is weg, weet je wel.
2: Ik vind Jordi Graat sowieso in een caravan is een beeld. Daar ga ik mij de hele vakantie mee vermaken.
0: Ja. Ja. Past niet, hè?
2: Nee.
0: Nee,
2: nee, dat past niet.
0: Nee.
2: Jij moet gewoon lekker in een hotelletje. Ja. Goed bed, aircootje. Iemand die 's ochtends een jus eraan komt brengen.
0: Ja. Ja, maar goed, maakt niet uit. Ik heb er echt zin in.

0: Sabina Carpenter en Manchild.
1: Want het is zomaar jouw dag.
0: Het is bijna vakantie voor veel mensen. De Zuid, of in ieder geval regio Zuid, heeft vanaf morgen officieel vakantie. 6 weken lang, sommige 8. Sommigen die denken, nou, we beginnen halverwege september.

0: We zoeken een leraar, daar kijken wij in ons vriendenboekje. En zo kwamen wij uit bij meester Ramses van basisschool De Korenaar. En dus vriend van de show. Kei goedemorgen.
1: Ja, kei goedemorgen.
0: Kei goedemorgen. Laat ik het zo zeggen. Hoe voel je op dit moment, zo'n laatste dag voor de grote vakantie?
1: Dat is super lekker. Dat is hard werken. De laatste feestweek is altijd even aanpoten.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Maar je werkt naar het eindje toe, hè? Ja.
0: Ja, want ook voor de duidelijkheid, vandaag is ook echt bij jullie op de school de laatste dag, hè?
1: Ja, we hebben morgen nog een teamdag, dus dan gaan we met de meesten dan heel veel gezellige dingen doen. Maar vandaag is de laatste schooldag voor de kinderen.
0: Ja, ja, precies. Hoe is het schooljaar gegaan voor jou als leraar?
1: Dat was een prima schooljaar. Het was geen niks geks aan de hand. Het is gewoon een schooljaar waarbij we gewoon allemaal lekker ons ding hebben kunnen doen. En onze school heeft heel veel... aparte dingen mogen doen, omdat we inclusieve school zijn. Dat is nogal opvallend. En dat viel ook op bij de andere mensen. Dus we hebben heel veel schoolbezoeken gehad. Dus we konden heel trots vertellen over onze school. En dat vinden we heel leuk.
0: Wat leuk. Wat doe jij nog op zo'n laatste dag, zit ik nu te denken? Is dat gewoon...
1: Wat doen we? Ja. Nou, we hebben zo'n hele feestweek. En vandaag de allerlaatste dag, dan eindigen we altijd met in ieder geval het onderdeel doorschuifuurtje. Dus dat wil zeggen dat alle kinderen even gaan snuffelen in hun nieuwe groep bij een nieuwe meester en juffen. Altijd hartstikke spannend.
0: Ja.
1: Want dan gaan ze voor het eerst naar de nieuwe juf of meester toe om vast te horen wat ze volgend jaar allemaal gaan meemaken.
0: Oh.
1: Dus dat is leuk.
0: Want welke klas heb jij?
1: Groep 8.
0: Groep 8, oh. Ja. Maar dat vind ik altijd wel... Ja, ik weet nog van toen ik in groep 8 zat, ik vond dat echt een... heel raar moment. Ik weet nog wel dat ik daar echt best wel van slag van was.
2: Ja, maar daar kom je echt nooit meer terug.
0: Dan kom je dus niet meer terug. Dan gaan ze echt uitvliegen voor een volgende stap.
1: Die hebben dinsdag uitgezwaaid. Toen hadden ze afscheidsavond en musicalavond. Ja. En dan bloeien er her en der wel wat traantjes.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En voor jou als meester?
1: Altijd, dat went niet.
0: Nee.
1: Dat kan ik je zeggen. Ja, dat is echt heel vreemd. Maar je ziet dan ineens die mannetjes die hier groep 0 binnenkwamen als 4-jarige. Die zie je dan ineens als 12-jarige zo de wereld instappen. Echt letterlijk, de deur uit die laatste avond. En dat blijft altijd een kippenvel moment. Dat is zo leuk.
0: En toch lijkt het me ook wel een beetje... het klinkt raar misschien, maar ook een beetje verdrietig of zo. Snap je wat ik bedoel? Want je hebt natuurlijk toch een hele periode... Jullie hebben toch ook heel veel die kinderen gevormd in al die jaren. Wie ze nu zijn. Ja,
1: en je hebt ze 8 jaar meegemaakt, hè?
0: Ja, precies.
1: En die ga je dan lang niet meer zien. En zij elkaar niet meer. Dus vrienden en vriendinnen laat je achter. Je weet dat je hele leven op zijn kop gaat als je naar de middelbare school gaat. Dus nee, dat is echt een moment, hoor.
0: Ja. Och man.
1: Ja.
0: Ach ja. Zeker met zo'n musical inderdaad. Dan is dan echt zo'n... dan zie je de ouders ook altijd brullen, hè?
1: Oh man. De zakdoeken waren niet aan te
0: spelen. Ben benieuwd hoe het bij mij gaat over een paar jaar. Als hier al een klein lookje daar staat. Maar goed.
1: Ja.
0: En dan ga je zelf ook nog lekker op vakantie?
1: Ik vertrek inderdaad meteen op CK. Dus aanstaande zaterdag meteen de vouwwagen aanprikken. En dan in 40 graden in Frankrijk ergens mijn vouwwagentje uitklappen. Dus dat wordt feest, ja.
0: En wanneer begint het dan weer een beetje voor jou? Wanneer, welke periode? Ja, is dat begin augustus weer? Half augustus,
1: ja, ja. De data ben ik niet zo goed in, maar wij hebben 5 weken niks. En dan de laatste schoolweek voordat de kinderen komen, dan zijn wij hier op school weer aan de slag. Dus dan beginnen we met een gezellige vergadering, klassen inrichten, werkboekjes kopiëren, computertjes klaarmaken. Het voorbereidende werk.
0: Ja. Het blijft wel iets bijzonders, hè, het onderwijs.
1: Dat is kei leuk, man. Ja. Dat is de mooiste baan die er is.
0: Dat geloof ik echt, ja. En heb je volgend jaar weer groep 8?
1: Ik heb inderdaad groep 8. Ik heb nog veel meer taken hier op school, maar onder meer groep 8, ja.
0: Och, kijk. Ja, dan begint het weer, hè. Dan,
1: leuk, hoor.
0: Dan gaan we weer een nieuw schooljaar en het gaat zo snel. Nou,
1: ja, joh.
0: Mag ik jou in ieder geval nog een hele mooie dag toewensen en geniet van de vakantie?
1: Dat gaan we doen, jullie ook.
0: En Ramses, je weet het, hè. Gewoon even 5 weken doorbikkelen. Hebben jullie weer vakantie?
1: Kijk, jaloers.
0: Weet je wel, hoor.
1: We zoeken een
0: fijne dag, hè.
1: Doei.

0: Marvin Gaye, Kim Weston en It Takes Two. Het is bijna 8:30. We gaan zo naar het laatste nieuws. Niek, wat zit er bij jou in?
1: Onder andere gaat het over branden in appartementen in Den Bosch. En het gaat over iemand die het liefst wil dat het WK voetbal vandaag al eindigt.
2: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
3: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
0: Het is exact 8:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het onderbrand verkeer. Annemieke bij de ANWB.
6: Goedemorgen, er staat vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten vertraging. En iets verderop op de A2, maar dan richting knooppunt Everdingen ook nog eens 20 minuten oponthoud. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein duurde er ook 20 minuten langer over. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Vlijmen een kwartier extra reistijd.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag zou de dag nog starten met wat bewolking. Maar als ik zo hier naar buiten kijk, dan zijn de laatste wolkjes nu aan het wegdrijven. Dus wat dat betreft gaat het goed komen. Het is zonovergoten en zomers warm. 27 tot 29 graden. Wij gaan naar het nieuws, dat krijg je van Niek.
1: 2 branden in Den Bosch. Rond 11 uur gisteravond brak er eerst brand uit in een appartement aan de Oostwal. De brand was ontstaan in de meterkast van een woning op de tweede verdieping. Dat appartement is flink beschadigd. Rond 1:15 vannacht brak er brand uit in een flat aan de Helftheuvelpassage. Daar was een droger de oorzaak. Bij beide branden raakte niemand gewond. Een auto is gisteravond in Deurne in brand gevlogen terwijl er iemand inreed. Een bestuurder zette de auto aan de kant en wist op tijd uit te stappen. De brandweer had het vuur snel geblust. De auto is wel zwaar beschadigd geraakt. In Den Bosch wordt veel gesproken over het nieuws dat gisteren bekend werd dat de carnavalsdonderdag in Oeteldonk verdwijnt. De gemeenteraad heeft ingestemd met strengere maatregelen om de drukte en overlast in de binnenstad terug te dringen. Burgemeester Mikkers legt uit waarom.
8: De Oeteldonkse dagen is van zondag tot en met dinsdag, want dan is de hoogheid hier in de stad, in het dorp Oeteldonk. En dan vieren we het echte Oeteldonkse carnaval. De activiteiten, de voorballen zijn al begonnen op vrijdag en op zaterdag. Dat hebben we al de afgelopen jaren toegestaan. Maar we moeten nu echt zeggen, er is een grens bereikt. En dat betekent dat de donderdag er vanaf gaat.
1: Daardoor gaan de evenementen niet door en mogen cafés die drank schenken pas om 6:00 s'avonds open. De Bosse Horeca noemt de maatregelen buitenproportioneel en zegt ook dat het flink in de papieren gaat lopen. Komt een nieuwe achtbaan in de Efteling. Die attractie, die Missie Luminar gaat heten, komt vlakbij de entree en wordt in 2029 geopend. Achtbaan gaat 50 miljoen euro kosten. Dat is net allemaal bekendgemaakt. Iran heeft vannacht vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie om te onderhandelen wel open. Hoort NOS-correspondent Sjoerd Hendaas.
9: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: Ja, volgens president Trump zijn Amerikaanse aanvallen nodig om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De 35-jarige Remco, ja, die kan niet wachten tot het WK voetbal voorbij is. Hij komt op de site metronieuws.nl aan het woord en klaagt daar over zijn buurman. Die heeft 6 weken vrijgenomen om alle wedstrijden van het WK te kunnen kijken. Nou, dat moet hij zelf weten, zegt die Remco in Metro. Maar deze man die pakt het wel heel fanatiek aan. Hij kijkt namelijk alle wedstrijden op een grote beamer in zijn achtertuin. Zelfs als het midden in de nacht is. Ja, en als er dan wordt gescoord, dan schreeuwt hij volgens deze Remco zo hard alsof hij zelf in het stadion zit. Nou, hij, zijn vrouw en 2 jonge kinderen die worden er vaak wakker van. Maar die buurman die zegt dat ze zich niet zo druk moeten maken, omdat het toch niet ieder jaar een WK is. Dus hij, ja, het is gewoon een feestje voor hem, zegt hij. En zo pakt hij het ook aan. iedere nacht weer.
7: Ja. Nou, dit zijn nu geen nachtwedstrijden meer.
1: Volgens mij was het gisteravond überhaupt niet. Dus een goede nacht gehad.
7: Nee, zeker. Er komen nu 4 dagen op rij 2 potjes, volgens mij. En dan weer een paar dagen niet, dan nog 2 potjes. Dus het is nu bijna voorbij.
1: Het einde in zicht.
7: Maar ik kan me wel voorstellen als je nachtenlang inderdaad op 3 uur wakker
0: ligt. Ja, als iedere nacht bal is, dan en zeker op een beamer en alles erop en eraan, alsof je daar party aan het houden bent, dan is het wel lastig.
1: Hij heeft ook de kratten bier en de chips bij iedere wedstrijd erbij staan, zegt deze Remco.
7: Ja, wel lekkere vakantie. Ja. Als je dit echt leuk vindt.
0: Nou, ik ken nog iemand die woont in. Dat is geen grap, die woont in Helmond. Die heeft gewoon letterlijk zijn hele schema
1: gebouwd
0: omgedraaid. En die kijkt alle wedstrijden. Dus die vrouw die komt 's ochtends beneden. Dan gaan ze samen ontbijten. Hij gaat naar bed. Nee, dat is echt zo. En hij wil gewoon dat WK omvolgen. Dat is toch fantastisch?
7: Ja, zeker. Ja. Nee, als je daar de tijd voor hebt, dan is dat echt waanzinnig.
0: Ja,
7: vind ik echt. Ja, dat meen ik echt serieus.
0: Wij keken hier in Nederland zelf al en wij moesten 5 dagen bijkomen.
7: Ja, maar dat ga ik niet doen voor Uruguay tegen Kaapverdië.
0: Maar goed, weet je, ik hoop in ieder geval wel. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Ik hoop in ieder geval wel dat ze nog een beetje lol hebben gehad met elkaar. Voor de wedstrijden van Nederlands elftal.
7: Ja.
0: Dat het daar het allemaal goed ging.
7: Had ik, als ik de buurman was, Remco ook wel even uitgenodigd.
0: En over 2 jaar is het gewoon weer op schappelijke tijden. Dus zo maak je niet
7: dat.
0: Druk.
7: Het is zelfs een uur eerder.
0: Voor de komende jaren ben je er weer vanaf. Goedemorgen en van harte welkom. Je luistert naar de ochtendshow hier op Omroep Brabant.

0: veel jongeren... Want we hebben het natuurlijk wel over de basisschoolleerlingen gehad. Maar als je dan iets verder gaat kijken... dan is voor veel jongeren ook al de zomervakantie begonnen. En anderen die staan echt aan het punt om ook lekker een aantal weken... niks te hoeven en te moeten. Ja, en dan bijvoorbeeld een beetje uitslapen en lekker een beetje
1: lekkertje,
0: hangen.
1: Ja.
0: Maar er zijn er ook heel veel die denken... ja, wacht even, ik wil ook wel een stand-by verdienen. En dus blijft vakantiewerk, zeker in de zomer, ontzettend populair. Ook door alle personeelstekorten. En waar jongeren vooral vroeger een zomerbaantje zochten in de horeca. Ook omdat ze daar zelf natuurlijk vaak kwamen. En ja, dan dachten, dan gaan we wel eventjes terras lopen en dat soort dingen. Zijn er ook wel echt wel andere dingen, verschuivingen qua... ja, waar mensen, of in ieder geval waar jongeren heel vaak naartoe gaan.
1: Nou, wat wel opvalt, het wordt dus steeds maatschappelijker.
0: Ja, klopt.
1: En het moet professioneel al relevant zijn. Oftewel, mensen hebben dan in hun hoofd, ik wil later graag...
0: ja,
1: X worden, ja, dan ga ik nu alvast iets doen wat een beetje in die richting zit.
0: Precies. En ook bijvoorbeeld banen in de bezorging en de winkels, die trekken ook nog zeker aan, maar dat komt vooral door de flexibiliteit. Dat je bijvoorbeeld zelf kan opgeven van, nou, ik werk op maandag 5 uurtjes en dan doe
1: dan
0: ik
1: even niet.
0: 2 uurtjes en dan ben ik aan de diarree, dan doe ik even niks.
1: Ja, precies. Wat heb jij vroeger gedaan?
0: Ik heb kranten bezorgd.
1: Plaatjes gedraaid natuurlijk ook
0: plaatjes.
1: Wel.
0: Ik heb in de supermarkt gewerkt.
1: Oh, maar
0: dat deed ik allemaal. Ik deed vaak ook een hele combi daarvan. Dus dat soort dingen.
1: Ja.
0: En dat soort dingen allemaal, van die bijbaantjes. Heb jij bijbaantjes gedaan, Aniek? Heb jij vroeger echt voor...
2: Ja, ik heb van die omroepbladen bezorgd. En ik heb in de supermarkt gewerkt. Ik heb in de afwas gestaan bij een restaurant.
0: Oh ja.
2: Dus achter de bar.
0: Ja.
2: Bij de tennisvereniging. Dus ja.
0: Wel leuk hoor. Netjes. En jij, Mark? Ja, jij was bakker.
1: Ik was bakker.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Zeker, vanaf heel vroeg eigenlijk al. Dus ik heb heel veel brood gebakken en taartjes gemaakt.
0: Oh,
1: en dat soort dingen allemaal,
0: kijk,
1: ja.
0: Dat is wel echt... lekker, man.
1: Ja, niks meer mee gedaan daarna. Dus dat maatschappelijk of professioneel relevant zat er bij mij nog niet...
0: kwam nog even niet helemaal door.
1: Nee.
0: Maar ja, dat is ook wat het is, hè. Ja, het is heel simpel. Wij zitten hier dan te kletsen erover en wij denken... oh ja, dat baantje was leuk geweest. Of dit had ik wel eens willen doen. Of dat vond ik wel een leuk baantje. En ook omdat er een beetje een verschuiving is. En dan geloof ik ook dat je echt, als je kijkt naar de afgelopen 30, 40 jaar... dat er natuurlijk allerlei soorten baantjes waren.
1: Zeker.
0: En nog steeds zijn. Dus wij vroegen ons een beetje af, wat heb jij voor vakantiebaantje gedaan? Waar heb jij je in de zomer mee bezig gehouden om een paar centen bij te verdienen? Laat het weten via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat even van je horen. En wij zijn gewoon heel benieuwd naar jouw vakantiebaantje. Of het kan zelfs zijn dat je misschien komende zomer een vakantiebaantje gaat doen. Want het is niet zo dat je dat vakantiebaantje gedaan moet hebben. Het kan ook zijn dat je denkt van nee, wacht even. Wij gaan nog steeds met een club vrienden gaan we ergens werken. Of ik zelf ga ergens werken. Laat even weten wat jouw vakantiebaantje is of misschien wel was. Via 06-573-28203. En dan zijn wij heel benieuwd wat het uiteindelijk is geworden een beetje.
1: Ja, zeker. Of het inderdaad horeca was toen vooral. Of toch ook wel echt
0: andere
1: dingen.
0: Heb je er warme herinneringen aan? Of juist helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Laat het vooral weten. 06-573-28203. Wat was jouw vakantiebaantje? Ik ga iets Italiaans draaien voor jou. Om jou toch even een beetje in zomerse sferen te brengen. Dus
1: leuk.
0: Deze.

0: Nick, ik laat de afkondiging aan jou.
1: Sarah Perget, Tiamo.
0: Ja, precies. Ja. Kei bedankt. Ja. Kei, goedemorgen. We hadden het over vakantiebaantjes. Over van die heerlijke, fijne baantjes. Waar je ja, misschien op een of andere manier toch heel erg... ja, misschien wel jezelf een beetje hebt gevonden. Of van die baantjes waarvan je denkt van... Nou, dat vond ik toch wel echt leuk om te doen. En ja, wat was jouw vakantiebaantje? Of misschien is wel jouw baantje voor de zomer. Wat komt er allemaal een beetje voorbij, Mark?
2: Oh, sorry. Ja.
3: Niks. Hallo. Nou, Jolanda bijvoorbeeld, die heeft twee bijbaantjes gehad. Eentje bij een tuinder. Ja. Onkruid plukken en potjes vullen met potgrond.
0: Goeie, ja.
3: Ja, en daarna werd ze badmeester bij het Wolfsven.
0: Dus dat
3: is ook wel echt heel leuk.
0: Ja.
3: Ad is ook begonnen bij een tuinder. En dat komt best wel veel binnen. Want ook Juliette is bijvoorbeeld begonnen met het plukken van aardbeien. In de horeca komt er ook wel heel veel binnen. Franka stuurt dat bijvoorbeeld. Esther, die was hondenverzorger in het lokale dierenasiel toen ze 14 was.
0: Kijk,
3: al.
0: Ja.
3: Dus die was er ook wel, dat vind ik al wel, richting het maatschappelijke gaan. Toen in de tijd, zeg maar. Nou ja, Wilma was ook in de horeca. Danielle, die had als vakantiebaantje in een klein hotel 's ochtends het ontbijt en het in- en uitchecken.
0: Ja.
3: 's Avonds het terras en in- en uitchecken van gasten. Maar dan was ze dus 's middags vrij. En dan kon ze 's middags gewoon doen waar ze zin in had. Dus die had een soort opgesplitste dag. 's Ochtends een paar uurtjes.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: 's Avonds een paar uurtjes. Ja. Dus ja, dat was ook wel slim. Dat waren de dingen die wel het meest voorbij kwamen. Er kwamen ook nog een paar audio-appjes binnen, toch?
0: Robert zegt volgende.
4: Ik heb vroeger, als een klein manneke, 14, 15 jaar, heb ik in zwembad de Wissing Helmond gewerkt. En ook in de weekenden. En daar kregen we 5 gulden per uur voor. En dan deden wij, in het voorjaar deden wij het buitenbad helemaal schilderen. En helemaal zomer klaarmaken.
5: Ja, laat even weten wat je had.
4: En ja, s'avonds gratis zwemmen. Natuurlijk, en na de hand was het de binnenbaden schoonmaken, de kleedhokken schoonmaken.
0: Ja,
4: en nou, dan kregen we op een gegeven moment ook een hoop vrijkaartjes voor. Die verkochten we dan ook weer door, dus dat waren goede verdiensten.
0: Dat waren goede verdiensten.
3: Ja, dat klinkt wel goed.
0: Dankjewel, Robert.
3: Nou, wat wel leuk is, Tom die stuurt ook een audio-appje, maar die heeft er ook echt iets aan overgehouden aan zijn vakantiebaantje.
0: Okay.
6: Ja, goedemorgen. Je spreekt hier met Ton de Goeie uit Helmond.
0: Ton.
6: Ik heb vroeger als bijbaantje altijd mijn ouders meegeholpen op de markt met het verkopen van kaas. En wat denk je zelf? Ik doe de laatste 30, 35 jaar werk ik zelf al op de markt met kaas.
0: Ach.
6: Fijne dag allemaal. Houdoe.
3: Ja, dat is zo met de paplepel tijdens de vakantie erin gegoten en dat is nooit meer weggegaan.
0: Ja, dat kan dus ook, hè. Dat je echt gewoon ergens gaat werken waarvan je denkt... oh, dat vind ik zo leuk om te doen. En dat je dan helemaal je roeping hebt gevonden en dat je daar blijft hangen. Dat kan ook gewoon. Ja, het is wel echt... het is wel, ja, als je een leuk vakantiebaantje hebt, zit je eigenlijk altijd goed. Er zijn nog mensen die ook nog... Oh ja,
3: Komt iemand... Willy, ik ben jaloers op Willy.
0: Oh?
3: Die heeft vroeger in de snoepfabriek kikkers en muizen ingepakt.
0: Nee!
3: Ja, dat zou echt voor mij ook niet goed zijn geweest. Die kikkertjes zijn lekker, jongen. En die muizen zijn ook, die zijn echt zo lekker ook.
0: Wat ik nog wel eens dan zou wat willen doen als vakantiebaantje was bij een ijssalon. En dat je gewoon dan...
3: bolletje voor de gast, bolletje voor Jordi.
0: Ja, je begint gewoon 's ochtends, dan douw je al even 2 bollen in je gezicht. Dan ga je gewoon een paar uurtjes werken tijdens je pauze. En dan ga je zo al die smaakjes een keer proberen.
3: Oh.
0: Dat lijkt me toch echt wel de ultieme droom voor een lekker vakantiebaantje. Zeker, ja.
3: Ja, dat wil ik nu ook.
0: Ja, dat dacht ik al.
3: Met terugwerkende kracht had ik daar graag gedaan voor.
0: Hebben we nog best wel wat voor over, toch?
3: Ja,
0: voor,
3: zeker.
0: Een paar weekjes vakantiewerk. Dankjewel voor al jullie leuke, lieve en vooral mooie reacties. En nou ja, ik kan wel zeggen dat we dan ook op een of andere manier altijd wel enorm geïnspireerd worden door al jullie bijzondere vakantiebaantjes, ja. Je luistert naar een kei goeiemorgen hier op Omroep Brabant. Op deze 9e van juli vandaag dus een prachtig mooie zomerse dag. Temperaturen tussen de 27 en de 29 graden. Dus ga er lekker van genieten. Dadelijk naar het nieuws, weer en verkeer. Maar eerst deze van Phil Collins in de ochtendshow. Dit is Something Happened on the Way to...

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers. Aan tafel.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers.
7: Aan tafel. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: DK Electric, een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
15: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
14: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Kei, goedemorgen. 9:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB. Hoe staat het ervoor met de ochtendspits? Volgens mij viel het wel mee, hè, deze ochtend.
17: Het viel mee, maar er zijn toch nog wel een aantal hardnekkige files. Oh, en dat komt onder andere door die wegwerkzaamheden, waardoor het drukker is op alternatieve routes. Zoals op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen heb je nog een 35 minuten vertraging. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 20 minuten op onthoud. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Daar is bij Ravenstein een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En tot slot de A50, Arnhem richting Eindhoven. Voor knooppunt Paalgraven 20 minuten extra reistijd.
16: Hartelijk dank. We gaan zo meteen weer naar ons ratje. Mag je weer lekker iets aan gaan vragen? En denk er even over na. Het zonnetje schijnt, dus er moet genoeg zijn waarvan je vrolijk wordt.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
20: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
21: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
22: Ik koos wat mij raakte.
21: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
23: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
24: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
23: Nog niet helemaal
24: dus. Tja, die administratie. Toevallig tips?
23: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
24: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
23: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
21: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
25: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
26: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
27: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
28: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Kei. Goedemorgen.
30: Jordi Graat.

0: Sting, an Englishman in New York. Vannacht welkom, het is vandaag donderdag 9 juli. Vandaag begint de dag met wat bewolking, maar al vrij snel breekt de zon door. Het is vanmiddag zon overgoten, zomers warm, 27 tot 29 graden.
1: Ja, het is de dag dat er een vliegveld in Florida in Amerika wordt vernoemd naar president Donald Trump. Het is de dag van het suikerkoekje en de dag van de fashion.
0: Kijk, verder het nieuws, Sunny.
2: Passagiers die betalen in een vliegtuig extra voor een plek bij het raam, maar staren vervolgens naar een blinde muur. Dat pikt een groep reizigers in de Verenigde Staten niet langer. Een rechter in San Francisco heeft bepaald dat hun miljoenenclaim tegen luchtvaartmaatschappij United Airlines mag doorgaan.
1: Ik vind dit ook altijd irritant,
0: ja, dat is echt,
1: want je hebt soms raampjes bij stoelen, maar je hebt ook, dan zit je ineens bij een muur. Ja. En aan de ene kant is dat lekker voor het slapen, want dan kun je je hoofd lekker er tegenaan leggen. Maar ik wil gewoon naar buiten kijken. Juist. En dan zit je of bij je achterbuurman zo achterover te kijken, of je zit vooruit kijken.
0: Ja, klopt.
1: Ja, is echt bloedirritant.
2: Ja, nee, daarom dus die claim. En
1: heel
2: we gaan
1: goed
2: zien of dat doorgaat, inderdaad. En weer een Dixie in Breda heeft brand gevat. De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting. Van de mobiele toilet daar is niks overgebleven. Een bouwkeet naast die Dixie die bleef wel gespaard.
0: Goedemorgen. Wij geven slinger aan het rad, eens kijken waar we vandaag op uit gaan komen. En wie weet kun jij je wel een lekker plaatje aanvragen voor tussen nu en 9:30. Want dan is de radio van jou. Wat is de categorie vandaag?
1: De categorie is dingen die je minstens één keer per week wil. En de letter is de H van Hendrik.
0: Prima. Ja. We gaan even kijken of wij jullie kunnen
1: voorzien. Jij bent blij dat het die de S is geworden.
0: Ja, van een... kan ik wel willen, maar... dingen die je tenminste één keer per week zou willen met de H. Als je iets weet en je wil iets aanvragen, mag dat nu via 06-573-28203. Dus 06-573-28203, dat is het appnummer van de Omroep Brabant Studio. Laat vooral van je horen en dan willen wij dus graag dat je iets hebt wat je één keer per week zou willen met de H. En vraag meteen iets aan. En wie weet komt tussen nu en 9:30 jouw plaatje wel voorbij.
1: Ik zit even te kijken, want je kunt hier best wel creatief mee zijn, denk ik ook.
0: Ja.
1: En dat kan ook gewoon.
0: Ja, ik zie
1: je
0: het.
1: Je zal het niet geloven, Jordi, maar ook vandaag is de jury weer...
0: Het zal toch niet?
1: Zeer soepel.
0: Zeer soepel.
1: Ja.
0: Marianne zegt Haribo snoepjes.
1: Ja, nou...
0: Ja, nou, dat vind ik goed verzonnen, eerlijk gezegd. Daar had ik zelf nog niet echt aan gedacht. Maar die wil wel even terug in de tijd. Met deze... Gaan we van start met Gloria Gaynor en de rest is helemaal van jou. Dus laat maar even weten wat je graag zou willen. 06-573-28203. Wij horen graag van je. En dan gaan we eens lekker wat plaatjes voor jullie draaien.

0: Will and the People online in the morning sun. Zometeen naar het nieuws van 9:30. Wat heb je voor ons?
1: Ja, er is wat te melden over de Efteling. En een meisje in Turkije beleeft een hachelijk avontuur.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Het is 9:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Annemieke bij de ANWB, waar zijn nog de files?
5: Ja, de drukte neemt langzaam af. Je hebt nu nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Evening heb je 25 minuten vertraging. Dan de A27 richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier oponthoud. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem, is bij Ravenstein een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op de A50 richting Eindhoven loopt het daardoor ook vast. Bij knooppunt Paalgaven een 30 minuten vertraging. En op de A59, Den Bosch richting Os, voor knooppunt Paalgaven 20 minuten extra reistijd.
6: Omroep Brabant.
0: De dag begon met wat bewolking, maar uiteindelijk is de zon doorgebroken. Dat betekent dat het een zomerswarme dag gaat worden met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. En morgen gaan we zelfs de 30 graden aantikken. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Nick de Vries.
1: Komt een nieuwe achtbaan in de Efteling. De attractie die Missie Luminar gaat heten, komt vlakbij de entree, wordt in 2029 geopend. Je hoort er zo direct meer over volgens mij in deze uitzending. Dus
0: ja, dat moest ik zeggen van jou.
1: Ja.
0: Dus ik heb er zo meer over. Dus,
1: 3 auto's zijn vanmorgen op elkaar gebotst in Breda. Het ongeluk gebeurde in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. De inzittenden zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancemedewerkers. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een staakcaravan op resort Waterwilde in Moerdijk is op last van de burgemeester gesloten. In en rond die staakcaravan werden eerder dit jaar chemicaliën gevonden. Die werden gebruikt voor de productie van drugs. Agenten vonden toen ook een wapen en munitie. De staakcaravan is de komende 2 maanden verzegeld. Europese landen gaan Oekraïne de komende 2 jaar steunen met ruim 120 miljard euro. Dat werd duidelijk tijdens de NAVO-top in Ankara. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat Oekraïne licentie krijgt om Patriot-raketten te maken. De NAVO-top in Ankara zorgde de afgelopen dagen voor veel hinderdaar voor inwoners, zegt NOS-correspondent Gulsa Ercetin.
7: Turkije heeft enorme veiligheidsmaatregelen genomen om deze top te organiseren. Het is natuurlijk een gigantische operatie. Veel wegen zijn afgesloten. Meer dan 50.000 agenten zijn op de been. Er geldt hier in de hoofdstad Ankara een demonstratieverbod. En ook zijn er de afgelopen dagen arrestaties geweest.
1: De NAVO-top is nu afgelopen, maar de veiligheidsmaatregelen zijn nog niet allemaal opgeheven. Ja, we blijven nog even in Turkije. Daar beleefde een jong meisje hachelijke avonturen. Zij was met haar ouders lekker een dagje naar zee gegaan en op een gegeven moment besloot ze op een luchtbedje te gaan dobberen. Maar ja, ineens stak er een sterke wind op en dreef ze steeds verder af. Op een gegeven moment kwam ze daardoor op open zee terecht. Er zijn ook allemaal beelden van dat meisje dus gewoon een beetje hulpeloos daar rond. Dobbert. Nou, uiteindelijk is de kustwacht ingeschakeld. Die hebben dat meisje uiteindelijk terug aan wal gebracht. En ze geven meteen ook op sociale media waarschuwingen af. Met de strekking dat opblaasbare luchtbedden gevaarlijk zijn op zee.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Hoort er dus ooit vaker zo van dit soort verhalen.
0: Nou, dat heb ik dus ooit meegemaakt in Blanes.
1: Maar dat waar wij
0: met mijn broertje en mijn neefje en mijn nichtje zaten wij in een opblaasboot. Dachten we gaan bij die eerste pier. Gaan wij met z'n allen. Je komt heel makkelijk bij dat. Hoe heet zo'n ding?
8: De boei.
0: De boei,
8: ja.
0: Sorry.
8: Ja.
0: De boei. En dan dat je daarheen gaat. Dus door die stromen kom je heel makkelijk bij die boei.
8: Zeker.
0: Toen moesten wij terug.
1: Terugkomen.
0: En op een gegeven moment waren wij zo uitgeput van dat met de handen gewoon roeien, dat we op een gegeven moment ook niet meer terugkwamen dichter bij het strand. En toen is er een man van de camping zijn bootje gaan halen. Die had zo'n klein opblaasbootje. Nou, en die heeft ons eindelijk een stuk touw. Ja, dat was echt. En toen dacht ik wel, ik denk dat ik volgende keer gewoon met een luchtbedje gewoon bij de golven blijf.
8: Ja, gewoon lekker vooraan. Heel goed.
0: Maar op een gegeven moment, die stroming is zo sterk, dat ook al roei je zelf de blubber. Je komt daar bijna niet meer uit.
8: Nee, dus
0: dat
8: nee.
0: Is,
8: nee.
0: Ja, dat is echt, en met een luchtbedje helemaal. Kijk, wij zaten dan wel in een bootje, maar met zo'n luchtbedje is helemaal kloten.
1: Ja, dan kun je helemaal niks.
6: Nee, zeker. Kun je maar beter in het zwembad gaan liggen gewoon.
0: Ja.
6: Daar zitten ook geen beesten.
0: Nee.
6: Er is geen goor zand.
0: Nee, ik heb een pleurishekel aan het strand.
6: Ja, ik ook.
1: Ja, maar wij hebben volgens mij alle drie een hekel aan het strand.
0: Ja, waar moet je daar nou mee?
6: Ja, ja, daar ken ik helemaal niks mee. Dezelfde zon is ook bij het zwembad.
0: Ja, ja, ik stik nog liever in de krentenbol.
6: Ja, en maar wel aan het zwembad dan.
0: Maar wel aan het zwembad.
6: Ja,
0: dan is mij goed. Zo

0: mensen. En misschien is het tijd in een kei goedemorgen. Ja, de Efteling die gaat een lanceerachtbaan bouwen met maar liefst 50 miljoen euro. Die komt in het entreegebied, vlakbij het Huis van de Vijf Zintuigen en het Efteling Theater. Gaat open in 2029, wordt een launchcoaster, Missie Luminar. En wij hebben de woordvoerder van de Efteling aan de telefoon, Steven van Geels. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe slapen jullie eigenlijk zo met z'n allen de nacht voordat zo'n nieuwtje, wat toch wel van grote waarde is voor de Efteling en voor alle fans en iedereen die graag komt, naar buiten gaat?
1: Ja, wij kijken hier natuurlijk enorm naar uit. Dus gisteravond hebben we toch wel even wakker gelegen om van spanning en van opwinding dat we dit nieuws vandaag konden vertellen.
0: Ja, gaat het ooit wel eens bij jou niet over wanneer komt er weer een nieuwe attractie? Of wanneer
2: verjaardag en zo bedoel
0: je? Hoe vaak word je daarop aangesproken op een dag misschien wel?
1: Ja, de hele dag door. Als mensen weten dat ik bij de Efteling werk of woordvoerder ben van de Efteling, dan krijg ik daar continu vragen over. En ze denken ook dat ik alles weet als woordvoerder, dus dat is altijd heel fijn.
0: Ja, even naar de attractie, want leg eventjes uit. Wat gaat er komen bij jullie?
1: Ja, we krijgen een nieuwe achtbaan, Missie Luminar dus, een suspended lounge coaster. Nou ja, dat klinkt heel fancy en dat is het natuurlijk ook, want het is suspended betekent dat de treinen onder de baan hangen. Ja. En lounge staat natuurlijk voor lanceren, wat de spectaculaire lancering vanuit een wetenschappelijk instituut moet voorstellen.
0: Ja, en wel even twee dingen die jullie nog niet hadden, hè? En ondersteboven, en hij wordt afgevuurd.
1: Ja, precies. Dus spectaculair en een nieuwe toevoeging aan het Efteling aanbod. Dus ik denk een hele mooie nieuwe toevoeging voor onze gasten.
0: 50 miljoen. Ik zit even te denken, wat kostte de Baron en zo en de Vliegende Hollander?
2: Het Dans Macabre was volgens mij 35, zoiets, ja. Wat naar buiten kwam.
1: Ja, dat was zo voor het hele project inderdaad. En Symbolica was 35 voor de hele attractie. Dus het is weer wat duurder. Natuurlijk worden de kosten ook duurder, maar we hebben ook wel echt groot uitgepakt.
0: En was er nog plek in het park? Uiteindelijk moet je natuurlijk wel daar een plek voor zoeken. Want het is dus niet bijvoorbeeld net als Dans Macabre dat je echt gewoon één vaste plek hebt waar die attractie komt. Want het is natuurlijk best wel een flink afstand die de trein ook af gaat leggen.
1: Ja, klopt. En de plek waar het nu komt, dat is dus inderdaad tussen het Huis van de Vijf Zintuigen en het theater ongeveer. Daar hebben we achter backstage hebben we daar nog best wel veel ruimte. Daar staan nu is dat vooral opslag en dat kan ook op een andere plek. Ja. Dus daar hebben we mooie ruimte gecreëerd.
2: Maar waarom kiezen jullie voor deze plek, Steven? Want je hebt ook strookrijken. Dat is een soort van aangekondigd en groots. En dat mocht en dat kon. En dan kies je er toch voor om iets wat nu nog een stortplaats is met allemaal zooi, om het dan daar te gaan bouwen. Waarom is dat?
1: Nou ja, we hebben daar natuurlijk in augustus vorig jaar ons nieuwe Efteling Grand Hotel geopend. Het themagebied heet het Eiland van de Vijf Zintuigen. Dat gebied willen we ook gaan versterken en nog mooier en leuker maken. En daarom voegen we daar nu een nieuwe spectaculaire achtbaan toe. En inderdaad, er zijn nog genoeg mogelijkheden ook aan de oostkant om uit te breiden. Maar we hebben daar ook wat uitdagingen gehad in het verleden. Dus we kiezen er nu voor om even in het park uit te breiden.
2: Oh ja, ik dacht misschien of stikstof of verder weg van de bewoners. Zodat je het gegil, want mensen gaan gillen bij een lancering, niet hoort. Maar dat heeft er dus niet zoveel mee te maken, die twee dingen.
1: Nee, ja, de stikstofuitstoot natuurlijk wel. De oostkant is een heel gebied wat nog gemaakt moet worden, klaargemaakt moet worden. Hier natuurlijk ook, maar dit staat al wel binnen onze parkgrenzen. Dus iets makkelijker om daar iets nieuws toe te voegen. En dat sluit niet uit dat we ooit nog aan de oostkant iets gaan doen natuurlijk.
0: Ik zit te kijken, niet 27 mei 2029, dan is het volgens mij, hebben wij net
2: even gekeken. Ja, heb ik even opgezocht, ja.
0: Volle maan.
2: Ja.
1: Kijk.
0: Is dan de opening toevallig?
1: Het zou zomaar kunnen, maar als daar iets meer over bekend is, zullen we dat uiteraard laten weten. Maar dat is op dit moment nog, het ligt nog zo ver weg dat we de exacte datum nog niet kunnen communiceren.
2: 27 mei 2029 is een eind weg. Volle maan is wel een mooi moment, Steven. Als de eerste mensen ook daadwerkelijk richting de maan worden afgeschoten, want dat is zo wel een beetje het verhaal, toch?
1: Het is inderdaad een lancering waarbij de gasten de lichtbarrière gaan proberen te doorbreken. Dus er zit ergens wel een linkje en het zou een mooie koppeling zijn inderdaad, maar wie weet.
0: Hoeveel mensen weten nou eigenlijk dat zo'n attractie eraan komt?
1: Naarmate het moment dichterbij komt steeds meer. Ja. Maar het begint echt met een hele selectieve groep. En natuurlijk de mensen die ermee bezig zijn. Dat is al best wel een aardige groep. Er zijn tientallen mensen. En dan worden er steeds meer. Maar het blijft wel redelijk geheim binnen de Efteling.
0: En dan nu vandaag heeft iedereen het erover natuurlijk. Bij de koffieautomaat. Als jij straks...
1: Nu het onderwerp van de dag. Ja, dat klopt. Precies. Ja.
0: Heel veel succes daar met de bouw. En we horen het wel hè, tegen die tijd dat het eraan gaat komen.
1: Gaan we zeker doen.
0: Keileuk. Dankjewel. Steven van Geels van de Efteling. Een nieuwe coaster komt er dus aan in 2029. A lost man turned 98. You won the lottery and died the next day.

0: Alanis Morissette en Ironic in een keigoeie morgen. Tot zover de ochtendshow voor vandaag. Zometeen tussen 10 en 1 is onze eigen Huub. Weer onze eigen Huub Emmel met Brabantsbond. Wij maken er voor vandaag weer een eindje aan. Hè?
1: Zeker.
0: Geniet van het mooie weer. En morgen vanaf 6 uur John en Jasper met de editie van een keigoeie morgen.
1: Ze hebben echt een leuke keigoeie vraag.
0: Dat klopt trouwens. Ja. Dat heb ik gehoord, ja. Ja. Geniet van de dag. Spiller nog. SCN Special tot het nieuws. Houdoe.

0: Still here.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Probeer Vitapro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe. Daar kom je mee thuis.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe. Daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorald Megens was dat. We bestaan binnenkort 50 jaar. 50 jaar al Omroep Brabant. En Dorald Megens is degene geweest die ook, we hoorden net Keigo Jorgen, maar bijvoorbeeld dat programma heel lang heeft gedaan hier bij Omroep Brabant onder een andere titel. Maar iedere morgen was hij hier te beluisteren heel vroeg met een ochtendprogramma. En dat heet nu Keigo Jorgen. Maar hij was dus ook een van de mensen die hier even Omroep Brabant is neer te zetten. Dus wellicht als we 50 jaar feestje gaan vieren, dat hij ook wel van de partij zal zijn. En dan nu ook van de partij Annemieke, want die heeft het, nou ik wou zeggen nieuws, ja, nieuws over het verkeer. Laat ik het zo zeggen dan toch?
9: Ja, klopt. Ik heb het nieuws over het verkeer. En ik kan je vertellen dat de drukte maar langzaam afneemt. Je hebt nog veel vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Alfred Everding heb je nog 25 minuten vertraging. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. En dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. De andere kant op de A50, maar dan richting Os, gebeurde bij Ravenstein een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd.
8: Zeg Annemieke, wil je nog? Of zeg maar, nou, sla me over. Zeg maar. Ja, ik laat het een beetje bij jou. Dus zeg maar van, als je, wil je of niet? Zeg maar.
9: Nou, het is wel gezellig, toch? Dan zit de sfeer er maar goed in, meteen okay. Zo aan de start van het programma.
8: Nou goed dan.
9: Kom maar op.

0: Ach, zo lekker. Dankjewel, ja, hè. Dag. Hoi.
1: Tot later.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Vers aan tafel, vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers
10: aan tafel.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers.
10: Aan tafel.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
16: SWK Benelux.
15: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
17: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
18: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Brabants Bond en Bermol.
21: Ja, daar is die.

0: Het is pas net het begin, dat weet ik. Net het begin van dit programma. Maar durf je je vertrouwen in Brabants Bond uit te spreken? Faith van George Michael om mee te beginnen. En dit was Baggin van Madken. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo.
2: Are you ready?
3: Brabants Bond.
4: Met Bermel. Op Brabant.
0: Er is nieuw onderzoek gedaan. Ze onderzoeken van alles. Ja, het is ook een beetje komkommertijd. Dus dan gaan ze maar dingen onderzoeken. Zo is onderzocht dat Intertoys speelgoedapen verkocht heeft en die bleken gevuld te zijn met asbesthoudend zand. Ja, en dan komt de aap uit de mouw.
3: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
4: Hubermel.
3: Dit is Brabants Bond.
4: Brabant.
0: Kan iemand even me helpen? Het is een beetje gevoelig, het is de Chinese vaas. Kun je me even daar... Oh, nee!

We don't talk anymore. Soms is woorden ook niet, zijn woorden niet belangrijk. En is het de muziek die telt, is het muziek die spreekt. Je hoorde een liedje van Sir Cliff Richard. Nee, niet Sir, maar Sir. Hij is Sir in Engeland. Sir Cliff Richard. Daarvoor Jeffrey Hazen, Loco, Te Gek en Fool's Garden met The Lemon Tree. En dit is Jacqueline de Govaert.

Ze heet Jacqueline de Govaert en we kwamen haar natuurlijk tegen in onze Brabantse Top 100 die we afgelopen 7 juli hebben uitgezonden. Ik heb nog een beetje tijd over voordat we naar het nieuws gaan. En het is een liedje wat ik je wil laten horen, wat je nooit eigenlijk hoort op de radio. Het is in een vloek en een zucht gemaakt. Er zit een filmpje bij dat ze aan het barbecuen zijn. Het is van Bruno. En ze zeggen, wie is Bruno? Bruno is Tony de Bruin. Die kennen we van Vals Licht. Heeft ooit één keer voor de fun een heel zomers liedje uitgebracht. En dat liedje, dat is zo leuk. Het is jammer dat er nooit echt iets mee gebeurd is. Ja, alleen dat het af en toe wordt gedraaid bij mij, omdat ik het zo leuk vind. Omdat het zo zomers is.

0: Dit is wat ik wil.
1: Krijgen vooral louter en alleen positieve reacties op. Dat zal hem goed doen, Tony. Terwijl hij aan het schilderen is, hij is schilder. En dit wordt zeker niet afgeschilderd als slecht. Dit is heel goed. Dit is leuk. Hij heeft het gewoon in de vloek aan de zicht gemaakt. Vond het leuk om een keer onder zijn eigen naam zo lief. Of onder, niet zijn eigen naam, onder een andere naam. Bruno, ja, Tony de Bruin Bruno. Heeft hij dit liedje uitgebracht. En het is nooit opgepakt. Het wordt nauwelijks gedraaid. Hij heeft het ook door aangeboden aan Berk Muziek. Die had er ook geen interesse in. Dus niemand had rijk interesse in. Terwijl het zo'n leuk liedje is met zoveel potentie. Maar wellicht ben ik de enige die het hoort. Maar er komen toch echt positieve reacties op binnen. Dat vind ik wel weer leuk om te zien via de app. Van Omroep Brabant, 0657328203 trouwens. Altijd goed om dat nummer bij de hand te hebben. Je weet het maar nooit. Nick de Vries, wat zit er zo meteen in ons bulletin? Jouw bulletin.
2: Onder andere gaat het over nieuws uit de Efteling. Een nieuwe attractie is aangekondigd. En een wisseltruc van president Trump op weg terug vanuit Turkije naar Amerika.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
6: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Het verkeer, Annemieke, hoe staat het ervoor in ons Brabant?
7: Ja, de drukte neemt nog steeds langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel doe je er 10 minuten langer over. Iets verderop op de A2, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Batendorp 10 minuten vertraging. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd.
1: Hartelijk dank namens het hele team. Nou, dat zijn er nogal wat. Dank je, tot later weer. Doei, hallo.
8: Omroep Brabant.
1: Het weer voor vandaag. Nou, vrij snel komt toch wel het zonnetje erbij. Je hebt vanmorgen even geduld voor moeten hebben, maar het zat er wel. Brabant is groot, dus misschien heb je het zonnetje wel te pakken. Is het cadeautje al binnen bij je. Maar het zonnetje komt voor ons allemaal en dan wordt het een graad over 27 vandaag. Nick de Vries, zoals gebruikelijk voor het nieuws.
2: De Efteling krijgt een nieuwe attractie, Missy Luminar heet die. Je hoort een woordvoerder.
9: Een suspended lounge coaster. Nou ja, dat klinkt heel fancy en dat is het natuurlijk ook, want het is suspended. Dat betekent dat de treinen onder de baan hangen. En lounge staat natuurlijk voor lanceren, wat de spectaculaire lancering vanuit een wetenschappelijk instituut moet voorstellen.
2: Een ritje gaat zo'n 2 minuten duren en je haalt daarbij een topsnelheid van zo'n 80 km per uur. De achtbaan, die zo'n 50 miljoen euro kost, daarmee is ook de duurste attractie ooit trouwens, is waarschijnlijk in 2029 klaar. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. De hoogwaterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van zijn werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al, omdat het waterpeil daalt door het warme weer. Wel gelden op sommige plekken uitzonderingen. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadiging in de hersenen. Deze arts vertelt wat de nieuwe behandeling doet.
10: Dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
2: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. Ja, dat Amerikaanse president Trump een boel beveiliging meeneemt als hij ergens naartoe vliegt, dat is algemeen bekend. Maar wat je misschien niet weet, is dat er ook altijd meerdere vliegtuigen met in dit geval president Trump meevliegen. Hij reist natuurlijk in de bekende Air Force One. Dat is nu een toestel dat hij cadeau heeft gekregen van Qatar trouwens. Ja, daar wilde hij gisteren ook mee vertrekken vanuit Turkije na de NAVO-top. Maar op het laatste moment stapte hij toch in de oude Air Force One. Zou gebeurd zijn op advies van de Secret Service. De reden, het nieuwe toestel is mogelijk niet uitgerust met zo'n geavanceerd raketafweersysteem als het oudere toestel heeft. In Engeland is uiteindelijk Trump gestopt, zal ik maar zeggen. Daar maakte ze een tussenlanding en daar is hij alsnog dan in zijn nieuwe toestel gestapt.
1: Ja, ik heb wel eens gehoord dat er 2 altijd vliegen. ook reserve. Dus dat er altijd eentje mee vliegt.
2: Ja, ja, daar vliegt van alles mee. Hè. Inderdaad, volgens mij ook een reserve de beast, zal ik maar zeggen. Zo'n reserve, ja, beveiligde wagen waar die in rondrijdt. Daar gaat alles volgens mij dubbel mee.
1: Ik vlieg altijd alleen. Ik rijd alleen auto. Ik zit altijd alleen.
2: En we hebben gewoon een stoeltje in een vliegtuig.
1: Ja.
2: Oh
1: ja.
2: We hebben niet een eigen vliegtuig. Nee, precies. Een huis of twee.
1: Potje aan doosje. Hebben wij geen bedrijfsvliegtuig, helikopter of zo? Nee, hè? Hebben we niet, hè?
2: Het zou mooi zijn, want dan ga ik jou inzetten.
1: Zeker, dan ga ik jullie allemaal vliegen de hele dag door. Zo, klaar met mijn
0: programma. Dat was jouw nieuwe job.
1: Ja, wat ga ik inderdaad jullie overal heen vliegen. Geen enkel probleem.
2: Nee. Zou wel schelen als verslaggevers met een helikopter?
1: Ja, zeker. Zeker. Je bent, want we lopen allemaal hard roepen, drone lekker gemakkelijk. Maar soms heb je toch iemand nodig die je even jou eens heen brengt. Ja.
2: Is het?
1: Ja. Nick, dankjewel voor nu. Of een uurtje weer.
2: Zeker.
1: Dankjewel. Dag, hoi. Met zometeen dat koffertje van Mol. Daar zit echt een plaat in die je zou kunnen tegenkomen in de top 900. Een lekkere, lange, bijzondere plaat. Met een herinnering. Ja, wie dat dan zijn, dat hoor je zo. Ik wil er nou niks over zeggen, maar het is wel een top 900 plaat. Een Omroep Brabant top 900 plaat. Zo'n plaat die je eigenlijk alleen maar het einde van het jaar hoort. En op een dag als vandaag eigenlijk niet. Dan ben ik recalcitrant genoeg om het toch mee te nemen voor je.

0: Ik vind het een fijn liedje. Ik draai het toch graag. Mr. Know-It-All. Het is van Teddy Swims. Hier en daar wel een beetje geremixed. Maar dat hoort bij de tijd van het jaar. Dat hoort bij de tijdsgeest. En daar kunnen we niet aan ontkomen.
1: Het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol zit een bijzonder liedje in. Ik laat het meteen even zeggen tegen je. Het is Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Is het leuk om een keer te draaien, gewoon tussendoor? Het is het beroemdste rocknummer aller tijden, volgens mij. Het is gemaakt met een 8-sporen recordertje. Het is nooit op single uitgebracht, maar wist toch het grote publiek te bereiken. Dat is heel bijzonder. Het is eigenlijk een vrij simpel liedje. En als je Robert Plant vraagt van de band, waar gaat het over? Dan zegt hij morgen dit, overmorgen dat, woensdag dit. En het maakt niet uit, zaterdag dat. Hij weet het dus niet. Hij weet niet wat over gaat. Het is gewoon alleen de rijging van woorden is het eigenlijk. Hè? Maar het zou wellicht, dat weet ik dan wel, het zou misschien plagiaat zijn. Want hij is ervoor bij de rechter moeten komen in 2016. Het zou gejat zijn van de band Spirit, het liedje Taurus. Luister. Let op, hè? Hoor je dat? Ja. Onder Ede is verklaard dat het echt toeval is dat het op elkaar lijkt. En dat ze dat ook niet in de gaten hadden, dat het toevallig bij de band Spirit thuis hoort. En die band Spirit die was daar toch een beven van ontdaan. Maar onder Ede is het allemaal verklaard en verder niks mee gebeurd. Ja, en nog een klein probleempje met Stairway to Heaven. Als je er achteruit zou draaien, dan zou het satanistische teksten geven. Nou ja, ik geloof dat het ook onzin is, dus dat kunnen we meteen allemaal naast ons neerleggen. Dan wordt het tijd om een nummer te gaan draaien. In de volle 8 minuten. Ik zou zeggen, ga er even lekker voor zitten. Maak er tijd voor. Als je aan het werk bent, even tranquilo, een tijdje lager. Als je druk thuis bent, ook even rustig. Ga er even zitten met een kop koffie erbij. Kopje thee erbij. En laat het gewoon even een keer bij je binnenkomen. Het is zo'n mooi lied. En je wordt er extra mee verrast. Omdat het gewoon een keer op een tijdstip is. Op een dag is waar je het niet verwacht. Toch?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
9: Dit zit.
10: Voordelig en snel.
9: Dit zit.
11: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
14: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
13: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
15: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Wacht even, ik moet het even laten bezinken. Heb je gehoord het nieuws wat hij nou zei, Dorold? Over Erdogan? Die van Erdogan van Turkije? De baas van Turkije, om zo te zeggen, die heeft zijn gasten. Heeft zijn gasten een pistool cadeau gedaan met 6 kogels daarin. Ik weet niet wat ik daarop zeggen moet. Ik neem dat tot mij en ik schiet vol.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
21: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
25: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
26: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
27: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: op zou willen dansen, dan raad ik je van harte deze aan. September van Earth, Wind and Fire. Want dat dans zo lekker weg, toch? Ja.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En Centerfold van de Jagal Band zat ervoor. Uitermate vrolijk begin van dit nieuwe uur. Brabants Bond, waarin we het spelletje gaan spelen. AI of niet? Je hoort een fragment, je hoort een lied voorbij komen. En de vraag is het gemaakt door echte artiesten? Of is het gewoon door de computer, door AI in elkaar gezet? En dan nog even een ander nieuwsje. En dat is geen leuk nieuws. Bonnie Tyler is overleden. Op 75-jarige leeftijd. Bonnie Tyler, die we kennen van Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. Overleden waarschijnlijk aan een gevolgen van een darmoperatie die ze heeft gehad. En ze is op de intensive care terechtgekomen en is uiteindelijk overleden, zo meldt de BBC. Terwijl er nog heel veel optredens stonden van haar, ook in Duitsland.

0: 75 jaar geworden. Overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze gisteravond is ze daar overleden. Waar ze werd behandeld voor de ziekte. Ja, er laat een man achter waar ze overigens 50 jaar mee samen is. Ja. En dan toch, weet je, ik weet ook nooit goed wat ik daarna moet zeggen. Weet je, en dan wil je de draad weer gaan oppakken. Dat moeten we maar gewoon doen, toch? We gaan ook weer gewoon door.
1: Is het AI? Of niet?
0: Ga gewoon een spelletje spelen, ook even om je gedachten te verzetten. Dat is altijd goed met een spelletje. Even gewoon alles wat je bezighoudt, om dat even weg te zetten. En er kan heel veel in je hoofd gebeuren. En soms heb je er geen grip op. En dan denk je van, waarom blijft dat in mijn hoofd maar terugkomen? En je struggelt ergens mee. Hoe klein of hoe groot het ook is. Maar dat hebben we allemaal, die struggling om ervan te leren, om wijzer te worden, is mij ooit eens verteld. No, ik ben zo wijs geworden. Maar het is leuk om dan even wat afleiding te hebben. Spelletje te spelen, ook op je werk, wanneer het druk is. Even tankilo, time-out, spelletje spelen. Je hoort zo meteen een liedje voorbij komen. En de vraag is het gemaakt door echte muzikanten of is het AI? Dat wil ik van je weten. En er staat een cadeautje tegenover. Een spel staat er tegenover, een bordspel staat er tegenover. Remember the music. Ga ervoor zitten, neem even de tijd en luister goed. En het klinkt leuk. Smells like Teen Spirit. Is het echt? Is het AI? Of niet?

0: Ja, het is een lastige. Het is een moeilijke. Wel, wat denk jij? Heb je wel een ja-vraag?
1: Dit is AI.
0: Denk je dat?
1: Ja, dan hoor je aan het stemmetje. Dat is echt zo'n typisch stemmetje. Ik vind het vreselijk.
0: Ja? Ja? Nou, maar dat weet je niet, hè? Maar is het voor iemand die gewoon slecht is?
1: Misschien heb ik nu iemand heel hard beledigd, maar dan zou die persoon moeten stoppen met zingen, want die stem klinkt erg naar.
0: Ja, het is een Brabants artiest die dit heeft gemaakt. Nou, we gaan het even. Zometeen ga ik het even zeggen. Want ik weet het natuurlijk al lang over wat het is en wat het niet is. Dus, maar ik wil ook graag een cadeautje uitdelen. Dus ik zeg even niks. Even kijken, iemand het weet. Iemand het goed heeft. Even kijken wie kan het. Oh, Marianne. Marianne, je moet de telefoon op. Ik zie dat je een hond bent. Ik hoop dat je kunt praten. Ik zie dat een klein hondje.
2: Goedemorgen, dat is Marianne.
0: Ach, dat is een sprekend hond. Ik dacht, vroeger hadden we een paard dat kon praten. Maar het is een hond die kan spreken.
2: Nee, het is een hond, ja.
0: Ja, en wat ben je voor een hond?
2: Ja, dan weet ik niet meer welke
0: erop staat.
2: We hebben er twee.
0: Oh, ja, een bruine. Met een, het lijkt op, wacht, ik pak hem even een beetje groter. Het lijkt

0: Deze is 16.
1: Oké, okay. Nou, mooie leeftijd. Ja.
0: Ja, ja.
1: Maar is het dus echt wel een rashond dus, of niet?
0: Geen idee. Okay. Ze is gevonden langs de snelweg.
1: Ja, omdat
0: ze
1: al 16 is, dan denk je vaak van... nou, zal het niet echt een rashond zijn misschien? Dat weet ik niet, maar...
0: Nee. Ze lijkt op een herder, maar inderdaad... of dat een echte rashond is, dat weten we niet.
1: Hey Marianne, we weten dat die foto echt is. Dat de hond ook echt is. En dat jij bent, Marianne. En de vraag is, je hoorde net een liedje voorbij komen... Smells Like Teen Spirit. En Melke die zei dat het AI is. En ik weet wat het is. Maar wat zeg jij?
0: Ja, ik dacht ook AI...
1: Ja, klopt. En Elke, jij hebt gelijk. Het is inderdaad AI.
2: Gelukkig.
1: Ja, maar Marian, waaraan hoor jij het, dat het AI is? Want ik vond het een hele moeilijke zelf. Want ik was het liedje aan het uitzoeken. En ik dacht van, oh, dit raden ze nooit. Dat is een lastige dit, dacht ik.
0: Ja, ik hoorde pas iemand op de radio zeggen dat het een beetje vlak klinkt. En dat vond ik eigenlijk bij deze ook wel een beetje...
1: Ja, weet je, ik denk al, ik zei net tegen Nelke, tegen jou zei ik Nelke, hè, van als je het op een klein spiekertje hoort, is het nauwelijks te herkennen. Maar als je het hier, ik heb hier natuurlijk van hele grote toeters hangen, en enorme speakers, dan kun je het wel horen. Maar op een klein spieker, in mijn auto denk ik dat ik het niet zou horen, dat het mij niet zou opvallen, denk ik.
0: Nee, ja, ik heb een werkradio, misschien dat het dan... Zo'n grote.
1: Die werkt goed, want je luistert Omroep Brabant. Ja. Verder niks mis mee. Je krijgt een mooi cadeautje. Je krijgt het spel Remember the Music. Dat komt je kant uit. En ik vond het leuk even met je gesproken te hebben. Dat het eigenlijk het allerbelangrijkste is, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Absoluut.
1: Een fijne dag er verder, Marianne. Dag.
0: Ja, jullie ook. Dank je wel.
1: Hoi. Dag.

0: is een fijn liedje, vind ik. Alhoewel de naam van de band het ergste doet vermoeden, somber, het heet 12 to 12. Nick de Vries. Nou ja, het nieuws kwam van jou van Bonnie Tyler, dat ze is overleden. Dat moet ik even jou meegeven. Alle eer naar jou, de BBC. Die dat maar wat heb je nog meer? Wat weet je nog meer?
1: Onder andere gaat het over een explosie bij een huis in Breda. En Deborah, die vluchtte 2 jaar geleden vanuit Ethiopië naar Nederland. Uiteindelijk kwam ze in onze provincie terecht. En ze heeft nu al haar diploma gehaald.
2: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Even kijken naar het verkeer. Is er nog wat te melden? De verkeersinformatie zegt dat het overal rustig is, dat je op je gemak hier overal kunt doorrijden. Wel op je gemak hier, hou je aan de snelheid.
5: Omroep Brabant.
0: En wees vooral ook voorzichtig, dat moet ik ook even zeggen. Dan het weer voor vandaag. Nou, het wordt een graad of 27. En het zonnetje komt er straks voor ons allen erbij. Nick de Vries voor het nieuws.
1: Bij een huis in Breda is gisteravond een explosief ontploft. Volgens de politie gaat het om zwaar vuurwerk. Het werd via de brievenbus naar binnen gegooid bij de woning aan de Kesterlaan. Buurbewoners die zijn meteen achter 3 jongens aangegaan en die zijn uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het gaat om minderjarige jongens uit de stad. Het was een drukke avond en nacht voor de brandweer in Den Bosch. Rond 11 uur brak er brand uit in een appartement aan de Oostwal. Die brand was ontstaan in de meterkast van een woning op de tweede verdieping. Dat appartement is flink beschadigd. Rond 1:15 brak brand uit in een flat aan de Helftheuvelpassage. Daar was een droger de oorzaak. Bij beide branden raakte niemand gewond. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn vannacht zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau. Waren vannacht voor de 2e nacht op rij aanvallen over en weer. NOS-correspondent Daisy Moore over de Amerikaanse aanvallen op Iran.
6: We horen dat het zou gaan om 90 militaire doelen op verschillende plekken. Niet alleen in het zuiden aan die straat van Hormuz, maar ook op noordelijker plekken. We horen via de Iraanse media dat op sommige plekken de stroom is uitgevallen en dat er ook op verschillende plekken bruggen zijn geraakt.
1: Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is door de aanvallen nagenoeg tot stilstand gekomen. Ja, dan nog een mooi verhaal. Deborah vluchtte 2 jaar geleden als minderjarige alleen vanuit Ethiopië naar Nederland. Gisteren mocht ze op haar school in Breda haar diploma in ontvangst nemen. En dat is bijzonder, want ze kende tot 2 jaar geleden niemand in ons land. Laat staan dat ze de taal sprak.
7: Vroeger dacht ik, het is moeilijk, het duurt heel lang. Ik kan het gewoon niet, een nieuw taal, een nieuw land. Het is wel moeilijk, maar het kan wel.
1: Ja, Deborah wil een voorbeeld zijn voor andere vluchtelingen, ook omdat ze zelf te maken heeft met vooroordelen.
7: Als vluchteling hoor ik altijd, jullie werken niet, jullie kunnen geen Nederlands spreken. Maar het is niet iedereen dat het zo is.
1: Ja, ze heeft nu de mbo-opleiding tot retailmedewerker afgerond, maar ze gaat verder. Na de zomer begint ze aan een opleiding vliegtuigtechniek.
0: En hoe oud is zij dan?
1: Ja, dit is mbo, hè, dus ik denk
0: of 16 of zo.
1: Ik, zoiets, 16, 17.
0: Oh, en dan alleen hier naartoe komen?
1: Ja, alleen hier naartoe. En dus eigenlijk heeft ze in een half jaar tijd of zo zichzelf ook Nederlands geleerd en zo. Met de hulp van anderen natuurlijk. Maar ja, dat heeft ze goed onder de knie gekregen.
0: Hoe bijzonder is dat? Ben je wel een lefgozertje als je dat durft en kunt en doet. Ongelooflijk zeg.
1: Het hele verhaal bij ons op de site en in de app.
0: Dat is leuk, ga ik lezen. Dankjewel. Okay. Dan ben ik met straks toch veel meer aan de gezelligheid. We hebben zo meteen ook de T-plaat voor je klaarleggen. En het koffietje van ons staat wagenwijd open ook nu. Het is zo nu en dan abacadabra wat eruit komt. Maar daar help ik je bij. Ik sta er ook niet voor niks. Daar een beetje uit te leggen wat we allemaal draaien. Zeg maar de chef-kok van het programma Brabant Bond. En dan wordt menu nu op dit moment de Steve Miller Band met Abacadabra.

Abacadabra van de Steve Miller Band. Ik moest twee dingen nog vertellen. Wat wilde ik je nou ook weer zeggen? Oh ja, Steve Miller is ook dood, trouwens. Maar ik wilde nog wat zeggen. Oh ja, over dat Willy, die reageerde via de app. Dat was hem. Willy reageerde via de app. En die zegt van, ga je nou volgende week weer door met de Ultieme Bonte 50? Ja, ik ga volgende week weer door met de Ultieme Bonte 50. Maar die is nu even weggevallen, omdat we de top 100 hadden. En dan valt zo'n dag weg en dan is het niet meer compleet. Dus volgende week is er weer gewoon een Ultieme Bonte 50. En krijg je weer een band of een groep te horen of een artiest te horen. En dan is de vraag, ja, welke vind je goed? En dan komen we weer tot de lijst der lijsten, de Ultieme Bonte 50. Angie Stone, ja, laat zich raden, Angie Stone. Steengoed wat ze kan, wat ze deed overigens, want ze is verleden jaar om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Klein, stevig en heel erg goed.

0: heb ooit eens een levende lijve mogen ontmoeten toen ik bij een andere omroep werkte en daar kwam zij. Het is wat er zeg maar in de hoogte tekort komt, in de lengte, wat in de lengte tekort kwam, dat werd ruimschoots gecompenseerd in de breedte. Snap je dan wat ik bedoel? Ja. Maar ze was heel aardig. Ik vond het een hele sympathieke vrouw. En een prachtig liedje. Dat was de aanleiding van dit liedje. Wish I Didn't Miss You. En dat is gebaseerd, dat heb ik al verteld, ook laten horen. Gebaseerd op een liedje van de OJ's, Backstabbers.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Zouden ze dat letterlijk bedoelen? Teach me how to dance? Of zit er iets spiritueels misschien wel aan vast? Dansen op het leven, dat zou ook kunnen. Casus. Tot zover Brabants Bond, uur 2. Wel te verstaan, uur 3 komt er zo meteen aan. We gaan het hebben over het weer. Althans, weer Plaza komt er even bij. Die gaat je precies vertellen hoe het ervoor staat. En of dat zonnetje vandaag toch overal gaat schijnen in Brabant. Want het zou best kunnen zijn dat je al een zonnetje hebt. Maar over zon en breugel is het nog een beetje grijs. Wel wat blauwe lucht. Maar je weet niet hoe het allemaal nog gaat veranderen. Dat ga je zo meteen horen. En verder dat koffertje van Mol. Dat kleine koffertje van Mol, wat onmisbaar is voor Brabants Bond. Het is ook het bondkoffertje. Het maakt het soms ook de bond. En daar zit van alles in. Daar zitten nog steeds fijne platen in. Dus ik hoop dat je er nog lekker even bij blijft. Dat je misschien je boterhammetje gaat smeren. Dat je even gaat eten. Dat je even time-out neemt. En dat je sowieso misschien de radio of wat dan ook een tandje harder zet. Mag ik toch een liedje draaien? Eentje nog dan, voor dit uur dan. Een vrolijkheidje vanwege het zonnige, warme gehalte wat we toch tot ons laten komen. Hier is Pato Benton. Een baby come back, wat we kennen van lang geleden. Van de Equals, weet je.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen. Zon in het noordoosten en oosten, bewolking. Maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden. Mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Annemieke van de ANWB, kom maar door.
16: Ja, daar ben ik toch weer. Met twee vertragingen op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Eerst voor knooppunt Empel 5 minuten vertraging. En dan verderop tussen Rosmalen en Alfred Kerkdriel nog eens 10 minuten vertraging.
15: Oké, dankjewel. Hartelijk dank. En wellicht tot zometeen weer.
16: Yes.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
24: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Brabants Bond en Bermol.

0: Het was de band Roxette, Sleeping in My Car. Ik zit op Instagram en ik volg op Instagram iemand die in zijn auto leeft. En die legt uit, laat zien hoe hij dat doet. En dan denk je eerst in eerste instantie van, dat is onmogelijk, dat is een beetje vies. En dus, nee, die heeft er allerlei dingen voor bedacht. Dan gaat hij sporten, douchen bij de sportschool, hij gaat eten. Hij bedenkt van alles, ik weet niet precies hoe hij eet. Maar het is heel grappig om te zien dat hij gewoon leeft vanuit zijn auto. En dat hij dat ook een beetje ziet als een soort uitdaging. En toen moest ik ineens denken aan deze van Roxette, Sleeping in My Car.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Smakelijk eten natuurlijk. Het is Brabantsbond nog tot 1 uur te beluisteren en misschien een beetje mee te bekijken als je dat zou willen of als je het aandurft. Kan ook, hè?
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol,
2: dit is Brabantsbond.
0: Shape of You van Ed Sheeran.

Het was zo'n beetje in het midden van de jaren 80. We zaten in een hartstikke koude oorlog. En Genesis, Phil Collins, Genesis bedachten deze plaat met z'n allen. Land of Confusion, hè. Het stelt de wijsheid van de wereldleiders ter discussie. In de tijd waarin dat de Verenigde Staten en Rusland dachten dat ze elkaar met nucleaire wapens moesten gaan aanvallen. Eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. Want de ruzie is er nog steeds. En ze denken nog steeds iets van elkaar. En ze kunnen elkaar niet loslaten. En wij worden erin meegezogen met z'n allen. Land of Confusion. En het liedje is weer hartstikke actueel. Dus zo. Laat ik er dan ook weer iets vrolijks tegenover zetten. Iets wat niet politiek georiënteerd is. Wat gebaseerd is op de zomer. Op de hoge temperatuur van 27 graden. Op een warme, fijne dag. Oh my soul. Het is Bruno Mars.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: altijd, hè? Van de panfluit. Ken je nog van die artiesten?
1: Ik dacht dat je wat anders ging zeggen.
0: Hoezo? Wat zou ik zeggen dan?
1: Nou, ik dacht misschien de zangeres, dat je bedoelde van dat je daar weg
0: was. Nee, joh. Ja, ik vind het wel goed zingen, maar, ja. Nee, maar dat is het enige. Ik bedoel, onbereikbaar.
1: Ja, zo. Ja, ik weet het niet.
0: Maar weet je wat ik zo mooi vind? Bij die de panfluit. En vroeger liep ik bij mij een Waalwijk door de Els. En daar speelden er van die jongens uit Andersgebergte. En die verkocht ook cd'tjes. En die maakte dit soort muziek. En dat vond ik bleef daar altijd even staan. Blijf ik altijd even wachten. Even kijken hoe ze speelden. Ik vond een bepaalde sfeer hebben. En ze waren natuurlijk ook expres in de klederdracht. Ja, goed, kleed om en zo, tafelkleed om, dat soort dingen, hoedje op en zo. Maar ik vond dat zo mooi.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Dit is toch prachtig, dit? Ja. Je moet er wel een beetje van de stemming zijn. Ik bedoel, als je nu druk bent, aan het werk bent en je hebt lunch en zo, denk je van, nou, we moeten veel doen. Nou, rekeningen, facturen moeten er nog uit. Maar dit is misschien ook wel heel ontspannend. En we draaien het nooit, omdat we er iets van vinden.
1: Nou, misschien is dit juist wat mensen nodig hebben in die drukte van de dag.
0: Ja. Maar ik denk als ik dit draai, dat ik word gevierendeeld hier door de directie. Dus dat moeten we er niet doen. Wat zit er in het nieuws dan, René? Want je bent er toch?
1: Ja, ik ben er nu toch. Nieuwe attractie in de Efteling. En er is een boel geheimzinnigheid rond de verhuizing van een wereldberoemd wandkleed.
2: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Hoe staat het met het verkeer in Brabant, Annemieke?
6: Ja, daar staan weer wat vertragingen. Onder andere op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, 10 minuten vertraging. Dan op de A16, Rotterdam richting Breda, voor de Moerdijkbrug, 5 minuten op onthoud. Op de A27, Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum, een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, voor de afrit Numansdorp, 7 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Omroep Brabant. 27 graden belooft het vandaag te worden in ieder geval. Mooie temperatuur, zonnetje moet er nog wel bij komen. Ik kijk even naar buiten. Ik zie helemaal geen zon hier, zon en Breugel. Maar gisteren riep ik ook dat er geen zon was. En toen bleek er toch een gedeelte van Brabant volop in de zon te zitten. Die we aan het smeren. Factor 7, 50 grapzakken. Alles smeerde ze erop en wij hadden geen zon. Dus ik ben een beetje wat dat betreft onbetrouwbaar. Dus zo dadelijk naar contact zoeken met Weerplaza. En die hebben een compleet overzicht voor heel Brabant. Dus dat hoor je zo meteen na het nieuws van René Snippert.
1: De Efteling krijgt een nieuwe attractie. Missie Luminar heet die. En dat wordt de eerste hangende achtbaan in het park. Karretjes hangen dan onder de baan in plaats van dat ze eroverheen rijden. Een rit duurt ruim 2 minuten, waarbij een topsnelheid van 80 km per uur wordt gehaald. De achtbaan kost zo'n €50 miljoen en is daarmee de duurste attractie ooit. In 2029 is hij klaar. Een huis aan de Hobbemalaan in Helmond is op last van de burgemeester gesloten. De politie vond er begin juni een boel drugs. Denk aan ecstasypillen, amfetamine, hennep en liters GHB. Het huis is voor 4 maanden verzegeld. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit aanwijzingen blijkt dat het om een Nederlandse man gaat.
7: Er is een gesprek opgenomen waarop de verdachte te horen is. En na analyse van deze stem zeggen wij van ja, dit zou zomaar een Nederlander kunnen zijn.
1: De politie heeft de opname laten analyseren en op basis daarvan wordt ervan uitgegaan dat de stem echt is. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Een wereldberoemd wandkleed, het tapijt van Bayeux, wordt vanuit Frankrijk naar Londen vervoerd. Het is 1000 jaar oud en vanaf september te zien in het British Museum. Maar wanneer ze het gaan vervoeren, daar wordt geheimzinnig over gedaan, omdat ze willen voorkomen dat de dingen misgaan. Denk bijvoorbeeld aan een overval. De voorbereiding voor alleen al de verhuizing kostte meer dan een jaar. Er is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Eenmaal in Londen wordt het wandkleed op de grond gelegd in een speciale vitrine. Ook daar zijn 80 conservatoren bij betrokken. Het tapijt is trouwens een indrukwekkend borduurwerk. Hij is 70 meter lang en 5 meter breed.
0: Ja. En er is niemand die zich gaat stofzuigen of zo even. Als je het vervoert, komt er maar stof in.
1: Dat is ook zo, ja.
0: Ja, dan moet je even gewoon een beetje uitkloppen. Een mattenkloppertje toch of zo?
1: Een mattenkloppertje even ophangen zo.
0: Hop, okay, gewoon. Ja. Dat is toch gebeurd ook met die jurk die ze hadden gevonden in Texel. Ze hadden toch daar een wrak gevonden. En die duikers gaan, zijn van die amateurduikers. En het klinkt onaardig, maar het zijn echt amateurs. Hè? Die duiken voor hun plezier. Dus die gingen het water in. En die komen daar wrak tegen. En denken, nou, we hebben een wrak van allemaal spullen erin. Mooi. En een jurk, bijna complete jurk. Dus zwem naar boven. Komen eraan, nemen die jurk mee naar huis. Denkt moeder de vrouw, ach ja, ze zit natuurlijk al vol met modder en zo. Even door de wasmachine. En dan hangen het op. Bleek het dus een heel bijzondere jurk te zijn.
1: Oh, wat slecht.
0: In het museum, in de vitrine nu. Helemaal klimaat. Ja. Technisch is het helemaal aangepast. Er was gewoon iemand die draaide dat even in de wasmachine. Nou ja, kan zomaar gebeuren. Ja. Dus vandaar dat ik zeg van ja, voor hetzelfde geld. Lees dat neer en komt iemand gewoon 's ochtends om 7 uur binnen. En denkt van, oh, hey, nieuw kleed.
1: Ja. En voor 40 graden, huppa, klaar is die.
0: Ja. Stofzuiger. Rink, dankjewel. Ja, tot zometeen weer. Ja. Je zult het maar meemaken. Ja. We lachen erom, maar ja, die zult ze de kost geven die dat gewoon echt doen, hè. Daar geen verstand van hebben. Ik bedoel, soms worden er ook wel eens kunstwerken gewoon afgebroken.

0: prachtige boodschap. Make love, not war. Jason Derulo en Nuka. Overigens, make love. Ja, daar kun je ook niet al van mee voor de dag komen. Hè? Dat is ook een beetje gek. Zeg, laten we geen ruzie maken. Make love, Tommy. Make love. Dat is ook, Berend, dat kun je het ook niet zeggen, toch? Nee, als je dat gaat zeggen, dan heb je meteen een probleem volgens mij in deze wereld. Terwijl het goed bedoeld is, hè? Terwijl het goed bedoeld is.
1: Het is heel goed bedoeld.
0: Ja. Zeg, Berend, goed dat je er bent, want ik ben redelijk confuus met het weer.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Nee, we hebben, net zoals gisteren, toch al te maken met iets meer bewolking in de aanvoerrichting vanuit het noorden. Maar die bewolking gaat vanmiddag echt nog wel oplossen, hoor. De temperatuur gaat dan ook nog flink oplopen. Op dit moment is het tussen de 22 en 24 graden in de provincie. Maar in de loop van de middag, als die bewolking oplost en de zon gaat weer schijnen, dan wordt het gewoon zomers warm in de hele provincie met zo'n 26 of 27 graden op de meeste plekken. Dus het wordt echt wel een heerlijke middag. Ja,
0: ik wou zeggen, een beetje met zonnetje erbij, maar ik kreeg net een reactie van iemand die zegt van, ja, leuk dat iedereen graag de zon wil hebben, maar ik ben aan het werk buiten. Ik vind het wel lekker dat het gewoon lekker bewolkt is.
1: Ja, nee, daarom. Dat is ook zo. Ik vind het ook helemaal niet zo erg, hoor. De een die wil natuurlijk net iets anders dan de andere. Maar goed, die zon die gaat de komende dagen echt wel in grote getalen komen, hoor. Dus slecht nieuws voor mensen die buiten moeten werken, maar wel goed nieuws voor de mensen die vrijdag natuurlijk zomervakantie gaan krijgen. Want dat zijn er natuurlijk heel veel ook. En vanaf vrijdag gaan we toch echt weer een reeks zeer warme en zonnige dagen tegemoet. Want morgen gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 27 tot lokaal 29 graden in de provincie. Met dus volop zon. En het weekend staat in het teken van zonovergoten dagen. Geen wolkje meer in de lucht. En temperaturen die gewoon in heel de provincie opgelopen. Een tropische waarde van 30 tot lokaal misschien 32 graden.
0: Oké. Nou, ja, daar moeten we het mee doen. Mooie temperatuur. Ja, het is altijd zo, als je ervan houdt, dat geldt voor iedereen. Ik heb ook wel eens van die agrariërs die zeggen, ja, je hebt het allemaal over de zon de hele tijd. En de grond is droog. Ja, potverdikke. Weet je, dan moet ik dan zeggen, Berend, dank voor de informatie. Voor de zonaanbidders, veel plezier. Voor degene die vinden dat het droog is, hou vol. Voor degene die graag bewolking heeft, zet door. Ja, weet je, ik kan, dat is onmogelijk.
1: Ja, het is lastig. Het is lastig, inderdaad.
0: Ja, weet je, en dan krijg je
1: een subjectieve kwestie natuurlijk.
0: Ja, weet je, dan krijg je bij alles wat je zegt, krijg je een bak e-mail over je heen en appjes. Ja. Dat je denkt van, ik kan beter gewoon niks zeggen dan weer. Ik moet wat zeggen, toch? Ja.
1: Nou ja, het is nooit voor iedereen goed, hè? Maar ja, nee, that's life.
0: Nee, hey, dat heb ik als mens ondervonden. Ja. Dat je nooit voor iemand, dat je niet bij iedereen goed kunt zijn.
1: Nee. Precies. Nee, helaas niet.
0: Berend, we zijn er doorheen, toch?
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Dankjewel. Ik wens je een hele fijne middag.
1: Zelfde.
0: Tot de volgende. Hoi, hoi. Nog even wat rechtzetten, jongens. Want ik kreeg veel reacties op dat liedje wat ik draaide van de Los Incas. Dat was namelijk Aconda Passa. Was dat niet van Samen de Gaafkankel? Nee, het was van de Los Incas. Maar wat heeft Paul Samen nou gedaan? Die dacht van, hé, dat is een geinig liedje. Dat is vast een traditioneel. Dat kan ik wel gebruiken. En daar zet ik wat tekst op en dan kunnen we het zelf zingen. Dus die heeft dat toen zelf uitgebracht, niet wetende dat het geen traditional was en dat het echt door iemand is geschreven. Dat heeft hem of ze heel veel geld gekost uiteindelijk om het te mogen gebruiken. Maar waar ik naartoe wil, is dat de mensen zeiden van, kun je het nou niet even helemaal draaien, het is zo mooi. Oké, dan draai ik de versie van Simon & Garfunkel. Goed.

Oh, ja. Nee, Koen. Hoi, ja, Koen. Nee, ik had Koen verkeerde informatie gegeven. Ik zeg net aan Koen, zeg, kom je dadelijk even iets vertellen over je programma. Maar dan draak ik eerst aan het plaatje. Dan kom ik zo meteen bij hem terug. Weet je wat hij gaat doen zo meteen? Goed. Doe ik zo dadelijk wel even. Ga ik hem even roepen.

0: Het was Pink, hoef je niet te zeggen, maar ja, ik word ervoor betaald om me aan en af te kondigen. En ik probeerde ook het geld van de baas waar te maken.
1: Ja, je wordt er ook goed voor betaald, hè?
0: Dus flink, vorstelijk word ik ervoor betaald. Vorstelijk. Nou ja, ik vind wel. Ik ben blij dat ik er wel een centje voor krijg.
1: Zeker, zeker.
0: Vroeger deed ik het gewoon voor niks. Ik bedoel, als ik in de fabriek zou werken, zou ik het s'avonds ook voor niks.
1: Ik denk als ze jou diep in je hart kijken en ze zouden zeggen: goh, Hubert, we gaan zonder geld verder. Wil jij toch nog.
0: Dan blijf ik.
1: Dan blijf je, ja.
0: Ja, dan blijf ik, ja. Ja, dan
1: ik niet, hoor.
0: Nee, ik wel. Ja, ja, ik durf niet hard te zeggen, want ze luisteren mee van de finance. Maar toch, ik kan best wel minder zeggen ze dan. Oké, ja, Koen, vanmiddag, wat ga je doen?
1: Zometeen begin ik weer met een voetbalbattle. Maar dan niet over voetbal, maar over muziek. Hè. Je kent het. Gisteren niet, want er werd er niet gespeeld. Vandaag wel. Frankrijk-Marokko is de battle. En hoe dat werkt, dat leg ik zo meteen uit.
0: Veel plezier. Ik ben er morgen weer, als het dan een beetje mee zit.
2: Ja, dag. Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is one. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
13: Dit zit.
12: Voordelig en snel.
13: Dit zit.
12: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
14: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
15: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
14: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
15: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
17: Dooral Begens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel, Dorald. Even informeren bij Annemieke. Die is er niet zomaar. Het staat ergens vast op een van de Brabantse snelwegen. Maar waar, oh waar, Annemieke?
13: Klopt op meerdere plekken helaas. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 10 minuten vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht eerst 10 minuten op onthoud. En de andere kant op de A16 richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dan naar de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier op onthoud. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 20 minuten vertraging.
1: Dankjewel en tot over een half uurtje. Want in dat half uurtje gaan we de battle opzoeken. De battle over het WK voetbal. Er wordt nu wat minder gevoetbald, niet meer elke dag. De focus gaat bij mij ook een klein beetje, zeg ik heel eerlijk, op Le Tour de France. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Maar Frankrijk speelt wel een rolletje in het voetbal vandaag. Er is namelijk vandaag een duel tussen Frankrijk en Marokko. En dan ga ik het even niet over het voetbal hebben. Ik ga het muzikaal belichten. Hoe en wat, ik vertel het je zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Werken in een modern mediabedrijf? Ga naar werkenbijomroepbrabant.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Wanneer is hij er? At the end of the world dan, hè? Al een paar keer geweest, maar we zijn er nog steeds. En daarom luister jij nu naar Wijn in de Middag.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En jij zit aan boord. Hartstikke mooie kaartjes worden niet gecontroleerd. Iedereen die is welkom, dus ga lekker zitten, ga lekker staan. Doe waar je mee bezig bent en blijf dat ook vooral doen. Want waarschijnlijk ben je lekker aan het werk. Heel veel mazzel heb je natuurlijk als je een vrije dag hebt. Al is het weer niet super om over naar huis te schrijven. Het is gewoon oké. Maar waarschijnlijk gewoon noeste arbeid. Staat de vakantie wel voor de deur? En dan weet je ook altijd, dan is er sport. En ik zei het al, mijn focus die is nu een beetje verschoven naar de Tour de France. Maar vanavond toch wel een heel leuk wedstrijdje op de televisie. Namelijk het wedstrijdje tussen Frankrijk en Marokko. Ben ik heel benieuwd naar. Ik ben ook benieuwd wat er daarna allemaal gaat gebeuren in de straten van Nederland. Maar dat zien we dan wel weer. Want nu eerst de battle. Niet voetbal, maar wel muziek. We gaan namelijk battelen in muzikaliteit. Ik heb twee liedjes uitgekozen. Eentje voor Frankrijk en eentje van Marokko. Maar die kaarten hou ik nog heel even tegen de borst. Ik wil alleen dat jij nu een keuze gaat maken. Puur op intuïtie. Wie denk je dat er moet winnen? Wil jij een Frans liedje horen of wil jij een Marokkaans liedje horen? Of iets wat daarmee te maken heeft? Nou, laat dat mij even weten via 06-573-28203. Daar heb ik een heel simpel en makkelijk systeem voor bedacht. Een duimpje omhoog voor Frankrijk en een duimpje naar beneden voor Marokko. Dat kun je dus naar dat WhatsApp-nummer sturen. En dan ga ik ze tellen en dan komen we waarschijnlijk ergens op uit. En het is een beetje kiezen tussen het misschien wel een beetje bekende en het onbekende. Dus ga jij voor datgene wat je al kent en weet je ongeveer wat er op mijn minuutje staat, dan ga je voor Frankrijk, duimpje omhoog. Of zeg je nou, kom mij maar verrassen. En het kan van alles worden met een duimpje omlaag. Marokko dus. 06-573-28203. En snel appen, zometeen het antwoord.

Lenny Kravitz hier bij Omroep Brabant. Een echte 90's. En daar komen we natuurlijk volgend uur nog een keer op terug. Waarmee? Ja, dat leg ik dan wel uit. Want eerst nu richting het voetballen. Ja, volg je het een beetje? Ja of nee? Het maakt eigenlijk geen bal uit voor wat ik je vraag. Want het WK voetbal is natuurlijk in volle gang. Het is alweer een eeuwigheid geleden dat Nederland nog meedeed. En die vlogen eruit tegen, jawel, Marokko. En die spelen vanavond tegen Frankrijk. Het is Frankrijk tegen Marokko. En daarom vroeg ik je, stem even op muzikaal gebied. Waarom op muzikaal gebied? Heeft die voetbal toch niks aan? Nee, dat klopt. Maar ik heb ook niks met dat voetbal. Het zal allemaal wel. Dus daarom maak ik iets muzikaals van. Je luistert namelijk naar een muziekprogramma. En er is gestemd. En nou is er gestemd op een liedje, of een land eigenlijk, waarvan ik niet helemaal weet wat ik moet doen. Want Frankrijk heeft gewonnen, laat ik dat maar gewoon meteen zeggen. Maar nou kan ik twee kanten uit. Ik heb één liedje op het oog. En dat is een liedje van Barbara Pravi. Eurovisie Songfestival Rotterdam. Toen kwam zij met het nummer Voilà. Maar eigenlijk is dat liedje bij ons echt heel erg bekend geworden door Emma Kok, hè, die dat zong op het Vrijthof bij André Rieu. En nou kan ik voor Pravi kiezen, maar ik denk, en dat is een beetje een inschatting die ik van je maak, dat je de uitvoering van André Rieu en Emma Kok veel mooier vindt. Dus daar heb ik voor gekozen. Dit is Voilà.

0: gaat zo meteen allemaal pas gebeuren. Want René, tussendoor nog het nieuws. Wat zit daarin?
1: Ja, jongens die gooien vuurwerk naar binnen. En een cadeau waar je niet echt blij mee bent. Ja, wat doe je dan? Rob Jetten weet het.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud.

0: Hout, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: Werka Mechanica die er toe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
0: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
3: Mijn knopje deed die. Heb je dat ook wel eens of niet, Annemieke? Die knopje die dus.
4: Ja, dat heeft iedereen wel eens. Ik schrok ook op dat ik dacht, oh shit, kan ik iets doen?
3: Wat is er met het knopje van Koen? Ja, inderdaad. Nou, mijn knopje werkte niet. Maar goed, knopjes werken wel eens niet mee, dat heb je.
4: Ja.
3: Hey, vertel, waar staat het vast?
4: Het staat vast op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum nu een kwartier vertraging. Op de A50, Arnhem richting Os, bij Ravenstein 5 minuten op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging.
3: Nou, huppatee. Ik ga weer terug naar mijn knopjes. Dankjewel. Yes, tot later.
5: Omroep Brabant.
3: Vanmiddag droog, ronduit zonnig. En dan wordt het ook maximaal een graad of 29. Daar moeten de wolkjes wel nog eventjes voor weg. Maar die gaan dus langzamerhand een beetje verdwijnen. Het nieuws krijg je van René.
6: Ah, fijn, mijn knopje doet het ook.
3: Ja, dit knopje doet het?
6: Ja, dit doet het. Nou, in Breda zijn 3 minderjarige jongens aangehouden na een ontploffing in een huis in Breda. Volgens de politie is er vermoedelijk vuurwerk door het brievenbus naar binnen gegooid. De hal van de woning stond daarna vol rook. Buurbewoners hielden de jongens tegen totdat de politie er was. Een bouwvakker is zwaar gewond geraakt nadat hij bij werkzaamheden een zaagblad in zijn nek kreeg. Dat gebeurde aan de Bredase weg in Oosterhout. De man is ter plekke behandeld door een traumaarts en is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk. Het mislukken van de onderhandelingen tussen Iran en Amerika heeft direct wederom geleid tot een hogere olieprijs. En dus ook tot een hogere benzineprijs. Maar er is nog geen reden voor paniek, zegt deze verslaggever.
7: De olieprijs is de afgelopen 2 dagen wel gestegen met ongeveer zo'n $4. Maar het lijkt nu iets te stabiliseren. De markt lijkt een beetje ervan uit te gaan dat zowel Iran als de VS dit niet heel erg uit de hand zullen willen laten lopen.
6: Beide landen geven elkaar de schuld van het voortduren van de oorlog. Ja, ken je dat als je een cadeautje krijgt en je denkt bij jezelf, nou nee, bedankt?
3: Zeker, ja, zeker.
6: Nou ja, dat gebeurt schijnbaar ook op hoog diplomatiek niveau. Want premier Jette heeft na de NAVO-top in Ankara een opvallend cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Namelijk een gepersonaliseerde revolver met munitie. Ja, Jette liet het wapen achter.
3: Jette... Ja, dat is wel mooi, hè?
6: Ja, Jette liet het wapen achter in Turkije, omdat je niet zomaar een werkend vuurwapen mee naar Nederland mag nemen. Volgens de Rijksvoorlichtingendienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook de Britse premier Starmer liet het cadeau achter. De Belgische premier De Wever ontdekte pas thuis wat er in de tas zat en gaf het wapen af bij de luchtvaartpolitie.
3: Maar zijn er dan ook leiders die het wel mee hebben genomen?
6: Ik denk het wel.
3: Ja. En hij zegt, of hier zeg jij eigenlijk, van het wordt onklaargemaakt. Komt het dan alsnog naar Nederland? Dat hij wel het cadeautje houdt, maar dat hij...
6: Dat de omhulsel komt dan denk ik wel deze kant op.
3: Oh,
6: ja, maar omdat je het dan niet mag, want dan heb je een wapen in Nederland zonder vergunning. En zelfs premier Jette mag dat niet.
3: Nee, zeker premier Jette mag dat niet. Oké, René, en wat is jouw laatste cadeautje waarvan je dacht,
6: Ik ben altijd heel dankbaar. Ik trek het daarna niet meer aan.
3: Ja?
6: Sokken, volgens mij.
3: Ja, sokken, dat is bij ons ook altijd een populair cadeau. Als we het even niet meer weten, dan geven we sokken aan elkaar. Ik zit even te denken, ook, er wijst toch iemand naar de sokken. Jasper loopt vandaag even mee. Wat heb jij dan aan?
8: Nou, ik heb dus voor Vaderdag krijg ik altijd sokken met mijn kinderen erop.
3: Oh.
8: En die heb ik vandaag aan.
3: Oh, echt waar? Ja, inderdaad, wat moet je ermee, hè? Nee. Dat is pas echt een klote cadeau als je jouw sokken met jouw kinderen erop aan iemand anders kunt geven. Ja, dus, dan denk jij, wat moet ik daar altijd mee? Hey René, dankjewel. Tot volgend uur. Straks is de radio weer eventjes van jou. Maar eerst even aan

0: gezellig en altijd bij je.
1: De zon door je speakers.
0: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
2: Is niet normaal, maar ik vind het helemaal mooi.

0: American Girls die zijn alweer vertrokken. Ik moet toch eens wat gaan doen. Ben je er klaar voor? Want daar komt hij.
1: 0657328203.
0: Wat wil jij gaan horen nu op deze zender? Het is aan jou. Ja, 0657328203. Dat is het nummer wat je natuurlijk al lang in je telefoon hebt opgeslagen. En waarop je mij nu kan bereiken. Ja, want dan kan het zomaar zijn dat ik jouw verzoekje binnen nu en 2 minuten op de radio laat horen. Maar daarvoor dus wel eerst even appen.

ik ben eruit. Het wordt namelijk het verzoekje van Leonie. Die stuurde mij dit door. En daarboven stond precies hetzelfde verzoekje. Dus toen dacht ik, ja, die krijg ik eigenlijk another chance. Nou, zo simpel kan het soms zijn. Dit is Roger Sanchez met another chance.

Gaga. De toon die baby's maken, hè? Gaga, inderdaad. En daar heeft uiteindelijk Lady Gaga ook weer haar naam aan ontleend. Aan dit liedje van Queen. Radio Gaga. En we gaan het eventjes op een andere boeg gooien. We gaan namelijk even die chillheid opzoeken. Ja, want het is donderdag. Het weekend staat al een beetje voor de deur. De helft van Nederland werkt niet op vrijdag. Dus het zou goed kunnen dat je erbij hoort. En we gaan even die relaxmodus aanzetten. Dat doen we met Mika. Want hij relaxed.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
8: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, 27 graden in het zuiden, dat is helemaal niet gek. Gaan mensen daarom vroeger naar huis bijvoorbeeld? En is het daarom druk op de weg, Annemieke, bij de ANWB?
12: Nee, ze zitten denk ik toch op kantoor helaas. Maar er staan wel wat files. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor afrit Kerkdriel, 10 minuten vertraging. Dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de Moerdijkhavens, 5 minuten vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor knooppunt Hellegatsplein, 5 minuten oponthoud.
11: Nou, het is wat het is en we doen het erbij.
12: Yes.
11: Dankjewel en tot later. Joe, houdoe. Hoe kan het zijn dat je 14 miljoen euro wint in een jackpot, maar het toch niet krijgt? Dat hoor je zo meteen hier bij Beiden in de Middag.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
15: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
15: Vers
16: aan tafel.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
15: Vers
16: aan tafel!
19: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
21: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
24: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
25: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
28: Hey, Koen Wijn.

0: De man die natuurlijk met Maneskin het Songfestival won. En die solo veel groter is dan in een groep. Nou, denk bijvoorbeeld aan Michael Jackson. Die deed dat ook. Is toch aardig hoor, om daartussen te staan.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, een hele goede middag. Het is 14:14. Ik sloeg de Telegraaf open. En dan zag ik een artikeltje dat er een 46-jarige vrouw uit Wales een verlies heeft geleden waar je u tegen zegt. Een verlies van 14 miljoen euro, maar liefst. En dat is een hoop geld, maar wie is die vrouw dan? Nou, eigenlijk gewoon een hele normale 46-jarige vrouw uit Pontypridd. Dat is kennelijk in Zuid-Wales. En zij had de loterij gewonnen. Daar kwam ze aan die 14 miljoen euro. Maar haar lot belandde in een prullenbak. Nou, hoe kan dat? Zij kocht een lot bij de winkel, of liet dat eigenlijk haar moeder kopen bij de winkel. En zij ging met dat lot op een gegeven moment terug naar de winkel, omdat ze dacht, hey, volgens mij heb ik de juiste cijfercombinatie. Dus mama weer terug naar de winkel gestuurd. Die heeft het daar en daar gekocht. En het gaat in zo'n apparaatje. Dat ken je misschien wel als je zelf een lot hebt en je gaat naar de winkel om het te innen. Dan gaan ze het scannen, piep piep. En dan krijg je op een gegeven moment een geluidje. Of weet je, dan is het gewoon ook klaar. Dan is het over. Nou, dat geluidje, dat hoorden ze dus. Het was heel duidelijk geen winst. Dus flop, dat ding ging in de prullenbak. Maar wat later bleek, was waarschijnlijk het apparaat kapot. En zouden de cijfers wel hebben geklopt? Nou is er een heel onderzoek gestart. Er zijn camerabeelden opgevraagd van een mevrouw die richting de winkel loopt. De moeder dus van deze kaf. Heel dat apparaat, dat moet binnenstebuiten worden gekeerd. Want dit gaat om 14 miljoen. Is het een technisch probleem of klopten de cijfers echt niet? Heel Wales staat op zijn kop. Zoveel geld. Nou, inmiddels zegt de winkeleigenaar, wij hopen op een hele goede afloop. Want dat speelautomaat zou defect zijn geweest. En ja, als zij dat lot hebben verkocht, het winnen lot, dan heb je een reclame, dan zeg je u tegen natuurlijk. Is het apparaat kapot, dan is het anti-reclame. Dus iedereen die hoopt op een hele goede afloop. Behalve de loterij. Want ja, dat kost je toch 14 miljoen euro. Mwah.

0: 要。
1: Werd heel groot, hè? Na het overlijden van André Hazes, want toen speelde hij op de middenstip van de Arena. Geef mij je angst. En dat was een nummer 1 hit voor deze Guus Meeuwis.
2: Spoelen naar.
1: Ja, hij is een paar keer uitgekomen in de 90's, maar de eerste, de kraamkamer, die lag toch wel in 1992. John Reid, from Glasgow, Scotland. Nou ja, daar ken je hem niet onder. The Nightcrawlers, zegt dat je wat misschien? Nou, als je het liedje hoort, dan ga je hem horen. Het was een beetje een mix van jazz, soul, house. Het kwam allemaal een beetje bij elkaar. Het ging in een trechter en daar kwam iets heel moois uit. En het geldt nog steeds als een van de meest invloedrijke house tracks van de jaren 90. En dan heb ik het over Push the Feeling On. En ik kan me zomaar voorstellen dat je denkt, goh Koen, waar ga ik naar luisteren? Nou, als je hem hoort, dan weet je hem meteen en dan doe je hem ook meteen mee. Dus dat kan ik het beste doen, dan erover lullen, laten horen. Push the Feeling On van de

0: naar te kijken? Je was een beetje gek naar mij te kijken.
1: Nee, ja, ik zat gewoon even te kijken wat er allemaal ging gebeuren.
0: Iets van je aan of zo?
1: Nee.
0: Oké, dat is goed.
1: Tenminste, niet dat ik denk.
2: Zometeen, hoi Rondé. En daarna... Beyoncé met dit Listen. Maar dat zometeen pas, want ik heb niks van hem aan. René, wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Nee, maar dit gaat jou wel aan.
2: Oh.
1: Politieagent die in de gevangenis zit ervaart veel stress... en een record voor Omroep Brabant.
2: Gaat me zeker aan. Zometeen meer.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt... onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
2: Richting Helene de Geest bij de ANWB. Waar staat het vast, Helene?
6: Ja, op de A2 weer een behoorlijke file van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Waardenburg. Daar is de vertraging 10 minuten. Komt door de afgesloten A27. Op de A27 Breda-Gorkum, voor knooppunt Gorkum... daardoor ook 10 minuten oponthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam... sta je in de file bij Numansdorp. Daar is de vertraging ook 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de N285 Klundert-Breda bij Langeweg... is het oponthoud ook bijna 10 minuten.
2: Dankjewel, tot over een half uurtje, denk ik zomaar. Vanmiddag droog, ronduit zonnig en het wordt maximaal een graad of 8, 29 maar liefst. Het nieuws dan, René.
1: De Tilburgse wijkagent Erwin van E. is binnen de gevangenis overgeplaatst... omdat medegevangenen mogelijk een aanslag op hem wilden plegen.

0: Bij een zoekactie zou een zelfgemaakt mes zijn gevonden. Van E zit vast omdat hij vertrouwelijke politieinformatie zou hebben gedeeld. Erwin van E zegt veel stress te hebben door de gespannen sfeer in de gevangenis. Patiënten die net zijn geopereerd in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven worden gevolgd met een slimme armband. Die meet onder meer hartslag, ademhaling en zuurstof in het bloed. Daardoor hoeven verpleegkundigen minder handmatige controles te doen. En dat scheelt dan weer tijd, waardoor er meer zorg gegeven kan worden aan andere patiënten. Het afgelopen kwartaal zijn een record aantal huizen te koop gezet. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het ging om bijna 57.000 bestaande woningen. De NVM legt uit waar die stijging vandaan komt.
1: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. En als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
0: Toch betekent het grotere aanbod volgens NVM niet dat het woningtekort is opgelost. Vooral starters en senioren kunnen nog altijd moeilijk een huis vinden. Omroep Brabant is officieel wereldrecordhouder van de langste Polonaise ooit. Onze Jordi Graat maakte samen met Lucille Werner een grote gouden envelop open.
2: International Book of Records, recordhouder Omroep Brabant. Het wereldrecord voor het maximum aantal mensen performed in de Polonaise Dance.
3: Ongelooflijk, we hebben hem officieel binnen, we hebben hem gehaald. Nou. Het record Polonaise lopen, het is ongelooflijk.
4: Fijn fishery!
0: Nou, Brabant brak het record van Ridderkerk. Daar werd in 2023 een Polonaise gelopen met 1218 deelnemers. In de tent van Club Alaaf in Veldhoven werd het record met 1315 deelnemers ruimschoots verbroken.
5: Ja, feest!
6: Dankjewel René. En tot over een uurtje. Ja. Maar weer, toch? Zou wel zijn. En zo meteen Rondé, Beyoncé en heel lekker meezingen.

0: listen. Nou, ik was niet zo goed aan luisteren, zeg ik heel eerlijk. Maar ik heb me toch een meezinger voor je. Luister mee, want deze is heel fijn.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook. Jingle.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

McLaren en Drive Safe. En dan is het altijd weer die eeuwige discussie die dan bij mij oppopt in ieder geval. Wie rijden er nou beter, mannen of vrouwen? En voordat ik allemaal appies binnen ga krijgen met het antwoord op die vraag vanuit jou beredeneerd, hoeft helemaal niet, want ik heb het uitgezocht. En we zijn eruit. Die discussie is beslecht. Professionele autosport, ja, daar zijn mannen sneller in ieder geval dan vrouwen op topniveau. Betekent niet automatisch dat mannen van nature de beste coureurs zijn, want als het gaat om verkeersveiligheid onderzoeken, hebben vrouwen gemiddeld minder ernstige verkeersovertredingen. Ze veroorzaken minder dodelijke ongevallen en zijn vaak minder risicovol in hun rijgedrag. Mannen, vooral jonge mannen, die zijn oververtegenwoordigd bij zware ongevallen en rijden agressiever. Terwijl vrouwen gemiddeld hoger scoren op defensief rijgedrag. Dus, conclusie. Dames, jullie hebben het best goed voor elkaar. Veel onderzoeken wijzen naar jullie als veiliger en minder risicovol. Maar die bocht, die kunnen jullie nooit zo hard nemen als ik. Ach, zo is het ook weer.

0: over Omroep-Brabant. Check je via de website en app.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
12: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. en kwam in de derde etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de vijfde uitvaller deze Tour. De tweede Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou, mag ik jou daarvoor danken. Helene, zeg ook even netjes dankjewel.
17: Ja, dankjewel natuurlijk. Hartstikke
4: mooi. Ga ik zo
17: ik ben ook weer helemaal
4: zeggen.
17: Bij.
4: Juist, inderdaad. En ik ga zo meteen dat ook tegen jou zeggen. Als je mij in ieder geval weer bijpraat over de files.
17: Ja, dat zijn er al, nou ja, niet zo heel veel. Maar er staan wel een paar lange files al. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld eentje tussen Culemborg en Waardenburg. Daar is de vertraging alweer een kwartier. Op de A17, daar heb je echt heel veel vertraging. Van Roosendaal naar Dordrecht bij Zevenbergen. Vanaf Stamperschat is de vertraging nu een uur. Het verkeer staat echt helemaal stil. De weg was sowieso verderop al dicht vanwege werkzaamheden. Maar er is net voor die afzetting ook nog een ongeluk gebeurd. Je kunt dus maar beter omrijden over de A59 en de A59 en de A29. Verder is het alweer druk op de A27 Breda-Gorkum voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd.
4: Nou, ik had het beloofd. Ik zou nog even dankjewel tegen jou zeggen. Oh, wacht, ik heb vandaag een meeloper. Ja, zo even netjes dankjewel zeggen.
18: Dankjewel.
4: Dankjewel, Helene.
17: Graag gedaan.
4: Yo, houdoe.
17: Oh.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
23: Ik koos wat mij raakte.
22: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
22: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je ticket.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
28: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
29: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
28: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: stonden om doorheen te praten, toch? Losing My Religion van R.E.M.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
3: Dat helemaal niets met geloof te maken heeft, hè? Alles heeft het te maken met aan het einde van je Latijn zijn. En in dit liedje slaat dat vooral op een onbeantwoorde liefde. Het is een liedje dat de zanger van de band helemaal naakt inzong, hè? Want dat kwam binnen. Hij was warm, hij baalde. Was die geluidstechnicus die deed zijn werk niet. Daar hebben ze trouwens een handje van, hè? Laat ik dat maar meteen even zeggen, daar hebben ze een handje van. Geluidstechnici, nee hoor. Nee, het zijn nou een paar collega's. Die worden nou wild beneden. Nee hoor, helemaal niet. Maar die geluidstechnicus, die was een beetje slaperig. Die had allemaal gezinnen. En hij dacht, weet je wat? Om nu de attentie te krijgen, om het wat cooler te krijgen en volledig op te kunnen gaan in dat liedje, trek ik mijn kleren uit en ga ik zingen. Nou, en dit is dan het eindresultaat. Dus ik weet niet wat je nog moet doen vandaag. Maar één ding, doe het nou.

0: Turn the lights off. Zeker als het niet nodig is. Laat ze wel aan in de auto. Dat is dan wel weer handig.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: En blijf positief wat er ook gebeurt. Niet altijd gemakkelijk. En de tijden die heeft iedereen denk ik ook wel eens meegemaakt. Ook Jaap Reesma. Een druk baasje naast muziek maken voor zichzelf. En anderen is hij natuurlijk druk met commercial, podcast, horeca, formatontwikkeling. En in al die processen verliest hij zichzelf wel eens. En dan vraagt hij zich hardop af, wat ben ik nou in hemelsnaam allemaal aan het doen? En zijn vrouw, Kim Kutter, die zegt dan altijd, alles komt goed. En toen is Jaap weer aan het werk gegaan en is hij achter de muziektafel gekropen. En toen maakte hij dit liedje met natuurlijk diezelfde titel, Alles komt goed. En die hoor je nu hier op Omroep Brabant bij Wijn in de Middag, de klassieker van Nederlandse bodem.
2: Het is

0: Sister Slash en We Are Family. Het is bijna 4:01. En na het nieuws van 4:30, dan hoor je... Shepherd. En met deze. En ook Aretha Franklin. The Freeway of Love. Eerst René met dat nieuws. Wat zit daarin, René?
1: Steeds meer vragen over een aankoop van een ROC-schoolgebouw. En Marokko maakt zich klaar voor de kraker vanavond.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
0: Even kijken, ja, ze moet er natuurlijk zijn, Helene.
5: Ja, zeker ben ik er.
0: Want het is al heel druk eigenlijk.
5: Ja, echt net als iedere dag eigenlijk door die werkzaamheden op de A27... loopt het eigenlijk overal vast. Op de A2 natuurlijk met name, van Utrecht naar Den Bosch... tussen Everdingen en knooppunt Empel. Nu alweer meer dan 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is al bijna een half uur. Wel goed nieuws over de A17 van Roosendaal naar Dordrecht... want daar gebeurde een ongeluk bij Zevenbergen. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, dus de file is daar bijna opgelost. Op de A50 is het ook erg druk. Komt ook door die afgesloten A27 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Arnhem op de A50 tussen Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En de andere kant op richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Vandaag droog en ronduit zonnig. Jazeker, er waren nog wat wolkenvelden. Af en toe ga je die tegenkomen, zitten ze net voor de zon. Maar anders is het heerlijk zonnig en maximaal een graad of 29.

0: maar liefst zou ik erbij zeggen. René, het nieuws.
1: Er zijn opnieuw vragen over de aankoop van een pand door ROC Ter A in Helmond. Het ROC betaalde er 4 miljoen euro voor het pand zonder het te laten taxeren. En er zijn meer vreemde zaken aan het licht gekomen.
2: Ja, wat hier speelt is dat de toezichthouder, die dus toezicht zou moeten houden op de onderhandelingen, ja, zelf meedeed aan die onderhandelingen. Nou, dat zorgt natuurlijk voor een rare situatie. Maar vooral het feit dat de verkoopster een bekende van hem was, nou, daar zijn deskundigen toch wel heel kritisch op. En dan kom je uit bij die schijn van belangenverstrengeling.
1: Al eerder kwam, het nieuws in opspraak omdat de aankoop werd gedaan zonder dat de ROR van het ROC werd ingelicht. En dat is zeer ongebruikelijk. Het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch laat een leerling van 13 toch weer toe. Hij was van school gestuurd omdat hij racistische AI-filmpjes maakte van een leraar. Volgens de rechter had de school niet genoeg onderbouwd waarom hij definitief weg moest. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen die ziekte krijgen. Uit test blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, zegt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. We hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat kijken of het medicijn ook in ons land op de markt kan komen.
0: Je gaat het nu toch niet over taart hebben?
1: Misschien wel.
0: Is lekker naar zo'n bericht.
1: Ja. Goed, op veel plekken bereiden mensen zich voor op de eerste kwartfinale op het WK. Dat is namelijk Marokko tegen Frankrijk. Ja, en een bakker in Amsterdam speelt de handen erop in met een taart in de kleuren van Marokko, rood en groen.
4: We hebben hier onze beroemde mangotaart. Die hebben we omgetoverd tot Marokkotaart. Omdat we zo trots zijn op dat ze door zijn en dat ze een mooie wedstrijd mogen spelen. Ja, zaterdag hadden we er 250. En dat was tekort. Toen waren we om 2 uur uitverkocht. Zo. En we gaan nu voor het dubbelen. 500 taartjes.
1: Ja, 500 taartjes, dat is behoorlijk wat.
0: Zeker, en als je dan het gevoel hebt dat je altijd honger hebt, dan kun je er altijd tenminste eentje voor je keel stoppen.
1: Ja, nou, de wedstrijd begint om 10 uur vanavond. Nou, voorspellingje komt.
0: Voorspellingje, nou, ik zit even... Volgens mij heb ik 3-1 voorspeld.
1: Dat weet je toch uit je hoofd?
0: Ja, dat weet ik niet meer, joh.
1: Sta je nog hoger dan ik, dat weet ik nu al, zeker.
0: Dat ik hoger dan jij sta, ja,
1: ik neem het heel serieus, maar dit jaar gaat het gewoon niet goed.
0: Dat vind ik het leukst. Ja. Mensen die het heel serieus nemen, dat het niet lekker gaat. Ik sta 25e in de Omroep-Brabant Pool.
1: Ja, ik ga.
0: Ja, heb je minder?
1: Ja, ik heb minder.
0: Ja, echt waar?
1: Ik sta er niet lekker voor.
0: Oké, nee, ik heb wel... maar ik ben het wel een gigantisch. Maar eerst stond ik echt derde of zo. Maar ik heb inderdaad 3-1 voorspeld. En jij? Weet je dat nog?
1: Ik heb 2-0.
0: 2-0, ja, ja. Dus eigenlijk wel dezelfde afstand van elkaar.
1: Ja, dus als je wel gelijk wil hebben, doe vooral niet wat ik doe.
0: Nee, inderdaad, het is een hele goeie. Je zegt vol gewoon 3-1. En dankjewel, René. En als lekker weer, dan neem ik lekker een taartje erop. Jazeker, lekker.

de Bassa uit Noorwegen. En Magnetic, deed van dit moment. Een van de trouwens. Deze, die is alweer van een paar jaartjes geleden. Maar die is heel fijn. Een samenwerking tussen One Republic en Timbaland. Apologize, die hoor je nu. En zometeen dan gaan we richting de man die Ronnie aflost. Want Ronnie op vakantie. Johnny in the house.

0: Wat kiest Johnny? Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Ik heb een mooie keuze voor jou.
1: Nou, wel,
0: ik denk dat ik al...
1: Weet, jij weet het al.
0: Ja, denk ik wel. Ja. Maar goed, ja. Hey, ik leg hem wel voor. Ja.
1: Nee, zeker.

0: Kijk, ik denk dat jij zou weten wat ik zou kiezen. En ik denk dat ik weet wat jij gaat kiezen.
1: Ja.
0: Alleen, je weet het nooit helemaal zeker.
1: Nee, je weet het nooit. Nee, en ik hou wel van een verrassing soms.
0: Ja, precies. Ja, daarom. Je weet het nooit.
1: Je weet het niet.
0: Dus zometeen ga ik van je horen wat je in afstandsuit gekregen
1: hebt. Dus heel hard nadenken.
0: En jij gaat eventjes 3:20 nadenken.
1: Zeker.
0: Ja, top. Dat hoor je dus zometeen. En dan heeft hij meteen een naampje erbij. Dit is Incognito en Always

0: Ja, we zijn er altijd voor je. Always there incognito. Nog 8 minuten scheiden ons van 4 uur. En dan begint Afslag Zuid. Dus ik natuurlijk benieuwd, wat gaat daarin gebeuren, John?
1: Daar gaat onder andere gebeuren, gaat het over inbraak, anti-inbraak tips hebben. De vakantie komt eraan natuurlijk. Ja. Heel gaaf, wij hebben in Waalre een club, kanoers, die gaan meedoen aan het EK en het WK. Dus gaan we straks even mee bellen.
0: Zitten die daar bij die watermolen?
1: Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Dat hoor ik straks.
0: Ik heb daar zelf ook wel eens gekanoed.
1: Je hoort kanoen eigenlijk nooit. Je ziet het altijd wel op de Olympische Spelen. En dan halen we altijd goud.
0: Ja, dat moet Maarten Hermans, die heeft jaren geleden heeft hij gekanoed in de provincie. En die deed dat bij de watermolen in Waalre. Ja. En daar kon je dan vanaf. Dan moest je op een knopje drukken. En toen ben ik een keer met hem mee gaan doen. En toen ben ik dus echt bijna verzopen. Hij dacht echt dat ik dood ging. Ja, dat is echt bizar. Hij heeft dat wel eens verteld. Hij zegt, ik dacht echt, dit gaat fout aflopen. Ja. Want ik kwam niet meer boven. Ik zat in dat ding.
1: En ja, daar kom je niet uit.
0: Nee, ik kwam er niet uit. Dus ik zat daar onder water. En uiteindelijk, ik weet niet hoe ik het gedaan kreeg, maar ik kwam boven, ja. Maar
1: ja, dan de keuze.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, als je mij kent.
0: Wacht.
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, toch?
0: Precies.
1: Ja, dat is het.
0: Ja.
1: Ik hoef daar niks meer over te zeggen.
0: Nee, maar ik kan er misschien een beetje over.
1: Misschien.
0: Ja. Oké, heel veel plezier zometeen bij Afslag Zuid vanaf 4 uur hier op de radio, uiteraard. Dit is Michael Jackson, de keuze voor Johnny en Ben.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel. Nou, aan het weer zal het niet liggen, maar op de weg is het volgens mij wel druk. Helene de Geest van de ANWB, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Ja, het is ontzettend druk op de weg. Er staat, landelijk staat er nu alweer ongeveer 500 kilometer. Maar in Brabant ook alweer 130 kilometer file. Dus het is alweer goed bal. En dat heeft natuurlijk onder andere te maken met de afsluiting van de A27. Daardoor een hele lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel alweer een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder is de vertraging 10 minuten. Staat ook 10 minuten in de file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A27 Breda-Gorkum bij Gorkum ook alweer een kwartier extra reistijd. Andere drukke weg is de A50 in beide richtingen, maar vooral richting het zuiden. Daartussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N285 Klundert-Breda tussen Moerdijk en Langeweg ook een kwartier extra reistijd.
10: Nou, dat belooft niet veel goed, zoals het op dit tijdstip al zo druk is, Helene.
16: Ik vrees van niet, nee.
10: Maar goed, we hebben jou en jij houdt ons op de hoogte. Tot over een half uurtje.
16: Jo.
10: Zometeen afslag Zuid voor deze donderdagmiddag. Het is een mooie zonnige donderdagmiddag. Eindelijk, vanochtend nog wat wolkjes. Wij zijn er helemaal klaar voor om jou tot 7 uur te vermaken. En dat gaan we onder andere doen met dit liedje. Zometeen.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
20: Ik koos wat mij raakte.
19: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
19: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
22: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
26: Lachen!

0: zeg. Doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. John van Groenhoven.

0: Williams, Happy Now.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag. Ja, ik zit er buiten te kijken, Marjolein. En daar word ik er echt wel vrolijk van, hoor.
3: Is
0: dit
3: lekker,
0: is,
3: hè?
0: Ja, dit is, gisteren was het een beetje bewolkt. En dan moet ik even uitleggen. We hebben hier dan ook nog speciale coating op de glazen zitten. Dat is omdat het licht dan een beetje buiten blijft. Zodat we hier een soort donker hol creëren in onszelf. Daar houden wij van, radiomakers.
3: Ja, radiomakers zitten graag in het kluizenaars leven.
0: In de kelder. En dan ziet er alles, zeg maar, extra grijs uit. Maar als de zon schijnt, dan is dat niet. En het is gewoon fijn.
3: Dus ja,
0: ik ben in de korte broek. Ik had er gisteren spijt van, maar ik heb weer gekoud gehad. Ik dan had ik net zo goed een korte broek aan kunnen doen.
3: Ja, dus dat is ook waar.
0: Ik heb een soort van voornemen om dat heel lang vol te houden. Dus,
3: ik vind dat een leuk voornemen.
0: Ja,
3: vind
0: ik leuk.
3: Goed,
0: ja. Dus ja, ik hou je op de hoogte. Ja. Hey, vandaag roept Primark een aantal producten terug, omdat ze niet veilig zijn. Bij 3 modellen peper- en zoutmolens zou er te veel lood in de knop bovenop de molen zitten. Dat is de stelschroef. En dat is schadelijk voor de gezondheid, zegt de winkelketen. Op de website van de winkelketen kun je zien om welke peper- en zoutmolens het gaat. Er is ook nog een portemonnee met kleurblokken niet veilig. Klanten kunnen het product terugbrengen naar Primark en krijgen dan hun geld terug.
3: Wat zal daar niet veilig aan zijn? Een portemonnee. Kijk, een peper- en zoutmolen, snap ik nog.
0: Er schijnt dan een stofje op te zitten om de portemonnee soepel te houden door het plastic. En dat schijnt toch niet goed
3: te zijn. Het is allemaal goedkope rommel, hè?
0: Ik denk, nou ja, dat.
3: Ja, toch? Sorry, ja.
0: Ja, koop dat dan ook niet, weet je wel. Het is allemaal goedkope rommel. Je ruikt het vaak ook al, heel erg. Ja, dit vond ik wel een heel bijzonder berichtje. Want ik heb er helemaal niks mee met Taylor Swift. Maar ze heeft natuurlijk in het huwelijk getreden afgelopen weekend. Maar wist je dat Taylor Swift fans $25 hebben neergeteld voor afval?
3: Ik las het. Waarom?
0: Waaronder een sigarettenpeuken.
3: Eww, zo vies.
0: Een ovulatietest. Ja, dat werd verzameld in de buurt van de bruiloft. Let op, in de buurt van de bruiloft van de Amerikaanse zangeres. Die stapte in het huwelijksbootje met NFL-star Travis Kelce. En de kunstenaar uit New York, die raapte het afval afgelopen vrijdag van de straat rondom Madison Square Garden. Daar is de beste ster getrouwd. En alle items, die waren binnen 24 uur nadat hij het verkocht, al uitverkocht.
3: Ja, debiel.
0: Ja, echt.
3: Wat bedenk je dan ook?
0: Dopjes van waterflesjes, snoepringen, politielint, rietjes, bestek. Ja, en er was zelfs, nou, dit is dan wel goedkoop voor $25, een linker AirPod.
3: Ja, maar heb je dan weer niks aan nee. Eentje.
0: En dan maar hopen dat Taylor Swift daar misschien aan
3: gebruik heeft gezet. Gebruik van heeft gemaakt.
0: Ik
3: vind het zo raar, hè? Want dan denk ik, je snapt zelf toch ook dat gewoon heb vies is.
0: Heb jij echt een idool waarvan je denkt, van nou, daar zou ik wel $25 voor over hebben voor iets wat hij of zij heeft aangeraakt, als het dan zou zijn?
3: Nou, niet afval. Ik ben een enorme Taylor Swift fan.
0: Oh, wel. Ja.
3: Maar niet dit, nee.
0: Nee.
3: Ik wil gewoon de muziek en zo. Ach, bij zo'n concert een keer leuke trui. Ja. Maar dan houdt het op, hoor.
0: Ja, fans die zeggen, we willen een aandenken aan de bruiloft. Dus dit is dan in de buurt geweest van waar
3: daar
0: de
3: bruiloft. Ja, precies. Je weet helemaal niet van wie dit is. Ik vind het zo vies.
0: Ja, en dan triest nieuws. Zeker voor de mensen die uit de ethisch komen. Of tenminste, de ethisch muziek heel erg waarderen. Want zangeres Bonnie Tyler, die is gisteravond op 75-jarige leeftijd overleden. Dat hebben haar familie en team bekendgemaakt in de verklaring op de website. Tyler lag onlangs een lange tijd in kunstmatig coma na een spoedoperatie aan haar darmen. En dat was in Portugal. We hebben al wekenlang niets meer van haar vernomen. En ja, helaas is het toch niet goed gegaan. Tyler die brak door in de jaren 80 met natuurlijk het nummer Totally Eclipse of the Heart.
3: Ja.
0: Maar ook bekend als met nummers van It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Nou, die laatste die gaan we zomaar eens eventjes draaien. Maar eerst nog even naar de AI

0: vind dat het zoveel Rolf Sanchez kunnen zijn.
1: Oké. Wat vind je?
0: Vind je niet? Ja, ik vind het, fout, maar leuk.
1: Fout, maar leuk?
0: Ja.
1: Oké, dan geven we hem een... Ik vond het einde... Ik vind het die stem iets te AI.
0: Ja, dat is het wel.
1: Ja.
0: Maar wat dus, zeg je? Net voldoende of
1: ik wil hem straks gewoon nog een keer horen.
0: Leuk.
1: Zullen we dat gewoon doen?

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Daarvoor nog uit, ja helaas, inmiddels spreken we over muzikale erfenis van Bonnie Tyler, die gisteravond overleed op 75-jarige leeftijd. Holding out for a hero.
1: Wij halen wijsheid niet uit een boek,
2: maar wij doen ons eigen onderzoek.
0: Ja, onderzoekjes, we zijn er gek op. En ook zeker hier in Afslag Zuid. En nu is er eentje opgedoken over hoe lang je nou op vakantie zou moeten gaan. Wat is voor jou de ideale vakantieperiode? Of qua tijdsduur, zeg maar, Marjolein?
3: Oeh, ik denk 10 dagen.
0: 10 dagen?
3: Ja.
0: Oh, dan zit je volgens mij spot on. Want volgens het onderzoek blijkt 2 weken het ideale te zijn.
3: Dus, oh ja, ja dus zit er net iets onder.
0: Zit je er iets onder, ja. Ja.
3: Want dat is dan om echt helemaal te relaxen.
0: Ja, dat zeggen ze. Dat blijkt uit onderzoek dat we in Nederland gemiddeld 13,7 dagen vakantie nodig hebben om onze batterij helemaal op te laden.
3: Oh ja, precies. Ja, want ik kan natuurlijk, als iemand echt vraagt hoe lang wil je vakantie, ja, dan zeg ik 4 weken.
0: Ja.
3: Maar inderdaad, als je meer kijkt naar wanneer ben ik relaxed en opgeladen, ja, oké.
0: Oké, okay, ja, het schijnt dan nog te schelen hoe oud je bent of hoe oud je voelt misschien, maar hoe jonger je bent, hoe minder dagen je nodig hebt en vice versa. 50-plussers zouden daarom gemiddeld 15 dagen nodig hebben.
3: Oh, nou, maar dan klopt het wel dat ik zei 10 dagen.
0: Ja, precies.
3: Denk ik, ja.
0: Uit wetenschap blijkt dat 8 dagen genoeg zou moeten zijn, maar volgens het onderzoek onder Nederlandse werknemers is dat dus te weinig.
3: Ja,
0: ja, dat weet jij. Wij halen de wijsheid niet uit een boek.
3: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies. Dus wij dachten, hoe zit het eigenlijk bij onze luistervrienden? Dus wij zijn benieuwd, hoeveel dagen heb jij nodig om bij te komen? Hoe lang heb je vakantie nodig om je batterij helemaal op te laden? Laat het ons weten. 06-573-282-03. En dan gaan we straks eens even kijken hoe dat bij onze luisteraars zit.
3: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. En dus goed, het gaat er niet om hoe lang wil je vakantie.
0: Nee.
3: Nee, hoeveel dagen heb jij nodig voordat jij relaxed bent. Ja. En dat je denkt, nou, ik ben lekker opgeladen.
0: Ja, precies dat. Dat je er echt geeft van, nou, dit is nu voelde ik me
3: fit.
0: Helemaal fit.
3: Ja,
0: heb ik er zin in om weer aan de slag
3: inderdaad
0: te gaan.
3: Ja, dat.
0: Niet dat je, morgen moet ik weer.
3: Ja, dat je nog moe bent.
0: Ja.
3: Maar dat je gewoon weer helemaal lekker erin zit.
0: Ja, dat je er lekker in zit. Nou, dus wij zijn benieuwd. 06-573-282-03. Hoe lang heb jij vakantie nodig om jouw batterij, jouw persoonlijke batterij, weer helemaal op te laden? We zijn benieuwd. Straks gaan we daar eens eventjes over doorbabbelen. Dit is Afslag Zuid voor de donderdag met nu Justin de Wild en Cheerio op je radio.

0: Ja, Justin De Wild en Cheerio in Afslag Zuid. Het is donderdagmiddag, een paar minuutjes voor 4:30. We gaan zo naar het nieuws met René. René Snippert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ga je het zo over hebben, René?
1: Nou, politieagent die vastzit komt eerder vrij en FC Groningen is opgelicht.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
0: Ja, nou heb ik even een kleine uitdaging. Want nee, ik heb geen uitdaging meer. Nee hoor, nee. We zijn een beetje aan de vroege kant, maar Helene Geest is er gewoon. Ik denk, het kan niet zo zijn dat Helene er niet is.
6: Nee, tuurlijk. Ik ben er. Ik heb zoveel te melden, dus dat kan niet gemist worden natuurlijk.
0: Dat ik toneurs niet hoef water nemen voor je.
6: Nee, het is moeilijk een selectie te maken, want alle files zijn eigenlijk behoorlijk lang. Want er staat bij elkaar 170 kilometer file in Noord-Brabant. Op de A2 een lange file van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar is de vertraging nu 20 minuten. Het heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A27. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek ruim een kwartier oponthoud. De A17 die is ook bijzonder druk van Roosendaal naar Dordrecht tussen Standaarbuiten en Klaverpolder, 20 minuten extra reistijd. Door de werkzaamheden op de A27 ook veel vertraging voor de afsluiting op de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. Daar is de vertraging ook alweer een half uur. De A50 is druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef ruim een kwartier oponthoud. En op de A67 Belgische grens Eindhoven sta je 20 minuten in de file tussen Hapert en knooppunt De Hoogt.
0: Oké, Helene, dankjewel weer. Tot zo. Jo.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, vanmiddag is het droog, zonnig, zomers warm, 26 tot 29 graden. Ook vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen boven de 20 graden. Uiteindelijk gaat het dan afkoelen naar een graadje of 15. Het is 4:55. Tijd voor het nieuws met René.
1: De Tilburgse wijkagent Erwin van E. komt morgen vrij en mag zijn voorarrest in vrijheid afwachten. Hij zat vast omdat hij geheime politieinformatie zou hebben gedeeld. De rechter vindt dat het voor hem extra zwaar is in de gevangenis, omdat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. Ook zijn vriendin en medeverdachte Kelly van O. komt vrij. Ze moeten zich wel aan de regels houden, zo moeten zij zich melden bij de reclassering en mogen ze geen contact hebben met slachtoffers. 3 vrouwen zijn in Eindhoven uitgescholden, mishandeld en bestolen vanwege hun huidskleur. Dat gebeurde in april na een vrijmarkt in het Stadswandelpark. De vrouwen werden geslagen en geschopt.

0: trokken de daders sieraden van hun lichaam en vernielden ze een fiets. De politie zoekt nog naar 3 mannen, die staan met foto op onze website. De Efteling krijgt een nieuwe attractie. Missie Luminar heet die en het wordt de eerste hangende achtbaan in het park. Karretjes hangen dan onder de baan in plaats van dat ze eroverheen rijden. Je hoort de ontwerper er zelf over.
1: Het is Missie Luminar, dus de gast wordt een missionaut. Hij gaat richting de lichtbarrière, hoopt hij ook te bereiken vanuit het instituut wat we hier gaan bouwen. Maar wat we exact te zien krijgen, dat houden we nog even geheim.
2: Maar lichtsnelheid is best snel.
1: Absoluut, het wordt een snelle coaster. We lanceren met 80 km per uur vanuit stilstaand. Dus dat wordt wel een hele spectaculaire beleving.
0: De achtbaan kost zo'n 50 miljoen euro en is daarmee de duurste attractie ooit. In 2029 is hij klaar.
3: Ja, echt heel gaaf. Ja, ik ben,
0: dit is
3: leuk. Ik hou van attracties, zeker van achtbanen. En ik vind het heel tof dat de Efteling zo'n loungebaan krijgt. Ja. Ook als je daar dan in hangt. Ja, dan, ik ben benieuwd naar de verdere verloop van de attractie. Maar het is wel heel vet.
0: Stilstand ook, hè? Dus ja. Stilstand 80, dat je denkt, maar dat valt mee. Ja. Ik denk dat dat heel snel is.
3: Nee, dat gaat heel hard. Ja. Dat gaat echt heel hard.
0: We gaan het testen.
3: Ja, we moeten nog even wachten. Maar we melden ons bij deze vast als tester.
0: Ja.
3: Wel als die af is, hè?
0: Ja, dan. Ja, in Gaza kijken veel Palestijnen samen naar het WK voetbal om even aan de oorlog te ontsnappen. Volgens inwoners helpt het de pijn te verzachten om een paar uur te vergeten en weer wat vreugde te voelen. Ja, vooral Arabische landen worden gesteund, zoals Egypte. Maar ook Spanje is populair omdat dat land zich kritisch uitspreekt over Israël en steun betuigt aan de Palestijnen. Toch is de oorlog niet ver weg tijdens het WK. Volgens een sportjournalist uit Gaza gaan de Israëlische aanvallen nog altijd door, ondanks het staakt het vuren. FC Groningen doet aangifte van pogingen tot oplichting. Oplichters lieten zaakwaarnemers van voetballers betalen voor een medische keuring en reiskosten. De algemeen directeur van FC Groningen vertelt hoe de oplichters te werk gingen.
4: Ze gebruiken ons logo en ze maken een e-mailadres aan. Met de naam van onze technisch directeur. En het is zelfs zo dat ze zich voordoen in calls met clubs en spelers en agenten. Als zijnde onze technisch directeur Mo Allah.
0: Ja, de zaak kwam aan het licht toen een Engelse speler misleid werd en tevergeefs op Schiphol wachtte op een delegatie van FC Groningen. Maar ja, die kwam nooit.
3: Oh, wacht even, zo
5: wat
3: zit het.
5: Zielig. Wat,
3: dus zij doen zich voor als FC Groningen als en benaderen dus andere spelers om bij de club te komen.
0: Ja, en dan laten ze allemaal kosten afrekenen. En
3: serieus?
0: Ja, en uiteindelijk is die club er helemaal niet.
5: Nou, jeetje. Ja. Ook lullig voor die spelers. Die denken, hier komt mijn doorbraak.
3: Ja.
5: Ik ga naar een eredivisieclub in Nederland.
3: Ja.
5: En dan is het gewoon niet.
0: Nee, ja, nee. Het gebeurt trouwens ook andersom. Je kan met AI dat mensen opgebeld worden en dan zijn ze in één keer iemand anders.
5: Ja,
0: dat gebeurt hierbij
3: gewoon
0: hier
3: ook. Ik zeg rode kaart.
5: Ja, douche in huis.
3: Ja, precies. Nee, dankjewel. Meer op web en app van Omroep Brabant uiteraard. Wij vroegen jou, hoe lang heb jij vakantie nodig om jouw batterij op te laden? Wat is jouw ideale vakantieperiode? En dan zoeken we naar een serieus antwoord. Want we zouden kunnen zeggen, werk liever een week per jaar en de rest vier ik vakantie.
5: Dat snap ik, maar het gaat er
3: dat bedoelen we dus niet.
5: Nee, wanneer ben jij weer helemaal fit?
3: Ja, want het onderzoek wat is gedaan onder Nederlanders zegt dat het 13,7 dagen, dat de ideale periode zou zijn. Dus geef het door via de app. 06573 28203. Gaan we straks eens even kijken. Even peilen hoe het onder de luisteraars zit. Hoeveel vakantie

0: Het disco dansje kan je maken op deze muziek van Yvonne Elliman. Love Paint. Het discoklapje zit erin, hoor. Zeker weten. Je hoort het in afslag zeggen. Jij moet lachen, maar je
1: doet het discoklapje. Ik had niet verwacht dat je dat zou gaan
0: zeker,
1: doen.
0: Ja, ik hoor altijd het discoklapje.
1: Ah, dat vind ik leuk, ja.
0: Ja, het is een soort van, even een testje om te kijken. Is het echt
1: disco? Is het echt disco?
0: Is het echt disco? Ja. Ja, het is echt disco.
2: Wij zijn niet uit een boek. Maar wij doen ons eigen onderzoek.
0: Ja, dat onderzoek dat we doen, dat deden we bij jou. We stelden jou de vraag, hoeveel vakantie heb jij nodig om je batterij op te laden? Jij zei net zelf
1: 10 dagen. Ja.
0: Ja, en het gemiddelde wat uit het onderzoek naar voren komt, dat zeg maar geldt voor de meeste mensen in Nederland, is 13,7.
1: Ja, dus zeg maar, 2 weken, zeg maar.
0: 2 weken, ja. Ja. Nou, hoe zit het bij onze luisteraars?
1: Nou, Marley die moet meer hebben, die zegt zeker wel een maand.
0: Okay,
1: en zeker dan ook met warm weer.
0: Ja.
1: Karin die zegt eigenlijk maar een weekje of zo. Dus dat is lekker. Die is snel weer opgeladen. Mia die zegt 2 weken. Dus die zit precies recht op wat het onderzoek zegt.
0: Ja.
1: Johan, die is heel kort. Die zegt, joh, een weekendje.
0: Ja, je hebt mensen die zeggen, die hebben zoveel heimwee dat weg is meestal meer stress dan...
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook.
1: Dan is het helemaal niet fijn. Maar dan weg hoeft natuurlijk ook niet per se, maar stoppen met werk eigenlijk.
0: Ja, dan zou ik wel weg moeten. Dat zou dan voor mij wel... Ik bij vakantie is ook weggaan.
1: Ja, heb ik ook thuis ga ik allemaal klusjes doen.
0: Ja, precies.
1: Marieke die zegt, ik denk een dag of 10 inderdaad, dat is wel prima. Maar ik ben er ook achter gekomen dat dan nog een dag of 3 daarna thuis ook heel fijn is. Om gewoon weer even bij te zijn met de was en de caravan die schoon is. Want ja, anders start je op het werk een beetje met een valse start. Dat snap ik heel erg.
0: Ja, als je zeg maar gisteren thuis kwam en vanochtend dan weer aan het werk zit, dan ben je die vakantie heel snel kwijt.
1: Ja, daar hou ik ook echt niet van. Het is inderdaad heerlijk om nog even tijd te hebben om aan te rommelen in huis. Nicoline die zegt, nou, meestal een week vakantie nodig, maar soms kan een weekend weg ook al genoeg zijn om uitgerust en relaxed te zijn. Dat is ook zeker waar. Patrick die zit op een weekje, dat is ook wat korter. Sylvia die zit op echt wel 3 volle weken, zegt ze. En Jol die zegt, ja, het ligt een beetje aan wat we gaan doen. Met een actieve vakantie, dan wil ik 3 weken. Gaan we 2 weken actief doen, 1 week rustig aan. Anders inderdaad 10, 11 dagen.
0: Dat vind ik grappig dat Jol dat zegt, want dat herken ik wel. Maar bij mij is het precies andersom. Bij mij is het een luie vakantie. Is een week heb ik daar genoeg aan.
1: Oh, zo.
0: Ja. Nee, precies. Nee, een luie vakantie, dan moet ik echt 3 weken weg. Want dan heb ik pas echt het idee dat ik weg ben. Maar bij een hele actieve, dan heb ik het idee dat ik namelijk 3 weken ben weg geweest.
1: Ja, dat
0: je iedere dag iets anders doet.
1: Je doet veel meer. Dat, dus voor je brein gebeurt er ook meer, veel meer herinneringen. Want laten we zeggen dat je misschien wel 20 verschillende dingen op een dag doet.
0: Ja, je hebt wel het gevoel van, ik heb het gevoel dat we al weken weg zijn. Ja, dan ben je 3 dagen weg.
1: Ja, je plukt echt de dag.
0: Ja.
1: Dus ik snap daarin wel wat je zegt. Terwijl ze lig je de hele dag aan het strand, heb je langer nodig. Want dat is iedere dag hetzelfde wat je doet.
0: Ja,
1: klopt. Ja. Nou, Mark die zegt nog, onze vakantie is 6 dagen. Dat is de jeugdronde Roosendaal. Als deze zondags voorbij is, is mijn batterij weer helemaal opgeladen.
0: Nou kijk, dat is zeker ook hartstikke mooi. Zie je maar dat het verschilt toch allemaal
1: wel
0: een klein beetje.
1: Het verschilt toch wel. Ja. Ja, en ik denk over het algemeen zijn onze luisteraars hebben net iets minder dagen nodig.
0: Ja, dat nee, zo'n relaxte luisteraars.
1: Precies, ze allemaal relaxed.
0: Ja, maar wij maken ze natuurlijk ook relaxed. Iedere dag gewoon. Je staat er relaxed op met
1: goedemorgen.
0: En je sluit de dag af relaxed met afslags uit. En dat is erdoor allemaal relaxed. Programma's.
1: Ja, nou gelukkig maar.
0: Nou, mooi zo. Dankjewel voor alle reacties. Straks gaan we eens kijken of we iemand nog een energy stot kunnen geven. Als het dan toch gaat over werken. Doe het nou, Waylon. Wicked Way.

0: Waylon, Wicked Way in de afslagzaak. Het is donderdagmiddag, 5:10. Dat betekent dat er nog zeker bedrijven aan het werk zijn. En dat we een bedrijf uitpikken om een energy shot aan te bieden in de vorm van een lekker liedje. En vandaag gaan we ervoor naar Rosmalen. Om daar eens even te bellen met bouwbedrijf Pennings in Rosmalen.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Eens even kijken of dat nog weggeklet.
2: Goedemiddag, met Lindsay.
0: Lindsay, goedemiddag. Je spreekt met John van Vroeno van Omroep Brabant Radio.
2: Hallo.
0: Hi, goedemiddag. Je bent op de radio. Ik bel jou om je nog even succes te wensen bij de laatste loodjes van de werkdag.
2: Dankjewel.
0: Ja, nou, bij deze. Ja, ik overval je daarmee, hè?
2: Ja,
0: nee, dat is ook een klein beetje de bedoeling. Maar weet je wat het leuk is? Lindsay, zeg ik je naam zo goed, Lindsay?
2: Lindsay.
0: Ja. Kijk, ja. Ik mag jou ook nog een leuk plaatje aanbieden. En die gaan we dan zo draaien op de radio voor jullie allemaal.
2: Oké.
0: Okay. Nou, dat is de vraag aan jou natuurlijk. Welk liedje moet dat zijn? Want die voelde je al aankomen.
2: Moet ik daar gaan beslissen?
0: Dan mag jij beslissen voor het hele bedrijf. Voor het hele bouwbedrijf.
2: Jeetje.
0: Ja, nou, denk iets in vakantiesfeer, de bouwvak komt eraan. Iets wat je zelf leuk vindt, misschien dat je dit weekend iets gaat doen... wat je denkt van, nou, daar heb ik zin in, daar hoort dit liedje bij. Een beetje in die richting.
2: Ja, ik snap hem. Ik weet het helemaal niet.
0: Wat is je favoriete artiest?
2: Yves Berendsen.
0: Yves Berendsen?
2: Ja.
0: Nou, dan hebben we al iemand te pakken, toch?
2: Ja, toch?
0: Nou, denk het wel. Hij heeft een nieuwe, hè?
2: Ja, die nieuwe.
0: Misschien is het tijd.
2: Vind ik wel een goeie. Nou, misschien is het tijd.
0: Dan gaan we dat doen. Heb ik je een klein beetje geholpen?
2: Nou, dat is fijn.
0: En dan gaan we voor jou een heel bouwbedrijf Pennings... gaan we hem draaien op de radio.
2: Nou, helemaal super.
0: Goed zo. En wens ik jou nog succes bij de laatste loodjes. En zet hem aan op Omroep Brabant.
2: Komt helemaal goed.
0: Dankjewel. Dag Lindsay.
2: Goed succes. Dag. Doei doei.
3: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale

0: Speciaal voor Lindsay en iedereen van bouwbedrijf Pennings uit Rosmalen. Het energy shot van Afslag Zuid voor deze donderdag. Dat was Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Zijn nieuwe single alweer. Het is intussen al een mooie carrière aan het opbouwen, die Yves. Dat gaat hartstikke mooi. Hij was onlangs nog op het WK natuurlijk. Achter de oranjebussen liep hij daaraan mee van links naar rechts. Amerika en in Mexico. En intussen is het team natuurlijk lekker thuis. Want het WK gaat door, maar zonder Nederland. Dat is dan weer jammer. Over WK gesproken. Straks in het volgende uur gaan we bellen met leden van de Volmodense Kanoclub in Waalren. Want die hebben zich alle vier geplaatst. Van al 4 jeugdleden voor het WK en het EK. En dat is best een hele bijzondere prestatie. Dus we zijn benieuwd of ze er klaar voor zijn voor het EK in Frankrijk. Want dat gaat allemaal nog plaatsvinden. Dat en meer straks in Afslag Zuid.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Levi van Eck met het NOS Journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank gelooft wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dit is Omroep Brabant, afslagsuit van de donderdagmiddag. En voor de verkeersinformatie schakelen we met de ANWB. Er zit Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ja, het is een hele drukke avondspits. Het is natuurlijk ook donderdag, maar er zijn ook nog wat wegen dicht. En daardoor is het bijvoorbeeld heel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg ruim 20 minuten op onthoud. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel zei ook bijna 20 minuten in de file. Verderop tussen Veghel en Den Bosch ook nog eens 20 minuten, want daar is ook nog een ongeluk gebeurd nu bij Den Bosch West. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder 20 minuten extra reistijd. De A50 die is de laatste dagen ook heel druk. Op van Eindhoven naar Arnhem, onder andere tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En ook de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd.
0: Oké, dankjewel weer alleen. Tot over een half uurtje.
14: Jo.
0: Ja, en sterkte als je allemaal in de file staat. Het is gewoon even volhouden. Uiteindelijk komt er altijd weer beweging in. Vroeg of laat. En ik hoop in jouw geval vroeg. Zometeen op de radio. Madonna, Material Girl. En we gaan straks bellen met EK materiaal. Wat gaat naar Frankrijk. En het gaat allemaal over kanoën.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
23: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
24: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
26: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
27: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
28: Lachen, gieren.

0: Kwakernaad beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
1: Afslag Zuid. John van Groenhoven.
2: Wat kijk goed hier!

0: Madonna met muziek uit de jaren 80, terwijl ze gewoon onlangs een weekje geleden een nieuw album uitbracht. Confessions 2. En daar ook een nummer met onze eigen Martin Garrix. Dat heet Bizarre.
1: Omroep Brabant.
0: Het is 5:10, donderdagmiddag. Marjolein en ik zijn present. Marjolein, praat je even bij.
2: Ja, een 87-jarige vrouw is onwel geworden in een vliegtuig tijdens de hittegolf van 2 weken geleden op Eindhoven Airport. Door een technisch mankement werkte de airco niet en liep de temperatuur in het toestel flink op, terwijl alle inzittenden ruim een uur moesten wachten. De zoon van de vrouw heeft 3 keer om water gevraagd en uitgelegd dat zijn moeder hartfalen heeft, maar niemand kreeg water. Uiteindelijk moest iedereen uit het toestel. Dat was het moment waarop de vrouw in elkaar zakte en moest behandeld worden door een arts en een ambulance die nog moest komen. Transavia die onderzoekt nu wat daar precies kon misgaan.
0: Jeetje, 87-jarige vrouw. We zijn in de code rood, omdat met name oudere mensen last hebben van de warmte. Dan weet je dat dit gaat gebeuren en dan krijg je geen water.
2: Geen water.
0: Ja, dus nee,
2: maar ik moet zeggen, het was een hele gekke situatie. Want die zoon die heeft het hele verhaal gedaan. Ja, die is nu een beetje naar de media gestapt. Want die zegt, ik heb een klacht ingediend, wordt helemaal niet serieus genomen. Nou, hij heeft het op LinkedIn gepost en nu gaat Transavia aan de slag. Ja, dat is altijd een beetje zwak al.
0: Ja.
2: Maar hij vertelt wel, hij zegt, er waren 3 stewardessen waarbij ik echt kon zien aan de gezichten dat zij het heel vervelend vonden. Maar op de een of andere manier mochten zij geen water geven.
0: Okay.
2: En hij zegt, zelfs een van de stewardessen begon bij de 3e keer, toen ik echt mijn geduld verloor en zei, mijn moeder moet water hebben, die begon ook te huilen.
0: Ja.
2: En verder, hij heeft natuurlijk niet echt met hun gesproken of zo, maar dus er zit iets geks vanuit Transavia.
0: Dan moet een uitleg komen.
2: Precies, waardoor dit zo mis is gegaan. Want het menselijke aan die mensen die aan het werk waren, dat stukje was er wel.
0: Ja.
2: Dus er komt nog wel een verhaal achteraan. En er komt weer wat meer lucht op de woningmarkt. Volgens makelaarsvereniging NVM is de moordende concurrentie om de koopwoningen een beetje aan het afnemen. Er staan nu wat meer huizen te koop, waardoor kopers net ietsje meer tijd hebben om zelfs hun woning te bekijken. Je zou zeggen dat het minimale is, maar dat kon dus al niet meer. Nee. Ja, en op sommige plekken kan er zelfs weer onderhandeld worden over de prijs in plaats van alleen maar overbieden. Vooral duurdere woningen en huizen met een slecht energielabel, die blijven nu iets langer te koop staan. Nou, wel even nog een reality check, want de gemiddelde verkoopprijs voor een huis ligt nog altijd dik boven de 5 ton.
0: Ja, kan dat misschien niet de reden zijn dat ze gewoon niet meer zoals warme broodjes gaan?
2: Nou ja, ik hoop het.
0: Ja, je ziet af en toe huizen voorbij komen, denk je, hoe dan? Onlangs nog zag ik een huis in Den Bosch, houdt daar een beetje bij. Dat is gewoon een ruitjeswoning, die was voor 1.070.000, dat is nu verlaagd naar 995, weet je wel.
2: Jeetje.
0: Ja, het is gewoon een ruitjeswoning.
2: Ja. Dat is dat je denkt van, gaat dit goed of gaat dit ooit onder water komen staan?
0: Maar zo'n huis, als je dat koopt, dan komen er ook nog kosten bij. Dus dan dat komt al een keer om. Dat kan niet. Dat gaat dan een keer mis. Maar
2: we zitten nu op het punt.
0: Hoop goed nieuws voor mensen die
2: Die ook op de woningmarkt willen komen.
0: Ja.
2: En na 16 jaar valt, en het is echt waar, geloof het echt.
0: Is het echt zo?
2: Allerlaatste keer Soldaat van Oranje.
0: Ik voelde hem al aankomen.
2: Ja, en ik geloof het nog steeds niet helemaal, totdat het zondag echt zo is gebeurd. Ja, het is natuurlijk de succesvolste musical uit onze Nederlandse geschiedenis. En zondag is hun allerlaatste optreden.
0: Ja.
2: Nou, in 2010 was de première. Sindsdien zijn er 4 miljoen mensen naartoe gegaan. En is het maar liefst 29 keer verlengd. Daarom denken we ook iedere keer, weet je het zeker? Ga je echt stoppen? Nee, de makers zeggen, het is echt tijd nu. Want je gaat het gewoon niet voor elkaar krijgen om alle 18 miljoen Nederlanders naar de theaterhangkaart te krijgen. En het publiek raakt op den duur gewoon op.
0: Ja, nee, dat geloof ik wel. Het zou mooi zijn een 30ste keer in verlengen.
2: Toch zou heel grappig zijn.
0: Ben jij geweest?
2: Maar het zou toch heel leuk zijn dat dan maandag ineens die reclame komt van, oké, we doen het nog één keer.
0: Ben jij geweest?
2: Nee.
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee. Dus
0: er al 2.
2: Maar ik wil ook niet of zo. Het heeft me nooit echt getrokken.
0: Nee, mij ook niet. Maar het schijnt wel dan toch wel weer heel mooi te zijn. Maar het heeft me ook niet getrokken. Maar dit is wat ik geloof ik begrepen heb. Dus ze kunnen niet een 30ste keer verlengen, want die locatie gaat veranderen.
2: Oh.
0: Dus volgens mij komt daar wordt er gebouwd of komt er woning gebouwd.
2: Oh,
0: hou ik even in het midden.
2: Ja,
0: maar
2: okay.
0: Dat is denk ik meer doorslaggevend.
2: Nou, misschien moet ik zeggen, ook na 16 jaar wel goed hoor.
0: Ja, toch wel?
2: Toch? De koek eens een keer op.
0: Ja, koek eens een keer op. Goed, dankjewel. Zometeen gaan wij bellen met sportieve Brabanders. Dan gaat het specifiek over een hele mooie vorm van kanoën. Daarover hoor je zometeen nog veel meer.

0: Stel er dan zo'n strand voor waar je zeg maar tegen zonsondergang zo heerlijk aan het dansen gaat. En een drankje en een hapje erbij. En dan doorgaat tot middernacht onder het maanlicht. Nou, liedje van Toploader. We gaan het over heel iets anders hebben. Want Loïc, Tijn, Roos en Barry zitten alle vier bij de Volmolense Kanoclub in Waalre. En hebben zich alle vier voor zowel het WK als het EK gekwalificeerd. Dat is een prestatie waar de club natuurlijk kei trots op is. En ook best bijzonder dat er vier jeugdleden van één vereniging meedoen in de top van de sport. En ze zijn alle vier nog maar net goed en wel terug van het WK Kanoslalom in Krakau. Dat was afgelopen week, maar hun hoofd is alweer gericht voor de volgende belangrijke toernooi wat eraan komt. Het EK in Frankrijk de volgende maand. En een van die vier jonge talenten die heeft even tijd voor ons gemaakt. Loïc, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, al een paar dagen terug van het WK in Polen. Hoe was het daar?
1: Ja, een unieke ervaring om dat zo te zeggen. Was heel leuk en ja, zo kijken weer door.
0: Ja, en hoe is het gegaan daar? Want hoe zijn jullie uiteindelijk op welke plek zijn jullie teruggekomen?
1: Ik ben met de 44ste plek teruggekomen. Niet heel tevreden mee, maar maakt niet uit. Er is altijd nog een WK.
0: Ja, van de 44, voor onze beeldvorm, hoeveel deelnemers hebben we het dan over?
1: Ongeveer 100.
0: Ja, nou, dat weet je toch wel bij de tweede helft van de beste ter wereld.
1: Precies, en de algemene tijd was goed, maar de foutjes kosten toch best wel veel.
0: Ja. Want jullie doen slalom, hè? Dus even voor de duidelijkheid, het zijn niet met z'n vier in één kano dat je zeg maar de snelste over een plas roeit. Maar jullie slalommen, dat gaat dan ook nog in vrij wild water. Dat zeg ik goed dan, toch?
1: Ja, zeker. En door poortjes heen. En ja. Je mag de poortjes niet tikken.
0: Je mag ze niet tikken?
1: Nee, als je ze tikt is het een strafseconde. Dus 2 seconden straf als je ze tikt.
0: Oké. Okay. Hey, moet ik dan zeg maar een beetje. Ik denk dan gelijk aan bijvoorbeeld de Piranha in de Efteling. Waar je dan met die grote banden doorheen gaat, waar je op zit. Maar is dat iets waar ik dan aan moet denken waar jullie doorheen gaan?
1: Ja, soortgelijk. Heel veel vroeger werd het zelf het 1K gehouden op de Piranha-baan bij de Efteling.
0: Oh, echt?
1: Maar tegenwoordig zijn er nu echt handmatige banen aangelegd die nog wilder zijn dan de Piranha.
0: Ja. En wat zijn dan precies de onderdelen die jullie dan daar doen?
1: K1, dat is dus zittend op je billen met 2 paddelbladen.
0: Oké. En moet je dan gebruiken die paddels om zelf vooruit te komen, of is het echt de stroming van het water wat jullie helpt?
1: Je combineert het. Je probeert zoveel mogelijk de stroming van het water te gebruiken om jezelf zo snel mogelijk naar beneden te krijgen.
0: Ja, wat is nou het moeilijkste?
1: Ik denk toch wel een wals. En dat is toch echt dat water dat terugkomt. Dus een hele grote golf moet je een beetje voorstellen. Dus dat komt dan altijd terug en dat is altijd anders. En dat is echt wel altijd een uitdaging om daar doorheen te komen.
0: Ja. Hoe lang doe je dit al?
1: Mijn hele leven bijna. Mijn vader heeft me in de sport gekregen. En sindsdien ben ik nooit meer gestopt.
0: Oké, je vader zegt, jij gaat kanoën, zoon? Of was het meer van, pap, mag ik dit doen?
1: Ja, een beetje een combinatie van allebei. voordat ik kon lopen, zat ik al in de boot.
0: Dus. Oh, echt? En uiteindelijk had je jezelf dan ooit op een WK gezien?
1: Ja, niet echt. Toen ik echt begon, toen dacht ik niet echt van, oh, ik kom bij een WK. Maar sommige dingen leiden tot sommige dingen. En dit was één ding dat tot het ene leidde.
0: Ja, maar dat moet je dus wel passie hebben. En ook doorzettingsvermogen, kan ik me voorstellen. En je moet trainen. Maar waar doe je dan zoiets?
1: Bij de Volmolen in Waalre. Ja. Kan je bij een oude watermolen en wij kunnen de molen uitzetten en dan krijgen we een soort golf waar we op kunnen varen. En op trainen natuurlijk. En vooral ook in het buitenland. We moeten veel naar het buitenland omdat we niet heel veel bergen hebben voor stromend wild water. Dus we moeten ook veel in het buitenland trainen.
0: Ja, lijkt me wel een dure sport dan.
1: Ja, het is geen goedkoop grapje, nee.
0: En hoe wordt dat allemaal bekostigd?
1: Veel zelfwerken natuurlijk en ja, met een beetje veel sponsoring hopen we toch een beetje betaalbaar te maken.
0: Zijn er makkelijk sponsors voor te vinden?
1: Nee, valt een beetje tegen omdat het niet zo bekende sport is in Nederland.
0: Nee, wat is, kan ik mij goed herinneren, is het in een Olympische sport?
1: Ja, het is een Olympische sport sinds 1972.
0: Ja, wat, en met zeg maar het reguliere kano is in Nederland wel altijd heel erg goed, hè?
1: Ja, maar slalom is dan net een beetje anders en het speelt meestal op wild water. En dat hebben we gewoon echt niet, die faciliteit hier.
0: Ja, Ja, dat lijkt me inderdaad wel lastig. Hey, merk je nou bijvoorbeeld dat social media bijdraagt aan bekendheid voor jullie sport?
1: Jazeker. Ik merk ook wel als ik gewoon tegen klasgenoten zeg van... kijk ik kano en dan zeggen ze van ja, wat is dat? Dan kan ik toch altijd wel iets van het filmpje laten zien of zo. En dan ook bij andere mensen, die zien dat altijd dan op Insta... en denken van, oh, dat is wel gaaf dat dat hier gebeurt.
0: Ja, dat helpt natuurlijk wel om de bekendheid te krijgen... en daarmee sponsoren.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en we hebben het er natuurlijk nu ook alweer over. Hé, dan komt het EK eraan. Het is in Frankrijk. Is het in het gebied waar ook wild water stroomt... of hebben ze daar een baan moeten aanleggen?
1: Ze hebben een baan moeten aanleggen, maar wel naast de rivier. Dus ze pompen het water erg omhoog en dan gaat het weer terug de rivier... en dat hergebruikt zich dan.
0: Ja, en wat is jouw verwachting? Wat ga je daar presteren, Loïc?
1: Nou, ik verwacht en ik ga echt mijn best proberen om de top 30 te halen. Dus een plaats te maken om de semis. En uiteindelijk toch echt wel een keer een medaille proberen binnen te krijgen.
0: Ja, dat moet wel. Hè? Want ja, kijk, je hebt het over sponsoren. Maar die moeten natuurlijk wel gaan komen. Maar goed. Laat eens weten wat het is geworden, Loïc.
1: Ja.
0: Dat geldt zeker. Natuurlijk ook voor Tijn, Roos en Barry. Want die gaan ook mee naar het EK, heb ik begrepen.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Nou, heb je daar nog concurrentie tussen zitten of ben jij gewoon de beste?
1: Ja, ik ben wel de beste.
0: Nou, kijk. Hoppakee. Aan zelfvertrouwen ligt het niet. Ja, hartstikke mooi, Loïc. Hey, heel veel succes. Leuk dat je even in de uitzending wilde komen.
1: Ja, geen probleem.
0: Dankjewel, hè. Dag. Loïc Lambomont, een van de vier volmolense club kanoers die naar het EK gaan in Frankrijk voor het slalom kanoën.

0: plaat, als ik het zelf mag zeggen. Dan krijgen we ook appjes van... Ja, hij staat keihard nu hoor, John. Ja, Gigi D'Agostino, L'amour, toujours. Op de donderdagmiddag, afslagsite. We gaan zo alweer naar het nieuws met René. Waar ga je het onder andere over hebben, René?
1: Nou, over een bouwvakker, want die heeft een zaag in zijn nek gekregen. Ja, en we hebben een prijs gekregen bij Omroep Brabant vanwege een record.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: Helene de Gijs van de ANWB, die praat ons even bij over de drukte op de weg. Helene, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, het lijkt niet meer drukker te worden. De meeste files die lijken alweer wat korter te worden. Ook op de A2 zelfs, van Eindhoven naar Utrecht. Maar tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel moet je nog wel rekening houden met een half uurtje extra reistijd. Ook op de A2 de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. Op de A2 bij Den Bosch West gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je moet rekening houden met 20 minuten extra reistijd, ook nog daar. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden daar. En op de A50 Arnhem-Os, daar sta je in de file tussen Heteren en Ravenstein, 13 kilometer in totaal en dat kost je 20 minuten.
0: Oké, dankjewel weer.
3: Op Brabant.
0: Vanmiddag, het is droog en zonnig, zomers warm met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Ook vanavond is het nog lang aangenaam warm met temperaturen boven de 20 graden. Hoe de rest allemaal gaat verlopen horen we straks van Weerplaza. Het is 1 minuut over 5:30. We gaan naar het nieuws met René Snippert.
1: Een bouwvakker is vanmiddag zwaar gewond geraakt nadat hij bij werkzaamheden een zaagblad in zijn nek kreeg. Dat gebeurde aan de Bredase weg in Oosterhout. De man is ter plekke behandeld door een traumaarts en is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hoe het nu met de man is, dat is nog niet bekend. De arbeidsinspectie onderzoekt de zaak. 4 mannen uit Breda zijn opgepakt voor een reeks inbraken bij horecaondernemers. Volgens de politie gaat het mogelijk om tientallen zaken. Ze zouden hebben ingebroken, of in ieder geval dat hebben geprobeerd, in onder meer Breda, Oosterhout, Zevenbergen en Waalwijk. De verdachten zitten vast. Justitie eist een boete van €60.000 tegen een elektrobedrijf uit Wernhout. Een werknemer viel vorig jaar van een ruim 7 meter hoog dak in Rijsbergen en overleed. Volgens de justitie had het bedrijf de veiligheid niet op orde. Hij had zichzelf niet vastgemaakt aan het dak en er stonden geen hekken of vangnetten langs. De rechtbank doet later deze maand uitspraak. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze had meerdere hits in de jaren 70 en 80, waarvan deze de grootste was. Wow.

0: Haar familie meldt in een verklaring dat ze afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag enige tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Uiteindelijk heeft ze het niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. Ze werd 75 jaar.
1: Ja, ze had dat mooie randje op haar stem. Hè? Dat werd ook als handelsmerk. Dat is ooit per ongeluk, geloof ik, ontstaan. En dat is, uiteindelijk is dat wel
0: haar eigen sound
1: van Bonnie Tyler.
0: Heel mooi.
1: Ja, absoluut.
0: Omroep Brabant is officieel wereldrecordhouder van de langste polonaise ooit. Onze Jordi Graat maakte samen met Lucille Werner een grote gouden envelop open.
2: Maar nu komt denk ik het allerbelangrijkste.
3: Eens even kijken, Jordi. International Book of Records, recordhouder Omroep Brabant. Het wereldrecord voor het maximum aantal mensen performed in de Polonaise Dance.
2: Ongelooflijk, we hebben hem officieel binnen. We hebben hem gehaald, het record Polonaise lopen. Het is ongelooflijk.
4: Fijn Fischeri!
5: Nou, wat goed.
0: Hartstikke leuk, toch?
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Ja, we hebben het record gebroken van Ridderkerk. Daar werd in 2023...
5: Pak aan, Ridderkerk.
0: Ja. Een Polonaise gelopen met slechts 1218 deelnemers.
5: Ach, ja, dat is niks. Dat
0: stelt
5: dat
0: voor, hè?
5: Ja.
0: Ja, in de tent van Club Alaaf in Veldhoven werd afgelopen carnaval dat record verbroken met 1315 deelnemers. En dat was dus ook ruimschoots.
1: Ja, het is het Ridderkerk 1218, dan vind ik dat wel...
0: Ja, dat is ook wel heel groot.
1: Dat is wel heel groot, hoor. Maar dan moeten we 1300 is...
5: Ja, wij zijn groter, hè?
1: Wij zijn groter, ja, maar dus nu...
5: Ja.
1: Hoe gaat de bal weer richting Ridderkerk of niet? Is dat,
0: ik ben heel benieuwd of er nu een soort van Polonaise oorlog gaat ontstaan.
1: Of gaan wij in Polonaise daar vertellen dat we hem hebben?
0: Ja, dat is ook leuk. Kunnen we heen lopen. Dan hebben we 10.000 mensen.
5: Ja, maar zo'n oorlog vind ik ook wel leuk.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel.
5: En dan gaan wij het over 2 jaar weer proberen.
1: Ja,
5: lachen.
1: Ja, dat is wel leuk. We houden je op de hoogte. Dankjewel. We gaan zo meteen eens even schakelen met Weerplaza over het weer. En wanneer het streepje weer bij hittegolf nummer 3 kan komen staan.
6: John van Bronhoven.
1: Ja, present. Op deze donderdag en middag. Nu met de muziek van Sheila E. Dit is Love Is

0: Sheila, ja, Love Bizarre. We gaan naar Jeroen Elfrink van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanochtend was het ook even een beetje afwachten van krijgen we echt dat zonnetje te zien? Want het was lang bewolkt, maar uiteindelijk is het gelukt, hè?
1: Ja, nee, de zon is op en top aanwezig in heel Brabant. Geen wolkje meer aan de lucht, zowat. Dat waren temperaturen van 25 tot 28 graden. Niet al te veel wind en niet een al te hoge luchtvochtigheid. Dus ik zou zeggen, perfect zomerweer.
0: Ja, het is heerlijk. En vanavond wordt nog lang warm, dat heb ik in ieder geval begrepen. Maar is dat zo?
1: Ja, klopt. De temperatuur ligt nog rond de 25 graden, rond de klok van 8. En uiteindelijk koelt het komende nacht nog wel behoorlijk af, hoor. Uiteindelijk minima van 15 graden. Maar ik denk dat het voor veel mensen wel even fijn is. Want dan kan de warmte nog even het huis uit. Dat gaat ook echt wel nodig zijn. Want later in de week wordt het echt flink warm.
0: Ja, ik voelde je al in de tekst die je al aangaf van kan de warmte nog even het huis uit. Dus ja. Vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, het zijn makkelijke bruggetjes, hè.
0: Ja.
1: Nou, morgen gaan we naar 30 graden met veel zon. Slechts een paar dunne sluierwolken. In het weekend volop zon en dan temperaturen van 30 tot 33 graden. En daarbij een meest matige noordoostenwind en een lage luchtvochtigheid. Dus zo benauwd als dat 2 weken geleden was, dat is het niet. Maar goed, het is nog steeds gewoon tropisch.
0: Ja, dat is wat we eigenlijk heel veel mensen rond deze tijd van het jaar wel prima vinden.
1: Jawel toch?
0: Ja.
1: En ook na het weekend blijft dat zo. De temperatuur blijft op dat tropische niveau van 30 graden of meer. Richting donderdag neemt de kans op een paar onweersbuien toe, maar dat is nog ver weg.
0: Dat is inderdaad ver weg. Altijd maar eens even kijken wat het morgen brengt. Gaan we dan spreken van een nieuwe hittegolf?
1: Ja, nee, die gaan we zeker halen, hoor. Die is eigenlijk al begonnen in Brabant.
0: Is dat zo? Want help me nog even, wat is de definitie van een hittegolf?
1: Nou, daar hebben we 5 dagen met 25 graden of meer van nodig en daarvan 3 boven de 30.
0: Oké, maar die 3 van 30 die hebben we toch nog niet gehad?
1: Nee, maar die gaan we echt wel halen.
0: Oh, die gaan we halen, ja.
1: Met vandaag al de 25 tot 28 graden kunnen we stellen dat die al begonnen is.
0: Oh, op die manier. Ja, dat snappen we. En dan die 3 van 30 doen we erbij en pam, en dan hebben we nummer 3 te pakken.
1: Ja, waarschijnlijk hebben we zondag of maandag de hittegolf te pakken.
0: Oké, nou, iedereen die er last van heeft, die vinden altijd dit soort gesprekken heel vervelend. Want we hebben het dan over heel lekker weer. Maar er zijn ook mensen die vinden het helemaal niet fijn.
1: Dus, daar heb ik wel goed nieuws voor, want als ik voorzichtig in mijn glazen bol kijk, zien we zo rond 18, 19 juli dat het weer compleet kan veranderen. Met een noordenwind, duidelijk lagere temperaturen en ook een aantal buien.
0: Nou, dat is die andere.
1: Ja,
0: dat is die andere. Of ben je niet blij mee, Jeroen?
1: Ja, ik kan het nooit goed doen.
0: Nee, nou ja, dat is eigenlijk de conclusie die we al uit kunnen trekken. Zeker. Jeroen, dankjewel, hè. Fijne avond, tot de volgende.
2: Ja, een tune van toen.
0: Dat vind ik zo leuk. Daar zit ik in de auto. Daar heel lang moest ik. Jullie hebben dit heel lang op dinsdag gedaan.
3: Dat klopt.
0: Ja. En dan zat ik altijd in de auto met mijn zoon. En dan was het altijd. Dan werd het altijd even stil. Dan
3: ging altijd mee. Radio harder.
0: En dan moet ik eerlijk bekennen. Ik ken natuurlijk heel veel tunes van toen. Want ja, dat is een beetje mijn tijd. Maar soms, als je hem dan hoort, denk je. Waar is het nou ook alweer? Dat kan je hem niet.
3: Ja, nee, dus dan herken je hem misschien wel, maar dan kan je er even niet opkomen.
0: En dan zit mijn zoon zat me aan te kijken. Pap, jij weet toch alles?
3: Oh ja, dan had hij natuurlijk even een mooi momentje.
0: Hij deed net alsof ik dan wel wist, hè?
3: Ja,
0: tuurlijk. Oké, even voor de duidelijkheid. Wat je nu hoort is de E-team. Daar is hem niet.
3: Nee. Dat is in het begin, ging dat heel vaak mis.
0: Ja, dat snap ik.
3: Dit is de E-team. Dan dacht ik, ja, maar dat is niet helemaal wat we bedoelen. Ja.
0: Nee. maar deze, die ik je nu laat horen, daarvan vraag ik jou, welke tune is dit?

Iets te doen, hè? Iets te doen. 06-573-2203 voor de Antistress Brabo Bro Lieden. Welke tune van toen heb ik ze juist laten horen? Ik zou zeggen,

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar

0: Sound, Sarah Larsson en Words in Afslag Uit.
1: Een tune van toen.
0: Goedemiddag, Lando.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat brengt jou op dit tijdstip aan de telefoon? Behalve dat wij jou bellen voor het spelletje.
2: Ik ben aan het werk.
0: Je bent ook aan het werk. Wat doe je voor werk?
2: Ik werk in de akkerbouw.
0: In de akkerbouw? En wat doe je nu dan nog, zeg maar, 5:50 in de akkerbouw?
2: Ik ben nu aan het gaan aan het dorsen.
0: Het graan aan het dorsen. Help even, zeg maar, wat is het dorsen dat, voor de mensen die zitten luisteren?
2: Tarwe bijvoorbeeld, van het land afraaien met combine.
0: Ja? En dan is dat dan dat splitsen al, of is dat komt later dan toch?
2: Wat zei je?
0: Dat het dan splitst in de machine?
2: Ja, dat doen we nou, ja.
0: Ja, dat is het dorsen, ja.
2: Ja.
0: Hé, hey, ik liet jou dit horen. En ik kan jou zeggen, dat was niet makkelijk. Dat was niet makkelijk. Maar jij denkt het goede antwoord te hebben, toch?
2: Ja, ik dacht eigen huis en tuin.
0: Eigen huis en tuin. Ja, dat is helemaal goed. Oh, er waren zoveel foute antwoorden, Lando. Dus echt, ja, het is... Weet je wat de meeste mensen eigen huis natuurlijk ervan kennen? Is natuurlijk dit. Maar dat wat ik liet horen, dat tuentje wat jij goed hebt geraden... Ja, dat is het einde. Dat was altijd aan het einde.
2: Ja, klopt.
0: Heb je dat veel gekeken?
2: Ja, regelmatig, ja.
0: Ja, en heb je dan zeg maar de oude versie of met Rob de Tuinman of en Nico? Ja, die zat er ook die, hè? Ja. Daar, Mirna Roosters heeft het ook gepresenteerd. Ja, daarna ben ik een beetje afgeraakt. Maar ja, zaterdagmiddag was het altijd. Het was toch een beetje een soort slow-tv. Wel altijd leuk om naar te kijken.
2: Inderdaad.
0: Ja. Hé, hey, nou, ik hou je niet lang op bij de dorsen. Hoe lang moet je nog?
2: Ja, dat weet ik niet,
0: of het
2: klaar is.
0: Ja, ja, oké. Dus je kan het niet inschatten. Zeg van, nou, een half uurtje, dan kan ik wel naar huis.
2: Nee, dat gaat nog wel langer duren.
0: Oké, nou, dan wens ik jou nog heel veel sterkte en succes met de werkzaamheden. En laat hem lekker op Omroep Brabant staan. Dan zorgen wij voor een stukje muziek daarbij.
2: Oké. Okay.
0: Dank wel, Lando. En ja, de anti-stress Brabant-belieder, die komt naar jou toe natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Melbourne Morgen, nu, this is it.

0: Zometeen en nog een uurtje afslagzijd bij Omroep Brabant.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
14: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
1: 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. 1 slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Helene Geest, zitten we nog in de dubbele cijfers qua minuten vertraging? Of gaat het hard naar beneden?
17: Het gaat wel naar beneden, maar toch nog meer dan 100 kilometer. Dus het is toch nog wel fors, hoor. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel bijvoorbeeld nog 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda, daar sta je ook nog een kwartier in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum voor de afsluiting, voor knooppunt Gorkum, ook een kwartier op onthoud. Er is helaas ook nog een ongeluk gebeurd op de A50 is dat, van Os naar Eindhoven bij Eerde. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je vanaf Veghel ongeveer een kwartier.
0: Oké, dankjewel. En denk ik dat we elkaar over een half uurtje nog wel even spreken.
17: Voor
0: het staartje. Ja, goed zo.
17: Tot zo.
0: Zo meteen een afslag Zuid. Gaan we het hebben over iets wat helaas ook altijd met de zomervakantie om de hoek komt kijken. Dat is dat het namelijk voor criminelen een periode is waarin ze extra veel inbreken. De tips van de politie om dat allemaal te voorkomen. En ook dit. Dat hoor je zo, de monsterhit van de Rembrandts. Uit de serie Friends natuurlijk. I'll be there for you, zometeen.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
23: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
24: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
25: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
26: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Afslag Zuid, John van Groenhoven.
29: How are you doing?

0: Zou ze nou zo thuiskomen, Marjolein? Hi, it's me.
1: It's me. Hi. Ja, misschien wel.
0: Honey, I'm home. Omroep Brabant. Omroep Brabant. Taylor Swift, daar hadden we het over. Anti-Hero hoorde je in afslagzijd. Het is 13 minuten over 6. Donderdagavond, goeie avond. Zei ik goedemiddag trouwens net? Of nee, ik zei toch goede avond?
1: Het viel me niet op, maar anders bij deze goede avond.
0: Ja, bij deze goede avond. Ja, ik moet die schakeling. Die
1: snap ik. Normaal is dat in ochtend natuurlijk voor jou.
0: Nou ja, en middag ook wel. Maar ik doe heel veel middagprogramma's. Ja. Maar ik doe weinig avondprogramma's. Ja. Maar de schakeling van middag naar avond, dat moet ik even aan wennen.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Nou, welkom.
0: Ja, dankjewel. Hey, praat ons even bij.
1: Ja, de feel Good Market die houdt zondag een speciale zomereditie hier op Strijp S in Eindhoven. Bezoekers kunnen dan terecht voor handgemaakte en duurzame producten hier uit de regio. Ook internationale hapjes, wat workshops en live muziek is allemaal te doen. Voor kinderen staan er ook allemaal wat leuke dingen. Denk aan schminken en springkussens. En de toegang is gratis. Dus als je denkt, wat moet ik nou doen met het warme weer? Misschien een leuk tip.
0: Een lekkere Feel Good Market. Daar ben ik dol op. Vind ik leuk
1: gewoon altijd. Even iets om blij van te worden.
0: Precies.
1: En de NAVO-top in Turkije kreeg voor sommige wereldleiders een bijzonder staartje. De Turkse president Erdogan die gaf namelijk alle aanwezige regeringsleiders een gegrafeerde revolver cadeau. Inclusief een doosje munitie. Ook premier Rob Jetten die kreeg zo'n wapen. Nou, hij nam het natuurlijk niet mee naar Nederland. Volgens de Rijksvoorlichtingendienst wordt de revolver onklaargemaakt en bewaard op een Nederlandse ambassade in Turkije. Ook andere leiders, onder wie de Belgische premier en de voorzitter van de Europese Commissie, kregen hetzelfde opvallende cadeau. Maar iedereen heeft gezegd van ja, daar kunnen we niks mee.
0: Ik zie dan zo'n lakei met zo'n dienblad en er liggen allemaal van die pistolen op.
1: Ja, jeetje, dan deel maar uit.
0: Deel maar uit.
1: Ja.
0: And one of you has the bullet.
1: Oh ja, precies. Ja. Nou, probeer het allemaal maar uit.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. En de Nederlandse volleybalsters hebben opnieuw een belangrijke overwinning geboekt in de Nations League. Na de winst op Frankrijk was nu ook Tsjechië in 3 sets kansloos. Dankzij 3 overwinningen staat Oranje daarom nu in de kwartfinales. Na 10 wedstrijden staan ze namelijk op de 8e plek. En dat is precies de positie die nodig is om door te gaan. De komende dagen moeten ze daarom nog spelen tegen Duitsland en gastland Servië.
0: Oh, wat goed. Ja. Het is zo knap, dat volleybal. Ik heb vroeger gevolleybald. Daar was ik best wel oké in.
1: Ja, leuk.
0: Ja, maar alleen bij het net. Daar kwam ik altijd net iets te kort.
1: Ah, ja, jammer.
0: Klein, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Gewoon achterin, hè? Goed verdedigen.
0: Achterin.
1: Hoppa.
0: Goed verdedigen, kaart knallen. Ja, je armen, jongen. Echt. Helemaal rood zo.
1: Ja,
0: naast,
1: dat geloof ik direct. Ja, ik vind het mooi sport om naar te kijken ook.
0: Zeker.
1: Hoor.
0: Echt heel leuk. Spectaculair. Ja. Goed. We gaan het zomaar hebben over iets wat bij de, helaas ook altijd bij de vakantie komt. Dat zijn, als mensen van huis is, dan zijn er mensen die denken, hé, daar is niemand thuis. dat

0: feeling. Ja, de zomervakantie is nu ook officieel in onze regio begonnen. En dat betekent voor veel mensen dat ergens in de komende 6 weken een leuke trip in de planning staat. Lekker even weg met gezin, genieten en opladen. En tegelijk is de zomervakantie voor criminelen een periode waarin ze extra veel inbreken, omdat natuurlijk veel mensen niet thuis zijn. In Brabant zijn er 13% meer inbraken tijdens de zomervakantie. Dus naast je paspoort en zonnebrand is het ook goed om ervoor te zorgen dat je woning klaar is voor je vertrek.
1: Ja, ja, het gebeurt echt veel meer.
0: En ja, je blijkbaar. Zou inderdaad, ja, 13%.
1: Denken, nou, het is veel licht overdag. Dus, nou ja, weet je, 's avonds gebeurt het minder en zo. Dat mensen, ja, in de winter juist bang zijn.
0: Ja.
1: Maar nee, de zomervakantie is echt een periode dat je goed je huis op slot moet doen.
0: Ja, nou, dat zijn een aantal tips van de politie om je niet druk te maken over inbrekers. Ja. Wat je kunt doen om ze lekker buiten te houden.
1: Klopt. Het eerste wat ze zeggen is: heb jij iets op de oprit staan? Laten we denken aan fietsers, een kliko, een container. Haal het weg, zet het binnen, zet het achter, maar zet het niet in het zicht. Dat kunnen ze namelijk gebruiken om over je schutting te komen. Terwijl over de
0: dat
1: poort.
0: Wel uitziet alsof er dan mensen zijn.
1: Ja, dat is waar. Maar het is toch net een iets te handig iets om te klimmen of naar een hoger raam, wat misschien niet op een kier staat of dat soort dingen. Dus nou ja, ruim dat soort spullen op. De tweede tip is, het is een beetje een open deur, maar zorg ervoor dat echt alles dicht is en op slot. Hebben we het niet alleen over de voordeur en de achterdeur, maar ook boven de ramen, niet op kiepkantel staan. Doe het allemaal dicht, dat zolderraampje. Doe hem ook dicht, want anders komen ze toch echt via die kleine openingen binnen.
0: Ja.
1: De derde tip is: zorg dat het er bewoond uitziet. Nou, veel mensen doen dat natuurlijk al jaren met zo'n lichtschakelaar. Daar staat zo'n timer op.
0: Ja.
1: Dan gaat 's avonds ineens om 10 uur of zo gaan alle schemerlampjes aan, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat is een hele goeie. Maar stel je hebt iemand die voor jou even de plantjes water geeft of de post uit de brievenbus haalt.
0: Ja.
1: Vraag die persoon dan even om af en toe juist de gordijnen dicht en weer open te doen. Dan lijkt het alsof er inderdaad iemand is en dat er een soort beweging is. Leg ook een krant op tafel bijvoorbeeld. Dat het lijkt alsof iemand daar net even gezeten heeft met een kopje koffie. Nou ja, het gaat misschien een beetje ver, maar het schrikt ze blijkbaar wel echt af. En de laatste is jouw vakantiefoto's. Die zijn superleuk natuurlijk om te delen. Dat wil je graag laten zien aan familie en vrienden.
0: Op social.
1: Ja, maar zet het er niet op totdat je weer thuis bent. Want jouw vrienden zien dat jij lekker op Creta zit of in Spanje of waar dan ook.
0: Ja.
1: Maar die inbrekers zien het ook.
0: Ja. Was er mis met gewoon een kaartje sturen vanaf je vakantieadres. Ja. We hebben het leuk en het zonnetje tekenen, weet je wel. Dat deden we vroeger.
1: Ja, dat is precies. Ja. Dat werkt nog steeds, hoor.
0: Ja, dat werkt nog steeds. Ja, je laat ook gewoon, weet je, laat die telefoon even lekker een keertje met rust. Zit jij te wachten op al die filmpjes van iedereen die voorbij zit, die voorbij zit komen? Van, kijk maar, hier is lekker dobber.
1: Nou, als het gaat om gewoon echt social media minder, maar echt mijn vrienden en familie dichtbij, vind ik heel leuk om te zien.
0: Maar daar heb je toch WhatsApp voor, dat je er zeg maar gewoon iets deelt?
1: Ja, nou, precies, dan stuur het maar naar me toe.
0: Ja, precies,
1: vind ik heel leuk.
0: Maar
1: dat
0: je die deelt met de hele wereld.
1: Nee.
0: En misschien ook niet laten weten dat je van je vakantiegeld net even die dure stereo-installatie hebt.
1: Precies. En dat die in die ene kamer daar staat.
0: Ja, precies.
1: Nee, dat,
0: goed zo. Nou, dankjewel voor de tips. Doe je voordeel mee. En natuurlijk bol vakantie, fijne vakantie als je plannen hebt om weg te gaan. Dit is Jack Johnson.

0: Waiting, Wishing, Jack Johnson. We gaan naar het nieuws zometeen met René. René, we gaan het zo over hebben.
1: Gedoe rond miljoenenaankoop van een ROC-gebouw in Helmond. En de Bora die is 2 jaar in Nederland en heeft haar diploma gehaald.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen nog een keertje met Helene de Geest van de ANWB. Helene, goedenavond.
5: Goedenavond. Ja, de files zijn bijna opgelost, dus dat is goed nieuws. Er staan er nog wel een paar, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar nog ruim 10 minuten op onthoud. De andere kant op ook 10 minuten vertraging tussen Beest en Zaltbommel. Op de A27 Breda-Gorkum voor de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum ook nog 10 minuten vertraging. En de A50 die is nog druk in beide richtingen. Van Eindhoven naar Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, vanavond is het nog aangenaam met temperaturen boven de 20 graden. Blijft nog lang zo'n 25 graden. Uiteindelijk koelt het af naar een graadje 15 vannacht. Droog en helder. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm met lokaal temperaturen die oplopen tot de 30 graden. René Snippert met het nieuws.
1: Ja, dankjewel. Er zijn opnieuw vragen over de aankoop van een pand door ROC Ter A in Helmond. Het ROC betaalde 4 miljoen euro voor het pand zonder het te laten taxeren. Maar er zijn meer vreemde zaken aan het licht gekomen, vertelt Wim van Heesterbeek.
7: Ja, wat hier speelt is dat de toezichthouder, die dus toezicht zou moeten houden op de onderhandelingen, ja, zelf meedeed aan die onderhandelingen. Nou, dat zorgt natuurlijk voor een rare situatie. Maar vooral het feit dat de verkoopster een bekende van hem was, nou, daar zijn deskundigen toch wel heel kritisch op. En dan kom je uit bij die schijn van belangenverstrengeling.
1: Al eerder kwam het nieuws in opspraak omdat de aankoop werd gedaan zonder dat de OR van het ROC werd ingelicht. En dat is zeer ongebruikelijk. Een vrachtwagenchauffeur krijgt geen straf voor een dodelijk ongeluk in Tilburg. 2 jaar geleden reed hij een vrouw op een fiets met een betonwagen aan. Zij overleed later in het ziekenhuis. Volgens de rechter had de chauffeur de vrouw moeten zien, maar was er geen sprake van roekeloos rijgedrag. Hij kreeg daarom alleen een voorwaardelijke boete van 500.

0: €1.500. In de Brainport-regio dreigt de bouw van 20.000 woningen stil te vallen door het volle stroomnet. Nieuwe huizen kunnen mogelijk niet worden aangesloten. De regio wil daarom sneller extra kabels en stroomhuisjes aanleggen. Daarom moet 1 op de 3 straten wel open. De opgeleide oorlog tussen Iran en Amerika heeft wederom geleid tot een hogere olieprijs en dus ook een hogere benzineprijs. Maar er is nog geen reden voor paniek, zegt deze verslaggever.
1: De olieprijs is de afgelopen 2 dagen wel gestegen met ongeveer zo'n $4. Maar het lijkt nu iets te stabiliseren. De markt lijkt een beetje ervan uit te gaan dat zowel Iran als de VS dit niet heel erg uit de hand zullen willen laten lopen.
0: Beide landen geven elkaar de schuld van het voortduren van de oorlog.
2: Het is wel opvallend dat als ze weer gaan schieten op elkaar, dan gaat die olieprijs omhoog. Maar als ze eventjes denken van nou, laten we er even bij zitten, dan gaat die nou niet heel hard naar beneden.
0: Dan blijft hij gestabiliseerd.
2: Ja, mensen gestabiliseerd. Het is heel gek hoe dat werkt.
0: Mensen winst gaan overhouden of zo.
2: Ja, ergens moet het achterblijven, toch?
0: Ja, dat zou je wel denken. Ja, en dit is toch wel een heel mooi verhaal. Deborah vluchtte 2 jaar geleden als minderjarige alleen vanuit Ethiopië naar Nederland. Gisteren mocht ze op haar school in Breda haar diploma in ontvangst nemen. En dat is bijzonder, want ze kende tot 2 jaar geleden niemand in ons land. Laat staan dat ze de taal sprak.
3: Vroeger dacht ik, het is moeilijk, het duurt heel lang. Ik kan het gewoon niet, een nieuw taal, een nieuw land. Het is wel moeilijk, maar het kan wel.
0: Deborah wil een voorbeeld zijn voor andere vluchtelingen. Ook omdat ze zelf te maken heeft met vooroordelen.
3: Als vluchteling hoor ik altijd, jullie werken niet, jullie kunnen geen Nederlands spreken. Maar het is niet iedereen dat het zo is.
0: Ze heeft nu de mbo-opleiding tot retailmedewerker afgerond. En ze gaat nu verder met een opleiding vliegtuigtechniek.
2: Ik ben absoluut voor om veel meer van dit soort verhalen onder de aandacht te krijgen. Maar er zit ook wel een kanttekening aan. Heel veel vluchtelingen mogen niks. Hè? Dus dat, dan wil je wel iets, maar dan mag je niks. Omdat je de status
0: mag,
2: niet
0: hebt. Ja, dat klopt. Als je uit Oekraïne komt, mag het wel gelijk.
2: Ja,
0: als jij
2: mag je werken.
0: Ja, als je uit bepaalde gedeeltes van de wereld komt, in Afrika, dan duurt dat langer inderdaad.
2: Ja, dan moet je door heel die procedure heen. Volgens mij gaan ze er ook wel iets aan doen. Maar dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan.
0: Dus, twee jaar heeft ze erover gedaan.
2: Ik vind het knap.
0: Ja, ik vind het ook heel knap.
2: Ja, ik heb het meest gewoon van als Nederlander niet eens in 6 jaar geleden. Ja, nee. Goed. Daarom ben ik ook hier. Dankjewel René. Fijne avond. Hè. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant uiteraard. Ik heb nog lekkere muziek voor je. Zo meteen nog de tipplaat. Morgen gaan we weer kiezen voor een nieuwe. En straks mag jij nog iets kiezen tussen prachtig of krachtig. Goedenavond, leuk dat je er nog bij bent. Afslagzijde op Omroep Brabant. Maar eerst eventjes naar de Human League, terug naar de jaren 80. Don't you want me?

0: These Alarms, Snow Patrol, samen met Kylie Minogue. Dat is echt een leuke tip laten. Morgen gaan we stemmen voor weer een nieuwe.
1: Of krachtig.
0: Ja, jij mag nu stem uitbrengen voor prachtig of krachtig. Twee liedjes om uit te kiezen. Eentje staat voor prachtig en de andere voor krachtig. Op Facebook is er al, en de socials, daar is al gestemd.
2: Ja, klopt. Ook op Instagram, Omroep Brabant Radio, kan je ons vinden.
0: Kan je ons vinden en dan kan je het al, dan heb je de primeur te pakken. Heb je het niet gezien, niet gehoord, dan gaat het om deze twee.
3: Ga jij voor prachtig?
4: Say you, say me.
0: Lionel Richie.
4: Say it for always. Oh, that's the way it should be.

Ja, dat zijn de keuzes. Ja. Nou, ik zeg, ben blij dat ik niet hoef te kiezen. Het is allebei lekker. Lionel Richie, Say You, Say Me voor prachtig. Doe dan eventjes een duimpje omhoog in de app. Of ga je voor krachtig. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Duimpje omlaag in de app. 06-573-282-03. Zometeen dan de uitslag. Gaan we een van de twee liedjes natuurlijk nog even draaien in afslagzaai. Dus wordt het Lionel Richie, Say You, Say Me, duimpje omhoog. Gaan we voor krachtig met David Guetta en Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, duimpje omlaag.

0: Besides, all our sons and daughters already know how that. Dit is het stukje waarop ik verliefd werd op de stem van Adamski, van Seal. Die zingt hier in Adamski. Killer! En daarna kreeg hij een hele bekende solo-carrière, Seal. Met heel veel hits. Nou, over hits gesproken.
1: Prachtig. Of krachtig.
0: Dat is de vraag die we jou stelden. Twee liedjes om uit te kiezen uit deze twee.
1: Ga jij voor prachtig?
0: Lionel Richie. Werd onlangs nog onwel, hè, tijdens een concert. Maar het gaat goed met hem.
2: Oh, that's the way it should be.

0: We sluiten de stembussen, om het mooi te zeggen. Dat betekent dat een van de twee zometeen te horen is hier binnen Afslag Zuid. En Marjolein, verlos ons.
1: Ja, het is niet eens echt een strijd.
0: Niet?
1: Nee, we hadden het op de redactie vanmiddag al over. Nou, we denken dat we wel weten welke het gaat worden. En het is ook zo.
0: Okay.
1: En ik snap het ook. Nou. We gaan Lionel Richie draaien.
0: We hadden hem aan zien komen, ja.
1: Maar
0: ja,
1: het is ook een mooie plaat,
0: ja,
1: hè?
0: Het is ook wel een lekker liedje.
1: Ja,
0: zeker, ja, absoluut. Nou, ga er lekker voor genieten. Say you, say me, Lionel Richie. Dank nogmaals voor het stemmen. Het is prachtig.

0: Muziek. Live is hier en wat minder.
1: Ja, live is... Veel minder.
0: Heb je hem ook ooit live gezien?
1: Oh, nee, maar ik heb de filmpjes wel eens gezien. Ja. Dat is vreselijk.
0: Ja, dat is vreselijk. Nee, eigenlijk is het heel raar dat die man nog live optreedt.
1: Hij moet gewoon een bandje mee zingen.
0: Ja, dat hij doet, snap ik wel. Maar dat er mensen staan.
1: Hij heeft gewoon, dat is het ook. Hij heeft een leuk gezichtje. Ja, hij heeft leuke liedjes.
0: Ja, absoluut. Nou, goed. Dit was hem voor deze week. Afslag Zuid. Morgenochtend ben ik er samen met Jasper natuurlijk weer voor onze eigen kei. Goedemorgen, Marjolein. Gezellig, vond het leuk.
1: Ja, bedankt dat je er wou zitten.
0: Ja, nou, absoluut, altijd gezellig. Hey, fijn weekend.
1: Ja, dankjewel. Jij ook. Fijne vakantie, kan ik volgens mij bijna tegen jou zeggen.
0: Ik ben dan nog wel even. Zaterdag en maandagochtend nog. Dus,
1: dan kunnen we het allemaal van je genieten.
0: Vakantie, een paar dagjes. Maar ik heb vandaag geleerd dat ik 13,7 dagen weg moet. Dus.
1: Precies, plak er nog maar wat achteraan.
0: Ja, precies. Hey, fijne avond allemaal en tot morgenochtend.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit de Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit de Landsart.
11: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
14: Dit zit.
13: Voordelig en snel.
14: Dit zit.
15: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: non-stop de lekkerste muziek.

0: mee.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
4: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
5: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Thiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: vaker.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de Stef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
3: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
4: De lekkerste muziek.
3: De leukste weetjes.
4: Kortom,
3: 4 uur gezelligheid.
5: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
3: op Omroep Brabant.
6: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met Weekend.
2: Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: dadelijk.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten en reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK